0: ingezet. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpuntenmakers. Voor Somerville was het de eerste goal in oranje. Het weer. Het is droog vannacht. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De week van de 70's.
2: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.
1: Radio.

0: en Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Dat zal een basis vormen voor verdere onderhandelingen. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. De VS en Iran zeggen zich pas vrijdag aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanvallen. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als flexdalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. En het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het zijn eerste goal in Oranje. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. De komende dag eerst bewolkt, daarna meer zon. En het wordt 's middags 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De week van de 70's.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: bijzondere lijst met de beste hits uit het jaar van Grease.
1: Countdown.
0: En de allereerste glasbak.
1: Vrijdag vanaf 9 uur.
0: De top 100 van 1978.
1: Alleen bij ons. Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran hebben afspraken gemaakt om de oorlog te beëindigen. Onderhandelaars zijn tot een zogeheten memorandum van overeenstemming gekomen. Dat zal de basis zijn voor verdere onderhandelingen. Of de militaire acties en de blokkade van de straat van Hormuz ook meteen stoppen, is onduidelijk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Volgens het hoofd van de Oekraïns-Orthodoxe Kerk is het een van de heiligste plekken van de christelijke wereld. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanval. 140.000 mensen in Kiev zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als flexdalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. Het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar hij kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen heeft gezien. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Zweden en Tunesië uit dezelfde pool als Nederland. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag is het eerst bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De dagen daarna veel zon en telkens iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: De week van de 70's.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. Tot die tijd is er nog overleg. Beide partijen hebben gezegd dat dan ook de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Rusland voert deze nacht zware luchtaanvallen uit op Kiev en andere steden. De autoriteiten melden zeker 4 doden en tientallen gewonden. Inwoners zijn opgeroepen naar schuilkelders te gaan. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden om het leven gekomen. Behalve de piloot was een team van 11 skydivers aan boord. De crash gebeurde vlakbij de luchthaven waar het vliegtuigje net was opgestegen. Familieleden van de skydivers zagen het gebeuren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop, het Nederland Ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Het treinabonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag begint bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De week van de 70's.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

voor één de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. De VS en Iran zeggen zich pas dan aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster, vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Rusland voerde vannacht zware luchtaanvallen uit. De autoriteiten in Kiev melden tientallen gewonden. In andere steden zijn ook doden gevallen. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het de eerste goal in Oranje. Zaterdag speelt Nederland tegen Zweden. Het weer, het is zo goed als droog. De dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Terug naar de jaren 70.
2: De zomer van 1975 zal de geschiedenis ingaan als een van de warmste sedert in de wild begonnen werd met klimatologische waarnemingen.
3: De week van de 70's.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: de, of zonder deuren, mag ook Sandy Coast. Bij Radio M Utrecht en True Love, That's a Wonder. Nou, dat weekend ging me veel te snel voorbij, Anne. Ben
1: nou,
0: jij ook, of niet?
1: Nou, Bob, ja, dat vond ik ook wel. Jeetje, alsof we in een tijdmachine zijn gestapt en
0: zoiets,
1: twee minuten voorbij zijn gespoeld.
0: Nou, het is niet te geloven. Waarom is dat zo snel voorbij gegaan? Eén voordeel, het wordt vanzelf weer weekend.
1: Ja.
0: En we gaan er een mooi weekje van maken. In de week zeker. Van de 70's is het echt wel genieten van heel veel, ja, soms wel de pareltjes uit de jaren 70 die voorbij gaan komen. En anders zijn het de klassiekers. Dus ja, het is pure verwennerij voor je oren. Althans, het is voor jou weer niet een beleving, maar het is voor jou, ja, wat hebben anderen dan gehoord in die
1: ja,
0: tijd.
1: Ja, en
0: maar.
1: Ik leer ook weer nieuwe nummers kennen. Dus dat is ook wel weer zo.
0: Dat is wel
1: oude, die dan toch weer voor mij nieuw zijn.
0: Dat is wel een groot voordeel.
1: Dat is wel leuk, denk ik, toch?
0: Ja. De 70's met nieuwe onderwerpen, dat wil zeggen verse onderwerpen, waar we vanmorgen onze tanden in gaan zetten. Gaan we zo meteen maar eens even kijken wat we gaan doen.
1: Ja.
0: En natuurlijk betrekken we iedereen erbij bij de uitzendingen. Dus met betrekking tot een mooie vraag die nu al op Facebook staat. Het gaat natuurlijk over de 70's. Als je vast even een kijkje wil nemen, kan dat op radio.mutrecht.nl.
1: Ja, en lekker reageren. Dan gaan we met jou in gesprek daarover. Vinden we leuk.
0: Net zo makkelijk, zeg ik dan. Utrecht is wakker met George Harrison, What is Life. Een Eruption onderweg met One Way Ticket. Nou, dit is je ticket richting 9 uur. Dit is Utrecht is wakker. Dit is Radio M Utrecht. Goed dat je er bent.

0: En er komen weer ongetwijfeld herinneringen boven uit de tijd dat je in de discotheek stond. Tenminste, het ligt een beetje aan de leeftijd natuurlijk. Misschien had je er helemaal geen zin meer in. Dat kan natuurlijk ook. Of je moest nog geboren worden. Ook dat is mogelijk.
1: Yep.
0: Uit het jaar 1979. De groep Eruption en One Way Ticket. 14 over 6 is het. In de week van de 70's besteden we heel veel aandacht aan de muziek uit de jaren 70. Maar ook de herinneringen halen we op. En dat doen we graag met jou. Als je nu luistert, hebben we wel wat voor je.
1: Ja, de vraag die we je vandaag stellen is... Ja, wie was jouw beste vriend of vriendin in de jaren 70? En gaan jullie nog steeds met elkaar om? Ja, we zijn benieuwd naar je herinneringen aan die vriendschappen in de jaren 70. Want het is, zoals je al zei, de week van de 70's hier op Radio 1 Utrecht. Ja, dan wil ik me gelijk even aan jou stellen. Want jij leefde wel in de jaren 70,
0: ja,
1: of niet?
0: Ja, weet je, als je bedenkt... Nou ja, laten we uitgaan van 1976. Dat is wel 50 jaar geleden, hè? Dus dan denk ik een beetje aan... toen was het kleuterschool en de basisschool.
1: Ja.
0: Dat was een kleuterschool. Nu begint het bij groep 1 tot en met groep 8. Toen begon het bij groep... bij klas 1, eerste klas, moet ik zeggen. Tot en met klas 6. Maar het komt op hetzelfde neer.
1: Ja,
0: dan heb je wel vriendjes waar je mee speelt. Of vriendinnetjes. Maar zoveel jaar later, sterker nog, een jaar of 10 later... als je naar de middelbare school gaat, en dat zul je misschien wel herkennen... dan laat je die mensen uit het oog, verlies je uit het oog, moet ik zeggen. Die raak je kwijt. En is dat erg? Nee. Vroeger, lang geleden, had je natuurlijk geen Facebook. Had je geen,
1: ik wilde net zeggen.
0: Je had een vast telefoonnummer thuis en het was er. Dus verhuisde je bijvoorbeeld naar een ander deel van je stad waar je woonde. Of naar een andere gemeente. Ja, dan had je gewoon geen contact meer met elkaar. Of je moest het nummer op. Nou, dan belde je misschien één keer. Ik verhuisde op mijn 14e bijvoorbeeld uit Amsterdam, waar ik geboren ben.
1: Ja.
0: En ik heb nooit meer contact gehad met wie dan ook van de basisschool, van de middelbare school.
1: Ja, maar dat is ook veel moeilijker te onderhouden. Ik wil net zeggen, toen ik opgroeide, nou, dat was eind 90's, begin zero's, zeg maar.
0: Herken je dit wel?
1: Ik ben wel opgegroeid zonder smartphone en social media, maar het werd wel een stuk makkelijker om vrienden van de basisschool te blijven spreken toen Hives kwam en MSN.
0: Ja,
1: en zo.
0: Precies, ja.
1: Dat moet je een beetje onderhouden.
0: Heb ik natuurlijk wel meegemaakt, niet voor vriendjes en vriendinnetjes, maar dat was natuurlijk wel Hives.
1: Dat is een ding, hoor.
0: Ja, dat was eerst, het. Eerst is het MSN, volgens mij.
1: Ja.
0: En toen Hives. Als je niet op Hives zat, dan
1: was je een loser.
0: Dan deed je niet mee, hoor. Ja. Precies. Maar heb je dan contact met mensen van vroeger? Dus inderdaad, uit je, laten we zeggen, je tienertijd... of misschien nog inderdaad wel tot je tiende van de basisschool.
1: Ja, er is wel één vriendin die ik echt al sinds groep 2 in mijn leven heb. Esther heet ze. Dat is echt mijn beste vriendin.
0: Goedemorgen, Esther.
1: Ja, als je luistert. Hoi, Es. Nou, als ze vroeger dienst heeft verwerkt op de operatiekamers. Misschien luistert ze
0: wel. Het zou kunnen, ja.
1: En mijn zus. Maar ja, goed, dat is mijn zus. Hè. Die is altijd bij je, dus dat is heel makkelijk onderhouden.
0: Ja, dat is waar. Maar voor de rest niet dus. Je hebt geen contacten met vroeger.
1: Ja, middelbare school, maar dan ben je toch wat ouder al.
0: Dat is vind ik het wel leuk wat je zegt. Dat je met Esther, zoals jij noemt, dat je dan wel nog contact hebt met me.
1: Ja, dat is wel altijd wel mooi geweest. Ja. En natuurlijk zijn er fases, hè. De ene jaar ben je wat closer dan het andere jaar. Maar goed, dat hoort er ook bij.
0: Ja.
1: Kijk, als je dat accepteert, dan gaat het altijd wel goed.
0: Ja. Nou, laat horen, zeggen wij, met wie je nog contact hebt... of wie je beste vriend of vriendin was in de 70's. Daar zijn we zeker.
1: Leuk. Zeker. Laat het weten in de app of op Facebook van Radio 1 Utrecht.
0: Zometeen maar eens kijken naar de kranten vandaag. Wat brengen zij? Nou, ik zag een aantal Virgil van Dijk kopballetje geven.
1: Leuk, Virgil van Dijk.
0: Blikken we nog even terug op het voetbal van gisteravond. Nu eerst...

0: ABBA.
1: En een SOS. Save Our Souls. Bij Radio M Utrecht. In Utrecht is wakker. Jij en over SOS gesproken. Zorgen om de energierekening. Dat kopt Algemeen Dagblad vanmorgen. De Nederlander verliest de greep op de nota door de torenhoge tarieven. Daarover wordt geschreven. Want het merendeel van ons, de Nederlander, die vreest dat de energierekening flink duurder gaat worden door de aanhoudende oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Flink artikel naar aanleiding van het onderzoek uitgevoerd door prijsvergelijker Independer onder ruim 2000 Nederlanders. Nou, het laatste nieuws over de oorlog. Dat wil zeggen, Iran. Verenigde Staten, Israël, is dat ze vannacht, tenminste vannacht werd er bekend, dat ze een soort met van akkoord hebben en dat de straat van Hormuz binnenkort ook weer open gaat voor iedereen en dat er helemaal geen aanvallen meer komen op diverse landen. Ik ben heel erg benieuwd of we dan ook wel beter gestemd gaan worden in het geheel, het vertrouwen en die energierekening. Nou ja, ik heb het idee dat hier volgend jaar, net als alle andere dingen, de boodschappen, om even wat te noemen, gewoon toch wel weer flink duurder gaan worden.
2: Nou,
1: dus zorgen bij heel veel mensen, heel veel Nederlanders.
2: Gaan we naar het NRC, die koppengoot met het voetbal. Dit WK is een migrantentoernooi, is de kop. Nog nooit speelden zoveel spelers niet voor hun geboorteland. Ja. En ze hebben ook een artikel over Nederland dat nog te veel vlees eet. Maar er is nog hoop, dat is een wetenschapsartikel. En een terugblik op Best Kept Secrets. Het festivalseizoen is begonnen. Ongrijpbaar festival beleeft sterke edities en een cultuurrecensie in de krant. Ja, tot zover de voorpagina van het NRC.
1: Trouw opent met alcohol in het spel bij ernstige incidenten op militaire kazernes. Militairen maken zich schuldig aan ernstig wangedrag onder invloed van alcohol, zo blijkt uit onderzoek van Trouw. Defensie wil overmatig alcoholgebruik dan ook aan gaan pakken. Ja, met kort komt het hierop neer dat die ernstige incidenten op militaire kazernes en alcohol, dus die combinatie, echt wel de rol spelen. De hoofdrol dus in dit geval. Soms vielen bij incidenten ook gewonden en Defensie werkt aan een plan om overmatig alcoholgebruik dus aan te pakken. Dat in het kort, groots pakt de krant daarmee uit.
2: Telegraaf pakt uit met Axel Rout in stilte. Ja, hij ziet op een grote foto een meisje bloemen neerleggen bij basisschool De Warande in het Zeeuwse Axel, waar honderden mensen gisteravond een stille tocht hielden ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het schoolkampdrama, waarbij drie leerlingen en de schooldirectrice om het leven kwamen. Ja, de waarnemend burgemeester Frank Weerwind zei tegen de voornamelijk in het wit geklede rouwenden dat in Axel voelbaar is hoe heel Zeeland meeleeft en mee rouwt. Ja, en dan de EU, die jaagt mee op een Bolle Jos. De jacht op de meest gezochte crimineel van de Lage Landen krijgt Europese steun. De EU gaat zich actief mengen in de poging om drugsbaron Bolle Jos Leidekkers uit Sierra Leone weg te halen. De kwestie wordt deze week zelfs chef, zag ze, tijdens een EU-top in Brussel. Ja, en dan is er nog een verhaal in de Telegraaf wat mijn aandacht wel trok. Mensen die over een iPhone beschikken en daar bijna de hele dag mee bezig zijn, hebben minder oog voor het andere geslacht en maken dus minder kinderen. Die conclusie trekken Amerikaanse onderzoekers. Zij gingen de geboortecijfers sinds de introductie van de geavanceerde telefoon na. En vergeleken dat met gebieden waar mensen minder snel de telefoon pakken. Ja, ze zien een verschil.
1: Je hebt meer tijd nodig voor je telefoon dan voor de seks. Dat komt eigenlijk op neer.
2: Ja, wel logisch eigenlijk.
1: Maar ja, tijdens de seks die telefoon in je hand nemen is ook een beetje gek.
2: Dat vind ik heel vreemd.
1: Ja, één hand vrijhouden voor een glaasje wijn of een kopje koffie tijdens de daad, weet ik het. Maar dit hoeft niet alleen de iPhone te zijn. Het kan ook een Samsung smart telefoon zijn.
2: Exact.
1: Zo. Ja. Maar het gaat om dat men heel veel tijd besteedt aan de mobiele telefoon.
2: Ja.
1: Amerikaans onderzoek, hè, zeg je?
2: Ja, precies. Okay. En met name bij de groep onder de 24 jaar ontstaan er ook minder relaties voor smartphones.
1: Ja, gewoon omdat men de afleiding daar zoekt misschien.
2: Ja, sociale interactie loopt via een scherm in plaats van face-to-face.
1: Dus als je het dan heel ver doortrekt, over een jaar of 10, 15, dan is de wereldbevolking minder hard gaan groeien door de komst van de smartphone.
2: Volgens de Amerikaanse onderzoekers is dat een reële uitkomst.
1: Dat bedoel ik. Nou. Nog eventjes naar de Volkskrant ter afronding. Kom ik toch weer terug op de oorlog. Teheran, dus Iran, lijkt zijn zin te krijgen volgens uitgelekte details van een mogelijk akkoord. Ik had het er net al even over, zoals bekend werd. Maar ja, zo horen we steeds geluiden van een vrede in het Midden-Oosten. Het is nog steeds niet duidelijk of er echt een akkoord is tussen de Verenigde Staten en Israël. En over de inhoud is sowieso niks bevestigd. Maar de Volkskrant weet de hand te leggen, want uitgelekte details daaruit blijkt echt dat Teheran in grote lijnen lijkt dus wel te krijgen wat het zou willen. Ja, dat is ook nog groot en redelijk vaag omschreven. We gaan het meemaken en laten we hopen dat er een akkoord gaat komen. En dat er minder slachtoffers gaan vallen, want dat is natuurlijk ook superbelangrijk.
2: Ja.
1: Tot tot zover even de voorkanten van de kranten van vandaag. De klassiekers van toen en die pareltjes waar ik het even over had. Ik vind dit ook. Gary Brooker. Jerry Brooker moet je eigenlijk zeggen. No more fear of flying. Zometeen het weer voor Midden-Nederland. Hier bij Radio M Utrecht.

0: Cherry Booker dus. And no more fear of flying. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Het is 6:30 intussen geworden. Even in het kort een weer voor Midden-Nederland. En zometeen met Margot praten we uitgebreid door. Dit is haar weerbericht vanuit de Weerkamer vanmorgen. En over vanmorgen gesproken. Het is bewolkt in Midden-Nederland. Kan ook een spatje motregen vallen. Vanmiddag wordt het wel droog. Geleidelijk aan breekt zelfs ook nog de zon door. En bij zo'n 18, 19 graden misschien nog wel. En bij een zwakke tot matige noordwestenwind gaan we op die middag af. Vanavond klaart het sowieso op. Maar vannacht gaat het met meer bewolking onderuit naar 11 graden Celsius. Ja, ik zeg op zich misschien niet verkeerd. Maar ik zit wel te denken. Komende zondag, de 21ste, is het wel de langste dag van het jaar. En de kortste nacht. Dan in mijn beleving moet je toch echt wel in de zomer zitten. Maar dat is dus niet het geval. Verkeersinformatie van de ANWB. Goed nieuws vanuit Den Haag en voor Midden-Nederland, want het rijdt goed door. Maar we houden het eventjes in de gaten, want voor hetzelfde geld op maandagochtend dient zich de eerste file binnen nu een kwartiertje aan.
1: Utrecht is wakker met

0: in de 70s. En dus vandaag wordt er nog steeds gedanst. Dansen in Mentenal. Het mag nu, maar ik wil ook nog even geduld hebben en even een beetje wakker worden. Wakkerder worden misschien wel dan een half uurtje geleden. En goedemorgen als je er net pas bij bent. Dit is Utrecht is Wakker, Radio M Utrecht. Contact met Robert-Jan Boy. Robert-Jan, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Jij bent onderweg naar een plek waar je vandaan weer gaat komen, ofwel een verslag gaat doen. Het onderwerp, de plaats, waar ga je naartoe?
1: Ja, dat is vandaag Wijk bij Duurstede. Mm-hmm. Afgelopen weekend volop in het nieuws.
0: Ja.
1: Naar aanleiding van de gewelddadige protesten tegen de noodopvang.

0: gebeurtenissen. En ja, ik ga kijken hoe het daar nu is. Met name praten met mensen die ja, toch wel een gevoel van schaamte ook hebben. Ik heb ook wijkenaren eerder al gesproken dit weekend. Van, ik ben er even langs gegaan om polshoogte te nemen. Ja, die schamen zich voor wat er gebeurd is. Dus we gaan ook luisteren naar het andere kant van het verhaal. De vrijwilligers die zich inzetten voor vluchtelingen.
1: Uh-huh. Ja, want het is al enige tijd onrustig, hè, bij bestuursteden. Dus vrijdagavond, wat heb je het over, was er een demonstratie tegen de komst van zo'n tijdelijke asielopvang, zo'n noodopvang. Ja, dat is behoorlijk uit de hand gelopen. Maar je zegt met name door groepen die van buiten afkwamen, of in ieder geval groepen die onrust zullen stoken.
0: Ja, er zijn 7 mensen aangehouden en die schijnen wel uit wijk Borduurstede te komen. Maar ja, goed, het is volop natuurlijk in het nieuws geweest. Premier Jette, die steun heeft uitgesproken, minister Van den Brink. Alle burgemeesters van de provincie Utrecht hebben hun steun uitgesproken voor wijk Borduurstede. In het bijzonder burgemeester Doornbal, die heeft gezegd van nou, het hart van de democratie is geraakt, maar we laten ons niet terroriseren. Dus dat is wel significant natuurlijk.
1: Hey, jij gaat erover praten met mensen die zich altijd al inzetten voor mensen die het moeilijk hebben of die opgevangen worden dus.
0: Nou ja, 4 jaar geleden werd het ook in een was er ook een noodopvang voor vluchtelingen. En ja, daar hebben zich heel veel mensen vrijwillig voor ingezet. Waaronder Ron Meijnema, die wij zo meteen gaan spreken, houdt zich nu ook bezig met vluchtelingenwerk, met vrijwilligerswerk. En er komt ook iemand langs van vluchtelingenwerk, die zijn licht over deze situatie laat schijnen. Want er hebben zich al heel veel mensen aangemeld die zich willen inzetten. Ja. We gaan ook nog even kijken op de plek waar die opvang moet gaan plaatsvinden. Dat is vlakbij de sluis. Sportcomplex Mariënhoeve. Even kijken hoe dat nou precies allemaal eruit ziet. Ja. Want ja, er wordt wel gesproken over omwonenden. Maar ja, bij omwonenden denk je als iets grenst aan een woonwijk of zo. Maar dat is daar helemaal niet het geval. Kortom, ook even de situatie ter plekke goed in ogenschouw nemen.
1: Jij gaat het met eigen ogen bekijken en doet verslag vanuit wijk Borduurstede. Robert-Jan, tot zometeen dan, na 7:00.

0: Appie.
1: Nee, niet Albert West, maar Albert Hammond. Die we hoorden met Down by the River. Die twee hadden trouwens ook wel leuke plaatjes samengemaakt. Down by the River, het is 14 over half 7 intussen geworden. Eén filemelding van de ANWB voor Midden-Nederland, of eigenlijk deze kant op komend, vanuit Noord-Brabant, Breda, richting Utrecht op de A27. Het rijdt langzaam tussen knooppunt Gorinchem en Lexmond. 5 minuten extra reistijd heb je daarvoor nodig. Dan gaan we lekker sporten. Sowieso hebben we het al een beetje over voetbal gehad. Ja, Oranje, wereldkampioenschap voetbal. Als je denkt dat ze in Nederland al weken klaar zijn met het voetballen, heb je het ook mis. Want de finale van de na-competitie in de tweede en de derde divisie moest nog worden gespeeld. En dat gebeurde afgelopen weekend. Ja, één club uit de provincie, toch, Rick van Malen?
2: Voordat Oranje begon op het WK, stond er nog één bonnetje open op de Nederlandse voetbalvelden. IJsselmeervogels speelde de finale van de na-competitie voor handhaving in de tweede divisie. In Bunschoten-Spakenburg moest het een 2-1 nederlaag bij Excelsior Maassluis ongedaan zien te maken.
3: Wie is er mee van IJsselmeervogels?
4: En nu!
3: Ja! Ja!
4: Bohemen!
3: Ja! Het is van Bohemen! Daar komt-ie! Ja! Tiki Tak, wat een kans!
5: Dit is een mogelijkheid. Dit is buitenspel. Hij zit wel, maar het is buitenspel. Maar je ziet hoe gevaarlijk dat is. Eén moment in de 16.
6: De hoekschop indraaiend richting het doel van Excelsior.
3: Ja!
6: Daar gaat hij erin. Ja! Gregory Kuijs.
3: Kuijs
6: komt
3: er
6: erin. Kuijs komt er erin. In minuut 103.
3: Het is afgelopen. IJsselmeervogels blijft in de tweede divisie.
2: Ja, dat was weer oude wedverslag van Bert Kous en Arnold Schenk. Willem Leushuis kwam een half jaar geleden binnen bij IJsselmeervogels toen de ploeg er dramatisch voor stond. Met als doel om het servies te redden, laten we het zomaar gewoon zeggen. En dat is de 74-jarige trainer dus gelukt.
7: Dit was de missie en de bedoeling 6 maanden geleden. Ja, en als je dan zo'n ontknoping hebt, ik moet zeggen dat we gewoon ook dik verdiend gewonnen hebben. Ze hebben anderhalve kans gehad en wij hebben er wel een stuk of 7-8 gehad. En de inzet en mentaliteit van die ploeg, die was ook bij mij van ons kan niks gebeuren. Wij gaan deze wedstrijd gewoon winnen.
2: En dat dankzij een doelpunt van Gregory Kuijs. Hij maakte de tweede van de wedstrijd. Hij speelt volgend seizoen bij Quick Boys en hij is blij dat hij zijn ploeg op een goede manier heeft achtergelaten. Pakte nog wel bijna een rode kaart. Want hij had al geel toen hij bijna van vreugde zijn shirt uittrok.
8: Ik was het bijna vergeten. In die oplading, weet je, zo mooi. Maar ik heb het net op tijd bedacht. De scheidsrechter kwam naar me toe en zei, je was net op tijd. Dus eindigt al goed. Ja.
6: Beschrijft die goal dus?
8: Ja, weet je, het was een zoveelste corner. Heel de wedstrijd probeerde ik al die keeper moeilijk te maken, dat hij niet goed ziet. En nu viel hij op mijn hoofd en ik keek en ik zag iedereen rennen. En ik denk, volgens mij heb ik het gemaakt. Dus super blij.
6: Het is een goede afsluiting van 2 jaar, 1,5 jaar IJsselmeervogels.
8: Ja, super blij mee. Kijk, dit seizoen was natuurlijk niet het seizoen wat je hoopt wanneer je terugkomt. Maar als je uiteindelijk zo met heel het dorp erachter zorgt dat deze club erin blijft. En voor mij ook gewoon door de voordeur naar buiten. En volgend jaar lekker op bezoek hier. Dus super blij mee.
2: Kuijs vertrekt, van Leushuis zijn ze in Bunschoten-Spakenburg nog niet af. Ondanks geruchten dat hij ermee stopt.
7: Ja, maar als je voor 1,5 jaar tekent, heb je volgens mij nog een jaar contract. Dus ik weet niet wat er allemaal geluld wordt, maar ik had gezegd dat we erin blijven. Dan plakken we nog een jaar vast, want dan staat op een contract.
2: Ja, er is werk aan de winkel voor Leushuis en de technische commissie bij IJsselmeervogels. Er moeten nog aardig wat spelers bij, dus mocht iemand nog een spits kennen die 15 doelpunten in een seizoen kan maken, IJsselmeervogels wil hem graag hebben.

0: Stevie Wonder, You Are the Sunshine of My Life. Ja, daar kun je maar één antwoord op geven. Wie is dat dan juist? Weerbericht. Maar gewoon goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wij hopen natuurlijk dat jij zonnig nieuws voor ons hebt. Als het niet vandaag is, dan in elk geval in de loop van deze week. Het wordt wel de week dat wij naar de langste dag gaan natuurlijk. Hè? Dat is zaterdag en de 21ste, de langste dag, kortste nacht. En in mijn beleving is het dan altijd volop zomer. Misschien is dat ook zo. Maar vandaag nog dat, even niet, denk ik.
1: Ook zo als we kijken naar de temperatuur. De temperatuur die gaat als een raket op.
0: Toch wel?
1: Vandaag nog niet. Maar met name donderdag, vrijdag. Nou, dan wordt het echt puffen geblazen.
0: Ja.
1: We krijgen zulke warme lucht. Want de komende dagen gaat het al stevig opwarmen in het zuidwesten van Frankrijk. Temperaturen van 35 tot 40 graden. Ook Spanje en Portugal wordt heel heet. Ja, en als de wind dan eventjes die zuidhoek opzoekt, dan komt die vleug warme lucht ook wel bij ons. En dat zit nog steeds in de modellen voor later deze week. Maar ik moet er meteen ook bij zeggen dat het niet stabiel zomerweer is. Hè? Dus wat dat betreft is het niet allemaal zonneschijn en zal het ook niet helemaal droog blijven. Ook vandaag niet. En vandaag is het sowieso nog niet heel erg warm. Want het is bewolkt. Een grijze wolkendeken is afgelopen nacht vanaf de Noordzee over Nederland uitgerold. En die wolkendeken is zo dik dat er op sommige plaatsen in onze provincie, zo meldt ook Piet van der Mel uit Kamerik, een beetje motregen valt. Dus daar starten we deze week in.
0: Ja.
1: Waarbij dus later in de week die temperaturen heel sterk omhoog gaan.
0: Oké, maar vandaag de 20 graden gaan we niet halen vandaag. Dat heb ik al
1: uitgehoord. Nee. En dat hebben we het afgelopen weekend natuurlijk ook niet gehad. Maar in het weekend, ik vond het wel meevallen. Want af en toe scheen de zon toch. En wat dat betreft was het niet eens zo heel erg slecht. En als we nu naar buiten kijken, geen zonnetje te bekennen. Het is wel zo dat dat frontje wat nu over ons land trekt is niet heel actief. Dus in de loop van de ochtend gaat de kraan dicht. En vanmiddag vallen er ook wel wat gaatjes in het wolkendek. Maar ja, dat het nou super zonnig wordt, dat is het niet. En die wind die komt vandaag natuurlijk nog niet uit de warme hoek. Uit het noordwesten, een windkrachtje 2 tot 3 vanaf de Noordzee. Dus die temperaturen die komen ook vandaag nog niet boven de 20 graden uit. Ik denk dat het op de meeste plaatsen in onze provincie zo'n 18 of 19 graden gaat worden.
0: Op zich niet verkeerd. Het is wel een opmaat dus naar veel warmer weer, zoals we binnenkort gaan krijgen. En dat gaat er echt wel een keer van komen. Maar die zon die heeft het op de een of andere manier toch wel steeds moeilijk de laatste tijd.
1: Ja. En dat is ook morgen en woensdag zo. Het is niet alleen maar zon. Wel gaat die temperatuur morgen al naar 23 graden. Woensdag naar 25 graden. Vanaf donderdag, dan gaat de zon echt wel een grotere rol spelen. En dan komen we dus in die superwarme Frans-Spaanse lucht terecht. Maar ja, vrijdag kunnen er misschien ook weer stevige onweersbuien ontwikkelen. Dus wat dat betreft is het een heel opvallend patroon met die sterke opwarming aan het einde van de week, maar geen stabiel zomerweer dat het alleen maar zonnig is.
0: Nee. Wat een boodschap breng je ons, Margot.
1: Ja, sorry.
0: Nee hoor, hartstikke goed om te gehoord te hebben. We gaan er het volgende uur even over doorpraten. En ook met een weerspreuk erbij. Lijkt me wel fijn.
1: Ja, zeker.
0: Om de dag door te komen. Hey, dankjewel, tot zo. Hè.
1: Tot zo.
0: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. 6 minuten voor, 7 uur geworden. Een van mijn favoriete zangers, hij is al lang niet meer bij ons. Nou, altijd niet meer bij ons, maar hij is zo'n mooie warme stem. En dit is zo'n prachtig nummer. Everybody.

0: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
1: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
3: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
4: Radio M Utrecht. Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Correspondent Rudy Bauma.
5: Dat het staakt het vuren met 60 dagen wordt verlengd en vanaf vrijdag de straat van Hormuz weer open gaat. De olie gaat weer stromen, zegt president Trump. Maar let wel, de overeenkomst is slechts een intentieverklaring. Over de details moet nog worden onderhandeld.
4: De ondertekening is vrijdag in Zwitserland. Bij zware Russische luchtaanvallen in Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het complex met vele gouden torentjes is UNESCO Werelderfgoed en staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in de Oekraïnse hoofdstad gewond. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen en daarbij vielen ook doden. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk op het WK voetbal. Koeman zag veel goede momenten.
6: Ik denk wel uiteindelijk op basis van de kans aan twee kanten. Heel veel goede momenten aan twee kanten. Ik vond het een topwedstrijd. Dus dan kun je vrede hebben met een gelijkspel.
4: Voor Nederland scoorden Virgil van Dijk en Crescencio Sommerville. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. En Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop. Het Nederland-ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Dat abonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
7: 7:02, Radio M Utrecht. Daar luister je naar. Voor het nieuws uit Midden-Nederland is Marjolein Heijer de hele ochtend bij ons. En ook in Utrecht is welke. Goedemorgen, Marjolein.
8: Goedemorgen.
7: Vertel ons, wat hebben we in het nieuws?
8: De politie die heeft vannacht uitgebreid onderzoek gedaan bij een woning in Amersfoort na een explosie bij een huis aan de Sprengenberg. Waardoor die knal is ontstaan, dat is nog niet bekend. Een raam is beschadigd geraakt. Er was daar kort even brand, maar die was snel weer uit. In Eemnes was dit weekend weer een autobrand, al de vijfde in een maand tijd. Of die branden met elkaar te maken hebben, dat wordt uitgezocht. De politie houdt in elk geval rekening met brandstichting en zoekt getuigen. Robert-Jan is in wijkbeduursteden, ook ik heb het daar nog even over. De rellen van vrijdagavond. Er werd met stenen en vuurwerk gegooid. 5 van de 7 verdachten die daar werden aangehouden zitten nog vast. Het is erg onrustig daar in die gemeente vanwege de komst van een noodopvang. En ik heb het ook nog even over voetbal. Het werd natuurlijk 2-2 tegen Japan. En Utrechter Quinten Timber die maakte zijn debuut op een WK.
7: Ja, geweldig. Heb jij nog lang kunnen kijken, willen kijken? Of, want ja, voor ons allemaal, voor Anne, voor mij, ja. Voor jou ook. De wekker gaat weer erg vroeg.
8: Ja, ik dacht ik ga toch kijken. Ja? Ik zie wel hoe het dan morgen weer gaat. Meestal gaat het wel goed na een kort nachtje. Ja. Maar toch, een kwartier voor tijd was ik zo moe. Dat ik dacht, nou, we staan voor. Het zal wel goed komen.
7: Allemaal van
8: de, dus ik werd wakker.
7: Op de bar in onze kantine, zeg maar. Lage prikkertjes, die waren niet van jou dan. Die had je niet nodig ook. Je bent een tijd prikken voor je ogen.
8: Oh ja, nee, die had ik niet nodig. Ja. Nee, misschien straks wel dat ik nog een dip krijg, maar nu nog niet.
7: Nou, ik ben bij het eerste doelpunt voor Nederland dus. Dat was 1-0 voor Nederland. Toen ben ik maar gaan slapen. Denk van, nou, dan word ik wakker en hebben we gewonnen.
8: Maar, ja, nee, was dus mijn hoop ook, maar helaas.
7: 2-2. Goed, hey Marjolein, tot zometeen weer uitgebreid nieuws om 19:30 hier bij Radio M Utrecht. Verkeersinformatie, het rijdt goed door, maar het kan zomaar veranderen. Oh ja, die wil ik niet meer horen ook.
9: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
0: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunette en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
10: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon. Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
11: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort. Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Interkeramiek, badkamers en vloeren in Bunnik. Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
12: Terug naar de jaren 70.
13: De nabestaanden van Elvis Presley hebben gisteren van het gemeentebestuur van de stad Memphis in de staat Tennessee toestemming gekregen het lichaam van de overleden koning van de rock and roll over te brengen naar zijn landgoed Graceland.
14: Duizenden stonden langs de weg die de witte auto ging met de koperen kist en het stoffelijk overschot van de zanger die begin deze week op 42-jarige leeftijd overleed.
15: De week van de 70's.
3: Is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
15: Radio M Utrecht.
7: Het is vandaag de 15e juni. We gaan ons toch bezighouden met, in mijn gedachten klopt er helemaal niks meer van, Anne.
8: Ja,
7: met kerst.
8: Zonder, hè? Ja, met kerst in Nieuwegein staan vanavond mensen tussen de kerstballen.
7: Ja, ja, je hoort het goed. Nee, het is 1 april.
8: Nee, het is echt. Ja, het is echt.
7: Okay.
8: Ja, duizenden tweedehands kerstspullen moeten dan worden gesorteerd voor de kerstkringloop Utrecht.
7: Oh, dat is wel leuk.
8: Ze beginnen nu al. Dus gaan zo meteen Janneke spreken. Zijn ze initiatiefnemer van die kerstkringloop om te vragen, ja, waarom zo vroeg? Moet er allemaal gebeuren?
7: Ik ben benieuwd. Heel erg benieuwd zelfs wel. Oké, dat zometeen in Utrecht is wakker. Nu naar verslaggever Robert Jan Boy. Onderweg naar Wijk bij Duurstede. Misschien heb je het al bereikt. Ben je al in Wijk, Robert Jan Boy?
17: Ja, de randen van Wijk bij Duurstede. Bob, ik rijd er inderdaad doorheen. Ja, waarom Wijk bij Duurstede? Afgelopen weekend natuurlijk volop in het nieuws geweest. Met die gewelddadige protesten bij het gemeentehuis. Tegen de noodopvang van vluchtelingen. Ja, premier Jette heeft steun uitgesproken. Minister Van der Brink, alle burgemeesters van de provincie Utrecht. Burgemeester Doornenbal die gezegd heeft, hart van de democratie is geraakt, maar we laten ons niet terroriseren. Nou, het zal het gesprek van de dag zijn geweest de afgelopen dagen in Wijk bij Duurstede. Dus we gaan kijken hoe men hier op terugkijkt, maar vooral ook naar het andere geluid dat er uiteraard ook is. Hulp aan vluchtelingen.
7: Dat horen we na 19:30 uitgebreid dan. In Utrecht is wakker Robert-Jan, tot zometeen dan. Vanuit nogmaals Wijk bij Duurstede. En dan, ja, het kan je niet ontgaan zijn dat we gestart zijn afgelopen zaterdag met de week van de 70's. Alleen maar jaren 70 muziek en herinneringen die we ophalen. Ja. En dan vinden we leuk als ook jouw herinnering te horen zou zijn.
8: Ja, wie was jouw beste vriend of vriendin in de jaren 70? En gaan jullie nog steeds met elkaar om? Nou, we zijn heel benieuwd naar je herinneringen daaraan. Aan die vriendschappen uit de jaren 70. Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
7: 7:08. Utrecht is wakker. Nieuws, weer, verkeer en Linda Ronstedt op de radio. Net zo makkelijk.

0: Paul da Vinci en Your Baby Ain't Your Baby Anymore. 14 minuten over 7 is het geworden. Je luistert naar Radio M Utrecht. En op 15 juni, het is echt niet te geloven, gaan we het hebben over kerst.
1: Ja.
0: Gaan we het echt doen?
1: Echt zo, ja. De zomer moet nog beginnen. Maar in Nieuwegein staan vanavond mensen tussen de kerstballen. Duizenden tweedehands kerstspullen moeten worden gesorteerd voor de kerstkringloop Utrecht. Ja, je hoort het goed. Kerstsfeer in juni. Initiatiefnemer is Janneke Kracht. We praten er met haar over verder. Goedemorgen, Janneke.
2: Hi, goedemorgen.
1: Ja, het gaat dus om duizenden spullen. Hè? Hoe ziet dat eruit? Een hele berg met spullen die gesorteerd moeten worden vanavond.
2: Ja, nou, dat zijn echt dozen en dozen, echt bergen. Zo moet je het voorstellen met glitterballen en kerstbomen. Een hele grote opslag hebben we die helemaal vol staat. Mm-hmm. Dus daar gaan we vanavond lekker mee aan de slag.
1: Zo, en waarom is het belangrijk dat dat nu gebeurt, in juni?
2: Nou, we hebben straks natuurlijk de zomervakantie. Dan is iedereen een beetje lekker aan het relaxen, wat helemaal goed is. Maar wij moeten natuurlijk in oktober weer onze winkel gaan starten. We hebben al zoveel spullen gekregen. Dus ja, hoe eerder we beginnen, hoe sneller we klaar zijn, dachten we maar.
1: Oh, ga je in oktober al lopen?
2: Dat hopen we wel. Ja, half oktober.
1: Oh,
2: ja.
1: Kijk, ja, met hoeveel mensen ben je dan aan de slag vanavond?
2: Nou, vanavond ongeveer 15 mensen. En dan hebben we ook nog een aantal mensen die gaan upcyclen. Dus lekker gaan knutselen met spullen die we niet meer kunnen gebruiken. Of niet meer kunnen verkopen. En dat gaan we nog 2 avonden doen in juli. En nog hopelijk 2 weekenden.
0: En wat doe je dan met de kerstballen die je echt niet kunt gebruiken? Die gooi je tegen de muur kapot of zo?
2: Nou, we zijn nu wel aan het denken om daar misschien in de winkel een leuk muurtje voor te gaan verzinnen.
0: Ja, dat is leuk, toch? Ja, maar inderdaad, ja, hoe oordeel je of jij iets niet leuk vindt? Terwijl anderen denken, nou, wat een geweldige kerstbal. Een zwarte kerstbal met een leeuw bijvoorbeeld. Waarvan je nu denkt, nou, wat moeten we ermee?
2: Ja, precies.
0: Oh wel. Leeuw? Dan denk ik aan voetbal, hè? Heb je nog een kader van gisteren, of niet?
2: Een beetje wel, maar het komt goed, hè? Ja. Nog 2 wedstrijden.
0: Zouden er oranje kerstballen bij zitten, denk je eigenlijk?
2: Zeker, ja, hebben we een hele categorie voor. Ja, absoluut.
0: Geweldig om te horen. Nou, dat is meer dan interessant, zeg maar, om dat te horen. Ja. Wie weet willen mensen nu alvast een kerstboom met oranje kerstballen? Ik zou het wel grappig vinden.
2: Kijk, moet je zeggen. Kan heel gehaald worden.
1: Even zo'n boompje kopen.
0: Ja hoor.
1: Hey, vorig jaar was de eerste editie dan van de Kerstkringloop Utrecht. De opbrengst ging toen naar onderzoek naar darm- en blaaskanker. Dat geld ging onder andere naar het Sint-Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Hey, wat is het doel van 2026?
2: We gaan ons nu focussen op vrouwengeneeskunde. Omdat we daar gewoon echt heel erg achterlopen als vrouwen nog. Dus daar is heel veel onderzoek voor nodig. En mijn collega in het bestuur, haar moeder, is heel lang geleden veel te vroeg overleden in hartfalen. Dus we dachten, we gaan daar ons nu op focussen. En we zijn nu aan het onderzoeken welke 3 grote onderzoeken we gaan steunen dit jaar.
0: En waar denk je dan aan? Want ik denk meteen aan kanker bijvoorbeeld. Want dat is natuurlijk een veel voorkomende ziekte in alle vormen die er zijn. Zijn er andere ziektes in de vrouwengeneeskunde waar jullie aan denken dan, om te ondersteunen?
2: Ja, het gaat ook vooral om echt vrouwspecifieke ziekten, bijvoorbeeld zoals endometriose of de overgang op hormonen. Maar ook heel erg het verschil tussen mannen en vrouwen in bijvoorbeeld medicijngebruik. Daar is ook nog heel veel in te onderzoeken. Dus we hebben 3 grote ziekenhuizen gevraagd, wat zijn de onderzoeken die jullie op dit gebied hebben? Daar zijn we nu naar aan het kijken, hoe kunnen we met onze bijdrage dan ook echt impact maken bij die onderzoeken. Dus we hopen over 2 weken dat we kunnen vertellen welke specifieke onderzoeken het zijn. Maar het is in ieder geval vrouwengeneeskunde.
1: Dat horen we graag dan wanneer dat duidelijk is. En vorig jaar hebben jullie €56.000 opgehaald met de Kerstkringloop Utrecht. Jeetje, wat een mooi bedrag. Ja. Wat is nu het streefbedrag? Hebben jullie daar een idee over?
2: Zeker. Ja, wij denken natuurlijk, we hopen groot. En wij hopen het liefst €80.000 over te kunnen gaan maken. Dus dat we ongeveer richting de ton gaan omzetten. Want we hebben nu al zoveel spullen gekregen. We hebben zoveel ideeën. We hebben zoveel meer vrijwilligers. En ja, dus we hopen echt dat het weer wat groter gaat worden. Maar alles is mooi meegenomen.
1: Nou, ja, voor de mensen die de zolder gaan opruimen ergens van de zomer en nog een doos met oude kerstspullen tegenkomen, kunnen ze al ergens brengen? Of, ja,
2: zeker. Ja? Ja, zeker. Ja hoor, het kan op de avonden dat wij aan het sorteren zijn. Dus vanavond 9 juli en 13 juli. Staat ook op onze website, dus hou die even in de gaten. Daar staan de dagen op waar je het Nieuwegein kunt brengen. En er zijn ook al een aantal inleverpunten die zijn gewoon altijd open, waar je het gewoon voor de deur kunt zetten.
0: Oh, dat is helemaal handig, ja. Hey, kerstkringloop.utrecht.nl is de site, klopt dat?
2: Klopt, ja.
0: Kon eigenlijk niet missen, ik denk, vraag het ook maar eventjes. Dus, maar dan wensen we jullie veel succes met sorteren natuurlijk dan. En niet zomaar wat weggooien, is misschien nog ook, er zit ook misschien nog wel geld in. Dus, hè. Je weet het
2: precies
0: niet.
2: Precies, we gooien niks weg.
0: Veel plezier. Mensen kunnen dus het gratis komen brengen of ergens op een ander plekje neerzetten vandaag. En 13 juli zeg je, dat is een maandag is dat, hè?
2: Ja, en 9 juli op donderdagavond gaan we ook nog, ja.
0: Goed, Janneke, dankjewel.
1: Ja, Janneke Kracht van de Kerstkringloop.
0: Succes, hè.
1: Vanavond, dankjewel. Succes.

0: uit het niets waren ze daar ineens, zoals het wel vaker gaat bij groepen, bij zangers, bij zangeressen. Jazeker. Uit Zuid-Afrika, Cloud en Substitute. En ze hadden een flink aantal hits bij ons, ook in Nederland. Het is 4:08 geworden. Zometeen het nieuws uit de regio met Marjolein. Marjolein, wat hebben we het nieuws?
1: Railschoppers in wijk bij Duurstede. Eemnes in de ban van autobranden. En ik heb het ook nog over het WK.
0: Het zal ook weer niet. Het voetbal.
1: Oh, is het. Ja, gezellig. Ja, ja.
0: Okay. Maar met een Utrechtse knipoog, neem ik aan.
1: Zeker.
0: Oké, dat weer meer verkeersinformatie van de ANWB. 1 file A, Poldoorn in Amsterdam, de A1, Barneveld, Hoevelaken, 10 minuten. En de A27, 5 minuten tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Dit zijn de Birds op Radio M Utrecht. Ja.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: 7:30 en het regionieuws van Radio M Utrecht. Met Marjolein, dat begint met een groot politieonderzoek in Amersfoort afgelopen nacht.
11: Ja, na een mogelijke ontploffing. Er kwam een melding van een explosie rond 1:30 vannacht bij een huis aan de Sprengenberg in de wijk Vathorst. Waardoor die knal is veroorzaakt, dat is nog niet bekend. Een raam is beschadigd geraakt. Er was ook korte tijd een brandje. Die was snel uit. Agenten hebben daar uitgebreid sporenonderzoek gedaan en de straat werd daarvoor afgezet. 5 van de 7 verdachten die dit weekend werden aangehouden in wijk Beduurstede zitten nog vast. Afgelopen vrijdagavond werd het gemeentehuis belaagd door relschoppers met stenen en met vuurwerk. Ramen werden onder meer vernield en er is aangifte gedaan. De demonstranten waren naar het gemeentehuis gekomen om te protesteren tegen een noodopvang in sportcomplex Mariënhoeve. Deze zomer kunnen daar vluchtelingen worden opgevangen. Hoe groot de schade is, is nog niet bekend. Eemnes werd opnieuw opgeschrikt door een autobrand. Gistermiddag brandde weer een auto uit en dat is al de vijfde in een maand tijd. De brand ontstond rond 4 uur in een auto aan het Pijpenstrootje en volgens getuigen sloegen de vlammen snel om zich heen. De politie houdt rekening met brandstichting en onderzoekt ook of er een verband is met de eerdere branden. Bewoners met camerabeelden of informatie, die wordt gevraagd om zich te melden. Nederlands elftal is het WK begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. Nadat Oranje op een 2-1 voorsprong was gekomen, kwam Utrechter Quinten Timber in de ploeg. Zijn debuut op een WK. Nou, helaas kwam Japan in de 88ste minuut op gelijke hoogte. En dat hebben veel mensen ook in onze regio gezien, want veel cafés die stroomden gisteravond vol met fans om samen naar die wedstrijd te kijken. Dat en meer kun je ook lezen op de app en op onze website. En dat is rtvutrecht.nl.
10: Heb je nog iets over het weer?
11: Zeker heb ik iets over het weer.
10: Het kan niet missen.
11: Het is nog bewolkt. Kans op een spotje motregen vanmiddag. Dan breekt de zon er geleidelijk door en het wordt zo'n 18 graden.
10: Kijk eens aan. Marjolein, dankjewel voor het nieuws uit de regio. En meer weer zometeen van Magal, uitgebreid voor Midden-Nederland. Twee meldingen voor de regio of deze kant op komend of de regio uit. En daar begin ik mee. Van de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Afrit Geldermans en Zaltbommel. 5 minuten. Voor die tijd gaat het goed, maar dan eventjes mis in Noord-Brabant. De A27 ook nog. A27 van Breda naar Utrecht tussen Knoopend Goijkum en Lexmond. Nog altijd 5 minuten extra reistijd heb je daarvoor nodig.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Soest.
0: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
1: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
2: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
14: Utrecht is wakker met Bob.

0: Bloeminka, good morning freedom. Goedemorgen Utrecht. Dit is Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. De democratie is in het hart geraakt, maar we laten ons niet terroriseren. Zo reageerde burgemeester Petra Doornenbal van Wijk bij Duurstede afgelopen weekend op de gewelddadige noodopvangprotesten bij het gemeentehuis. Steun was er onder meer van onze premier Rob Jetten, minister Van der Brink en alle burgemeesters van de hele provincie Utrecht. In Wijk bij Duurstede zelf waren de gebeurtenissen zeker het gesprek van de dag. En verslaggever Robert-Jan Boy is vanmorgen bij het gemeentehuis in Wijk. Robert-Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Wat valt je op?
1: Ja, wat valt mij op? Nou, als je hier komt aanrijden, kijk naar het gemeentehuis. Een tamelijk laag gebouw met groene gevels, ramen. Die eens helemaal heel waren, dat ze zeggen voor vrijdag. Maar nu zie je de enorme barsten erin zitten. Over een grote lengte, ik zie daar, daar is een steen helemaal door eruit gegaan. Dat is afgeplakt met plastic. Er is ook een... camera is omver.
2: Normaal gesproken zijn die bedoeld op bouwlocaties om de boel te beveiligen. Maar hier zitten camera's op, dus kunnen eigenlijk allemaal zien wat er hier gebeurt.
1: En er is hier van alles gebeurd. Dit is trouwens Ron Meidema.
2: Goedemorgen, Willem.
1: Wijk zijn met veel.
2: Ja.
1: Stenen uit de straat getrokken, dat is vrijdagavond allemaal gebeurd. Ja. Bent u nog meteen daarna naartoe geweest of niet?
2: Nee, want ik was zelf een weekje weg. Maar ik heb gisteren wel de beelden gezien. En ik vind dat toch wel heel erg schokkend. En ik denk van rondtrekkende hooligans die gewoon je stad komen bezoeken om hier de boel te verstieren.
1: Ja.
2: En protesteren hebben we geen problemen mee, want dat is een democratisch recht. Maar laat de boel wel heel.
1: Ik sprak zojuist een mevrouw die wacht tot de bus. Op vakantie gaat mevrouw met een groep ouderen uit Wijk. Ik vroeg haar eventjes op deze plek, wat denkt ze aan?
3: Nou, als je het gemeentehuis ziet, vind ik het in en in triest. Het is verschrikkelijk wat hier in ons mooie stadje gebeurt. En het zijn eigenlijk oproeikraaiers. En het is... asielzoekers hebben ook een plekje nodig. Alleen moeten ze goed kijken wie kan wel blijven en wie moet niet blijven. En ook asielzoekers die stenders scheppen, gelijk wegdoen. Maar de echte mensen opvangen.
1: Ja, dat heeft de gemeenteraad ook besloten.
3: Ja, klopt. En daar sta ik volledig achter.
1: Schaamt u zich voor wat er gebeurd is?
3: Ik schaam me enorm voor het mooie stadje hier. Ja. Ik schaam me heel diep dat de wijk Duurstede zo in het nieuws komt.
1: Ja. Goedemorgen. Ja, er komen steeds meer mensen aan.
3: Ja, de bus gaat zo vertrekken. Dus maar als je dit zo ziet, het gemeentehuis, dan zeg je van in en in triest. Ja. En de beelden op televisie, het is verschrikkelijk.
1: Ja. Dank u wel.
3: Alsjeblieft.
1: En mevrouw, zojuist hier ook bij het gemeentehuis. Ja, schaamte, dat hoor je vooral in, dat leeft in wijk Bedurstede.
2: Zeker, schaamte is groot.

0: je ziet hoe je stadje gewoon verruineerd wordt door een stel van dit soort hooligans. En dat is meest erg. Laat ze gewoon vreedzaam protesteren, want daar is niks mis mee. Dat is een democratisch recht.
1: Ja.
0: En daar mag iedereen gebruik van maken.
1: Ja. Meneer Tijmen is er ook bij.
2: Ja. Ja,
1: ook van Wijk Zijn Met Veel. Wat is Wijk Zijn Met Veel eigenlijk voor club?
2: Nou, Wijk Zijn Met Veel is een initiatief met vrijwilligers waar wij eigenlijk dachten, weet je, wijk kan veel aan. Wijk is een samenleving die drijft op vrijwilligers en waar we met vrijwilligers heel veel kunnen. En als er dan de noodopvang komt, is het gewoon fijn als we een warm bad geven aan de bewoners die straks in die noodopvang komen. Ja. Maar in het bijzonder denken wij ook dat door dagbesteding te bieden, te wandelen, te leren, hoe gaat het dan hier in zo'n stad als Wijk bij Duurstede? Dat we heel veel van de problemen waar mensen bang voor zijn, overlast, dat mensen gaan zwerven door de stad, dat we daar een oplossing voor kunnen bieden. Dus het is geen tegengeluid. Het is vooral een geluid waarbij we zeggen, wij kunnen dit. Wij zetten onze schouders erover onder. En met veel zijn wij als Wijk bij Duurstede gewoon sterk.
1: Hebben die gewelddadige protesten daar nog invloed op die gedachten? Want er is ook een bepaalde terughoudendheid om wat te zeggen. Hè?
0: Nou ja, ik denk dat er ook al bij een aantal mensen die dit organiseren en die er deel van uitmaken, toch wel bang zijn dat ze vandaag morgen een keer een steen door eruit heen krijgen. En dat is natuurlijk heel ernstig, hè? Zeker in een democratie.
1: Ja,
0: ik begrijp die terughoudend wel.
1: Is het belangrijk om je uit te spreken deze gewelddadige protesten? Hoe dan ook?
0: Absoluut. Ja, ik vind dat je gewoon daar stelling tegen moet nemen wat er gebeurt. En dat wij met heel veel mensen zijn om dit op een goede manier op te kunnen lossen.
1: Want de zwijgende meerderheid hoor je te weinig?
0: En ik denk die zwijgende meerderheid ook voor een gedeelte door angst komt van laat me niet mee bemoeien. Want straks heb ik ze over mijn deur.
2: Ja, maar wat denk ik wel belangrijk is om te zeggen, dus we hebben last gehad van hooligans hier in Wijk bij Duurstede.
1: Nou, last is zwak uitgedrukt.
2: Ja, nou ja, ik ben wat voorzichtig, maar gelijk.
1: Waarom voorzichtig?
2: Nou ja, kijk, er zijn mensen die de demonstraties hebben georganiseerd. En ik ken een aantal van die mensen en ik weet ook wat hun bedoelingen waren. En we hebben de oproepen gezien, dat was louter vreedzaam protest.
1: Ja, ja.
2: Ze hebben duidelijke regels gecommuniceerd. Dus ik heb ook te doen met hen. Zij hebben hun best gedaan om een tegengeluid te laten horen, wat ook helemaal niet ging over de noodopvang op zichzelf, maar de voorwaarden waaronder. En of deze gemeente dat kon. Hè. Dus ze hadden een duidelijke boodschap. Maar ook hun recht op demonstratie is door deze hooligans gewoon afgenomen.
1: Ja. Het bekend waar ze vandaan komen, zo? Weet u daar meer van? Of?
0: Nee, ik heb inmiddels wel vernomen dat er landelijk gewoon forums zijn waarop men met elkaar communiceert en elkaar oproept om bijvoorbeeld of naar Loosdrecht of naar Wijk bij Duurstede toe te gaan om hier gewoon te rellen. En ik denk dat deze mensen geen enkele politieke inhoud hebben om daarop tegen te zijn. Zij vinden het rellen schijnbaar erg leuk.
1: Er zijn 7 mensen aangehouden, die kwamen
0: zeven
1: wel
0: mensen,
1: uit Wijk, hè? Die kwamen wel uit Wijk.
0: Ja. Wie dat zijn, geen idee. Heb er verder ook nog niks over gehoord. En ik denk dat ze wel aan de tand getrokken worden. Want de schade zal natuurlijk wel betaald moeten worden.
1: Wij gaan zo meteen kijken bij de Mariehoeve. Dat is de locatie waar de vluchtelingen worden opgevangen. De gemeenteraad is trouwens daarmee akkoord gegaan. Dat besluit is genomen.
0: Ja. Ook onder strikte voorwaarden.
1: Ja. En in 2022 was er ook opvang.
0: Ja.
1: Daar is Ron Meijnema ook een vrijwilliger bij betrokken geweest. En we gaan kijken hoe nou precies die locatie eruit ziet en wat voor initiatieven daar ontplooid zouden kunnen worden door de vrijwilligers.
0: Ja.
3: Zometeen in Utrecht is Wakker. Hier dus meer over vanuit Wijk bij Duurstede. En zometeen hebben we het over je herinneringen. Een goede vriend of een goede vriendin uit de jaren 70.
4: Wie was dat? En gaan jullie nog steeds met elkaar om? Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina. Hebben we het zometeen even over.
3: Dit is Utrecht is Wakker met Barry White, mensen.
5: Are

0: De Love Unlimited Orchestra van Barry White, die gaat nog even lekker door. Maar Barry was al naar huis hoor, bij die opnames hoor. Maar ja, hij komt niet meer terug.
1: Was al weggelopen.
0: Wel leuke muziek altijd weer trouwens. Maar het nummer ook.
1: Dat is
0: en,
1: wel
0: de stem,
1: leuk.
0: En de stem van Barry White, die te vergeten hoor.
2: De stem nu, van Barry White.
0: Ja, hij was erg laag altijd.
1: Zo.
0: De stem, ja. Ja. Knuffelbeer werd hij zo ook wel genoemd. De knuffelbeer. Het is zometeen tijd voor Margot Ribberink en het weer voor Midden-Nederland. Maar eerst eventjes je herinneringen aan de jaren 70. Met name die vriend of vriendin die je toen had, heb je die nog steeds?
1: Ja, en ga je nog steeds met elkaar om inderdaad. Dan willen we weten van je. En er zijn al wat mensen die daar hun herinneringen over hebben gedeeld met ons. Zoals Hans die zegt, ja goedemorgen, mijn beste vriend ken ik sinds de 60er jaren.
0: Zo.
1: Nou, Hans, hij was getuige bij mijn huwelijk in 1973. En hij is al diverse keren verhuisd, maar toch komen we regelmatig bij elkaar over de vloer.
0: Wat
1: en hebben we iedere week contact via FaceTime.
0: Oh, wat leuk.
1: Nou, dat vind ik hip, leuk.
0: Ja, dan heb je toch echt wel een goede vriendschap. Want ja, als je elkaar niet uit het oog verliest, maar je elke week nog contact hebt met elkaar, ja, dan heb je elkaar heel wat te vertellen en heel wat met elkaar te delen. En dat blijkt dan ook wel. Wat
1: ja,
0: leuk, Hans.
1: En ik ben ook heel benieuwd, zeg maar, soms dan groei je als mens en dan groei je met je vrienden mee of de fases lopen niet gelijk.
0: Mm-hmm.
1: Dat je elkaar niet uit het oog bent verloren, zeker als hij al meerdere keren is verhuisd, vind ik heel knap.
0: Zeker.
1: Dat je
0: zeker
1: gewoon loyaal bent als vriend.
0: Jolaal ben je.
1: Loyaal, ik ga. Lekker, hè? Maandagochtend.
0: Ja. Leuke reactie, Hans, dankjewel. Nog meer reacties zie ik hier ook op Facebook staan.
1: Ja, Henny bijvoorbeeld, die zegt... Mijn beste vriend was Ad Bot. Jaren vrienden geweest, vele gezellige dingen gedaan. Op vakantie naar Texel. In het weekend achter de meisjes aan. Ja, daar kun je ook mooie herinneringen aan hebben, Henny. Opnieuw tot voor kattenkwaad jullie allemaal hebben uitgehaald samen. Want ook dat is vriendschap, hè? Met je handjes opzoeken.
0: Ja,
1: had jij dat ook vroeger?
0: Nee, ik was gewoon braaf, denk ik. Dat weet ik ook.
1: Nou, ook goed, hoor.
0: Kattenkwaad niet zozeer, nee. Maar belletje lellen, belletje trekken, dat deden we wel eens vroeger, weet je. Maar eigenlijk vond ik dat ook niet zo heel erg leuk. Nou, daar moet ik eens even goed over nadenken.
1: Ja, hij was gewoon een lieve jongen.
0: Ja, net als nu, hè? Niet anders.
1: Ja, precies. Niet veranderd. Nou, we hebben nog Marcel die zegt... Mijn beste vriend is Han. Wij kennen elkaar sinds 61. Nou, ook al voor de 70's. En ook al woont hij niet meer in Utrecht... hebben we met enige regelmaat contact. Maar ook al zo trouw. Mooi hoor. Nou, we horen nog steeds veel leuke verhalen over die vriendschappen die zijn ontstaan in de jaren 70 en of je nog steeds met elkaar omgaat. Laat je verhaal weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: 10 minuten voor 8 is het geworden. Margot, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Vriendin Hallo. Van de radio, goedemorgen.
1: Onze vriendin, ja.
3: Ja.
0: Ja, wij leren elkaar niet kennen in de 70's natuurlijk. Het had gekund. Wij hadden bij elkaar op school kunnen zitten.
3: Ja,
0: bro, hè?
3: Precies. Ja, Bob. Ja, het is zo grappig. Ik heb nou allemaal vrienden en bekenden die allemaal dit jaar 60 worden of net zijn geworden.
0: Ja.
3: En dan krijg je weer uitnodigingen van mensen die je 40 jaar geleden in je studietijd hebt ontmoet. Het is echt heel grappig dat op dit moment er allemaal weer oude vrienden en bekenden om de hoek komen met verjaardagen. En dan denk je, waarom heb ik iemand zo lang niet gezien? Maar het voelt nog steeds goed.
1: Oh,
3: dat is echt een vriendschap.
1: Ik hoop dat ook te hebben later.
3: Ja, leuk.
0: Ja, maar ik zit te denken, maar als je dan wel iemand er weer ziet, spreekt, in levende lijven bedoel ik dan, heb je dan weer net zo'n klik mee, heb je meteen weer het verhaal van vroeger te pakken? Ja.
3: Ja, dat is inderdaad zo. En dan toch eventjes de tijd nemen om te horen wat er in de afgelopen 40 jaar gebeurd is natuurlijk. Ja. Dat is ook heel leuk. Dus ik heb allemaal hernieuwde vriendschappen op dit moment. Waar ik ontzettend blij mee ben. Ja.
0: Nou, dat klinkt heel erg leuk. Nou, ik zal eens goed opletten op mensen die inderdaad ook 60 geworden zijn. Op uitnodigingen en zo. Nee, maar ik krijg wel... recentelijk kreeg ik inderdaad ook een uitnodiging van iemand. Maar toen kon ik niet. Dat vind ik dan weer heel jammer om niet naartoe te gaan. Want dat had wel een superleuke hernieuwde kennismaking geweest, denk ik. Maar goed, we richten ons maar op het weer. En dat is ook een mooie kennismaking, denk ik dan. Met de dag van vandaag. Goed weer, minder goed weer. We hebben nog niet echt de zomer te pakken, in elk geval.
3: Nou, die komt heel snel aan, hè, want iedereen weet het een beetje. We hebben het vorige week ook al geroepen dat de warmte eraan komt. En vooral later deze week, donderdag, vrijdag, is het gewoon super heet, hoor. Dus wat dat betreft is deze koelte dan snel vergeten. Maar vandaag is nog een koele dag. We beginnen met uitgestrekte wolken die vanaf de Noordzee zijn binnengekomen. Met een zwakke tot matige noordwestelijke wind. Starttemperatuur van deze maandag. Een graadje of 12, 13. We gaan vanmiddag naar 8. 18, 19 graden. Dus nog steeds geen dag boven de 20 graden. Maar morgen komt er wel een dag boven de 20 graden. Eerst vandaag nog even afmaken. Vanochtend veel bewolking, soms een spatje motregen. Vanmiddag is het droog en dan breekt af en toe de zon door. Ja, en morgen en overmorgen hebben we ook wolkenvelden zon. En gaat die temperatuur al een stukje omhoog. Na morgen 22, na woensdag 24 graden.
0: Oh, ja.
3: En dan komt de hitte eraan.
0: Kijk eens aan. Moeten we ook daarvoor bergen? Ik bedoel, wordt het ook echt wel richting 30 graden? Of, ja, of houdt het op een gegeven moment bij die zomerse 25 op?
3: Nee. Het schiet gewoon door op vrijdag. En dat wordt echt de warmste dag van die hele reeks. Wordt het ook bij ons 30 tot 31 graden tropisch warm. Met een hoge luchtvochtigheid. Dus echt, het is niet echt een hele lekkere warmte. En dat betekent ook dat als er zich ook wolken gaan ontwikkelen in de loop van de dag, dat er misschien ook weer een zomerse onweersbui gaat ontwikkelen. Maar dat is nog heel ver vooruit. Dat is dus de vrijdag. Eerst maar even een opleving van de temperatuur. De eerste dagen gaat het langzaam en vanaf woensdag gaat het heel snel.
0: Oké. Nou, dat was even in een notendop anderhalve week of zo. Of de hele zomer. Want
3: de hele zomer.
0: Maar goed, dank daarvoor. De weerspreuk voor vandaag. Ik ben benieuwd, wat hebben we voor vandaag om deze maandag door te komen?
3: Ja, nou ja, het is weer vliegentijd. Bij mij zitten ze alweer binnen. En ik probeer dan gewoon weer de vliegen naar buiten te bewegen. Want ik ben tegen het doden van de vliegen.
0: Wat doe je dan? Je blaast ze naar buiten.
3: Precies, ik blaas ze naar buiten. Ja. Of ik waai ze naar buiten met een oude krant of zo. Ja. Dus wat dat betreft, het is weer vliegentijd. En dat wisten ze vroeger ook. Het is vandaag 15 juni, de naamdag van Sint Vitus. En daar komt weer zo'n mooie uit. Zorg wel voor de kinderwiegen, want met Sint Vitus komen de vliegen.
0: Ja.
3: En kinderwiegen staat voor kinderwagen, hoor.
0: Oh, ja, natuurlijk, ja. Ja,
3: een beetje oud-Nederlands.
0: Maar wel leuk, zo'n ouderwetse spreuk. Ja hè? Oké, zeker. Hey, maar goed, dankjewel. Tot over een uurtje. Spreek we elkaar weer, 10 voor 9.
3: Jo.
0: Dankjewel. Doeg. De George Baker Selection in de richting van 8 uur.

0: Utrecht is wakker.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
3: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio
6: M Utrecht. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Vrijdag moet de overeenkomst worden ondertekend. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. Drie kinderen en hun schooldirecteur werden aangereden door een auto toen ze onderweg waren naar een schoolkamp. Bij de stille tocht waren veel kinderen aanwezig.
7: Ze waren hele goede vriendinnen en vrienden van mij. En heel veel kinderen die kenden hun wel.
8: 12 jaar en overleden is eigenlijk, ja, echt te jong.
6: De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in Kiev gewond. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen. Daarbij vielen ook doden. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Bij een helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. Hij was in Brazilië voor een wereldtournee. Hij is bekend van nummers als Miss You en Life Goes On.

0: Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is Radio M Utrecht. 8:02 inmiddels geworden na het nieuws uit binnen- en buitenland. Het nieuws uit de regio door Marjolein, hier bij Radio M Utrecht.
2: Met een botenprotest hebben inwoners van Vreeland een nichte vecht van zich laten horen. Ze gingen namelijk met een stoet boten de vecht op uit protest tegen de komst van grote windturbines. Die tasten volgens hen het landschap aan en ze vrezen ook overlast door geluid en slagschaduw. De politie heeft vannacht uitgebreid onderzoek gedaan bij een woning in Vathorst in Amersfoort na een melding van een explosie. Bij een huis aan de Sprengenberg was korte tijd even brand en ook was er schade aan een raam. Eemnes is opgeschrikt door een autobrand. Voor de 5e keer in een maand tijd brandde dit weekend een auto uit. En de politie houdt rekening met brandstichting. Er is uiteraard een onderzoek opgestart. En ook of er een verband is met eerdere branden wordt uitgezocht. Ook nog leuk nieuws en dat gaat over IJsselmeervogels.
1: Kijk eens aan. Dankjewel Marjolein. Tot zometeen dan.
2: Tot zo.
1: Ook voor het leuke nieuws. Juist ook voor het leuke nieuws.
2: Toch?
1: Zeker wel. Verkeersinformatie van de ANWB om 7:58. Het gaat om 2 meldingen. De regio uit op de A2 gaat goed, maar dan richting Den Bosch gaat het mis. Eigenlijk vanaf Beest tot aan knooppunt Empel. Ja, het heeft te maken met de weg die in een slechte toestand verkeert. De rechterrijstrook is dicht en daarom is er vertraging. Een 30 minuten extra op de A2 tussen Beest en knooppunt Empel richting Den Bosch. En op de A12 vanuit Arnhem komend naar Utrecht tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Maandenbroek. Daar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en je vertragingstijd is ongeveer een kwartier.
3: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Weba Design keukens, badkamers en tegels uit Beeldhoven alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
6: Hart van Maarsen.
7: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
8: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
9: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunette en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
8: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
10: Terug naar de jaren 70.
11: Wie ligt er nog op zijn bed? Vader Kwant.
12: Ik wist voordat ik eerder op was toen hem.
11: Ik doe.
13: De week van de 70's.
10: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
14: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
1: Ook in dit uur weer diverse onderwerpen. Het eerste onderwerp, dat heb je nog niet eerder gehoord.
2: Ja, de bewoners van de Kromme Rijnwijk in Bunnik, die hebben last van geluidshinder van de A12 en het spoor daar in de buurt. Ze gaan nu zelf de geluidsoverlast meten. Daar hopen ze resultaten uit te halen. Praten erover door met Piet Koning van de wijkvereniging straks.
1: En wij, over wijk gesproken, nee, de andere wijk, wijk bij Duurstede waar we het over hebben. Daar is onze verslaggever Robert Jan Boy. De aanleiding is natuurlijk de rellen die er waren afgelopen vrijdag. Nogal flink wat protesten die er waren met wat gevolgen en 7 aanhoudingen. Gewelddadigheden eigenlijk wel. De noodopvang, de protesten die er waren bij het gemeentehuis. Ja, dat zag er niet echt uit. Robert Jan, je praat er vanmorgen over door met betrokkenen ook, hè?
15: Ja, ik ben nu op de markt bij een gelegenheid hotel wat open is. Eventjes ook wat kop koffie gedronken. Ook even van gedachten gewisseld met de uitbater. En het was het gesprek van de dag dit weekend in wijk bij Duurstede. De gewelddadige protesten. Premier Jette heeft wat over gezegd. Minister Van den Brink. Alle burgemeesters van de provincie Utrecht hebben hun steun uitgesproken. Burgemeester Doornenbal die heeft gezegd van ja, de democratie is in het hart geraakt. Bij de rellen ingegooide ruiten van de gemeente. ziekenhuis. Maar we laten ons niet terroriseren. Nou, we gaan nu kijken zo meteen bij de Mariehoeve, waar de vluchtelingen worden opgevangen. De gemeenteraad heeft dat unaniem besloten. Samen met onder meer Wijk Zijn met Veel. Hebben zich al heel wat vrijwilligers aangemeld. 130 vrijwilligers, Gert Rondewijnema. Ja. Ja. Om wat te gaan doen voor de opvang straks.
16: Nou, 8:30. Meer over in Utrecht is wakker op Radio Web Utrecht. En de vrolijke muziek uit de 70s. Natuurlijk zoals deze van Christy, Yellow River. Oh,

0: Oh, zoveel lekkere muziek hebben ze gemaakt met de Philadelphia Sound op dat recordlabel, of het platenlabel beter gezegd, maar ja, het is Amerikaans natuurlijk, ja, Philadelphia. The Tramps and the Nights, The Light Went Out in New York City, dat gebeurde allemaal in 1978 en toen kwam er een babyboom. Het is 8:13. Dit is Utrecht is wakker, Radio M Utrecht.
1: Ja, de bewoners van de Kromme Rijnwijk in Bunnik, die zijn de geluidsoverlast van de A12 en het spoor zat. Volgens hen klopt het officiële plaatje niet met wat zij dagelijks horen. Daarom meten ze nu zelf een jaar lang het geluid in de wijk. We praten erover door met Piet Koning van de wijkvereniging. Goedemorgen, Piet.
2: Goedemorgen.
1: Ja, kunt u omschrijven wat u en andere buurtbewoners horen en op welke momenten van de dag?
2: Nou, wij horen een eentonig zoemend geluid de hele dag. En dat is vooral natuurlijk als je de ramen open hebt, 's ochtends. Want ik zie op de meetgegevens al dat het 's ochtends om 4 uur al vaak begint. Mm-hmm. En 's avonds is het ook al tot 12 uur, 1 uur is het nog druk in Nederland op dit moment. En dan kun je er slecht tegen. Want slaapgebrek is een van de grote problemen dan. Als je niet goed kan slapen, dan gaat het ook ten koste van je gezondheid natuurlijk.
1: Ja, want u slaapt ook slecht, dus noemt u. Hoe vaak gebeurt dat?
2: Regelmatig. En wat ik zeg, ook als je buiten zit, want die waarden die gelden altijd voor de buitengevel van een woning. Hè? Daar gelden ook de wettelijke normen voor. Mm-hmm. Dus als je buiten zit, dan is het soms inderdaad een ontzettend lawaai. Als je er echt goed op let, dan hoor je dat heel duidelijk.
1: Ja, u woont al zo'n 50 jaar in de wijk. Bent zelfs verhuisd vanwege de herrie die u ervaart. Kunt u beschrijven hoe die geluidsoverlast volgens u in de loop der jaren is veranderd? Of erger geworden dan in uw beleving?
2: Die is zeker erger geworden. Het is zo dat ook natuurlijk het verkeer enorm is toegenomen. Met name ook het vrachtverkeer. Het is wel zo dat de snelheid een aantal jaren geleden wat naar beneden is gegaan, naar maximaal 100 kilometer. Dat heeft wel wat gescheeld. Maar wat bijvoorbeeld in de rekenmodellen van Rijkswaterstaat niet naar voren komt, is dat het asfalt ook in die jaren slechter geworden is. Er ligt zowap op dit stuk bij Bunnik. Dat ligt er nu 15 jaar en dat is echt aan vervanging toe. En daar zijn we toevallig op dit moment mee bezig.
0: Ja.
2: Nogmaals, dat zit niet in de modellen. In die modellen die Rijkswaterstaat hanteert, die zijn alleen maar bedoeld om te kijken of er een achteruitgang is, ja of nee. Of een toename van het geluid.
0: Wat verwacht
2: je? Daar hebben ze dan zelf een plafondwaarde voor. En nou, die plafondwaarde worden niet overschreden, zeggen ze, volgens de modellen.
0: Precies, maar u als bewoner heeft daar wel veel last van en anderen dus ook. Wat verwacht u jullie dan eigenlijk? Hè? Want die geluidsnormen worden dan niet overschreden. Maar verwacht u iets van Rijkswaterstaat, van de gemeente? Hoe zijn de gesprekken met hen bijvoorbeeld? Is de gemeente daar, staan ze daarvoor open om erover te praten?
2: Jazeker, ik heb daar al heel lang met de gemeente contact over, ook met de gemeenteraadsleden. De gemeente heeft zelfs ook een uitgebreide brief daarover geschreven naar Rijkswaterstaat. Die hebben ook heel uitgebreid antwoord gegeven daarop. Dus men weet dat we ermee bezig zijn. Ik heb ook gemeld dat we die metingen uitvoeren nu natuurlijk. We zijn niet verder gekomen. Rijkswaterstaat zegt ja, er is niks aan de hand. Volgens onze plafondwaarde hoeven er nog geen maatregelen worden genomen. Dat is nog maar de vraag. Het is zo dat er wel een geluidsscherm staat hier, maar die houdt precies op ter hoogte van onze wijk.
0: Ja.
2: Een nieuwe weg aangelegd, hè, een nieuwe weg van Houten Oost. Dus daardoor is het ook drukker geworden en is het geluid toegenomen. En we hebben daar ook meer weer last van de spoorlijn die hier.
0: Het zijn diverse omstandigheden waar jullie allemaal echt wel hinder van hebben, begrijp ik, qua geluidsoverlast. Toename van het verkeer, uitbreiding van woningen, wegen die erbij komen. Zo'n geluidsscherm, wat u dan vertelt, dan denk ik bij mezelf, ja, dat zou dan langer gemaakt kunnen worden, zodat bij jullie in de wijk het wat minder geluidsoverlast geeft dan. In ieder geval misschien helemaal niet meer.
2: Ja, nou, dat zou kunnen. Nou ja, helemaal niet meer is natuurlijk een ideaal, maar het zou zeker helpen. Alleen ja, de kosten daarvan zijn hoog. En men zegt nu, van ja, we gaan nu het asfalt weer vernieuwen. En dan is er weer niks aan de hand. Onze ervaring is dat... ze gaan nu echt stil asfalt aanbrengen. Hè? Nog stiller dan het asfalt wat er lag, zeggen ze.
0: Ja, ja.
2: Maar uit proeven is gebleken dat stille asfalt... dat nog sneller weer slecht wordt. Dat kan slechter tegen het weer en het verkeer.
0: Ja, dus u begint misschien wel een beetje wanhopig te worden... met het andere bewoners, denk ik dan zo, of niet?
2: Ik meet wat het effect daarvan is. Ja. Straks. Dus ik denk niet dat het heel veel uit zal maken.
0: Nee,
2: en misschien 1 dB, maximaal 2 dB.
0: Ja.
2: Maar dan houdt het ook op.
0: Ja, en 3 dB is een factor minder voor je oren. Dus dat schiet niet op op deze manier. Wat is nu de oplossing? Waar staan we nu in het geheel dan? Want u heeft nu met elkaar heel veel klachten geuit. En begrijpelijk als je daar last van hebt. En wat nu dan?
2: Ja. Nou, we gaan ook nog een enquête uitvoeren onder de inwoners. Enquêtes zeggen ook heel veel, dat doen we samen met de GGD Utrecht. Die hebben daar een aantal mensen wat echt hinder heeft, wat echt ernstige hinder heeft.
0: Ja.
2: Dat zegt wel iets natuurlijk over de geluidsoverlast die wij hebben. En met die gegevens samen, met die meetresultaten, gaan we in overleg met de gemeente en Rijkswaterstaat om te kijken wat we eraan kunnen doen. Wij zeggen niet op dit moment dat er wat moet gebeuren. Hè. Dat is nog even onduidelijk natuurlijk. Dat hangt er vanaf wat er allemaal uitkomt, duidelijk onderzoek.
0: Ja. Maar dat jullie er last van hebben, dat is duidelijk, hè?
2: Ja, dat is duidelijk, ja. En ik hoop dat ze bereid zijn om daarover te praten. Er zijn meerdere mogelijkheden om er wat aan te doen, volgens mij. Dus het gaat om een open mind. We hebben tot nu toe totaal geen medewerking gehad.
0: Ja.
2: Omdat ze zich beroepen op de modellen. Nou, u weet misschien ook uit de stikstofmaterie dat die niet altijd kloppen.
0: Met andere woorden, er moet goed bekeken worden en er moet goed geluisterd worden naar wat de klachten zijn van u en de andere wijkvereniging Kromme Rijn, Bunnik, gebundeld aan Piet Koning. Dank en succes hiermee, hoor. Sterkte.
2: Geen dank, bedankt. Ja.
0: Dit is Utrecht is Wakker, Radio M Utrecht, met muziek van The Eagles.

0: allereerste glasbak.
1: Vrijdag vanaf 9 uur.
0: De top 100 van 1978.
1: Alleen bij ons. Radio M Utrecht.

0: Ik had een awful lot of coffee in Brazil. Dat was een leuke uit de jaren 70 die natuurlijk over de koffie ging. En ja, een bakkie 4, gaan we dat zo meteen doen?
1: Nou, lekker hoor.
0: Na het regio-nieuws waar we zo meteen weer over gaan horen van Marjolein. Eventjes nog de oproep vandaag over die 70's en de vrienden en vriendinnen.
1: Ja, we willen van jou weten wie jouw beste vriend of vriendin was in de jaren 70. En of jullie nog steeds met elkaar omgaan. Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: Zo meteen 8:30 het regio-nieuws. Marjolein, wat hebben we in het bulletin?
2: Een bijzonder protest op de Vecht. Dat heeft met windmolens te maken. En ook een terugblik op het mooie voetbalweekend voor IJsselmeervogels.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
5: Ik heb veel pijn.
6: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
6: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
8: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
0: Bijna 8:30 het regio-nieuws door Marjolein Heijen hier bij Radio M Utrecht. Begint met een bijzonder protest op de Vecht.
2: Ja, een opvallende stoet bootjes ging het water op. En met dat botenprotest hebben inwoners van Vreeland, Nichtenvecht en Nederhorst den Berg gisteren van zich laten horen. Ze gingen dus de Vecht op uit protest tegen de komst van grote windturbines. De actievoerders vrezen dat die geplande molens van zo'n 270 meter hoogte het landschap aantasten. Daarnaast zijn ze bang voor overlast door geluid en slagschaduw. De provincie onderzoekt de komst van de windmolens in de Hoeker-Garsterpolder. De politie heeft vannacht uitgebreid onderzoek gedaan bij een woning in de Amersfoortse wijk Vathorst na een melding van een explosie. Rond 1:30 rukten de hulpdiensten uit naar de Sprengerberg. Waardoor de knal is veroorzaakt, is nog niet bekend. Er was daar korte tijd brand, die was snel uit. Een raam is beschadigd geraakt. Vanwege het sporenonderzoek werd de straat daar afgezet. Eemnes is dit weekend opnieuw opgeschrikt door een autobrand. Gistermiddag brandde opnieuw een auto uit en dat is de vijfde brand in een maand tijd. Dit keer was er brand in een auto aan het pijpenstrootje. Volgens getuigen sloegen de vlammen snel om zich heen. De politie houdt rekening met brandstichting en onderzoekt of er een verband is met eerdere incidenten. Bewoners met camerabeelden of informatie die worden gevraagd om zich te melden. IJsselmeervogels heeft zich weten te handhaven in de tweede divisie. Op de Westmaat in Bunschoten werd het 2-0 na verlenging tegen Excelsior Maassluis. IJsselmeervogels was over twee wedstrijden dus beter. Tot grote vreugde van de trainer Willem Leushuis.
11: Dit was de missie en de bedoeling 6 maanden geleden. Ja, en als je dan zo'n ontknoping hebt, ik moet zeggen dat we gewoon op dik verdiend gewonnen hebben. Ze hebben anderhalve kans gehad en wij hebben er wel een stuk of 7-8 gehad. En de inzet en mentaliteit van die ploeg. Ja, die was ook bij mij van, ons kan niks gebeuren. Wij gaan deze wedstrijd gewoon winnen.
2: Nou, maar dat deden ze dus. En nu ze gewonnen hebben, mag de trainer ook volgend seizoen blijven. Dus dat is voor hem ook mooi nieuws.
0: Ja, hij heeft er zin in, denk ik.
1: Klonk vrolijk.
2: Dat klonk inderdaad heel gezellig. Meer nieuws, ook hierover, vind je op de app en website. Het weer dan. Deze ochtend bewolking, kans op een spatje motregen. Maar vanmiddag breekt de zon erg geleidelijk door en wordt het 18 graden.
0: Nou, dat is toch een lekker vooruitzicht. Marjolein, dankjewel. Je bent er zometeen. Zometeen weer?
2: Ja. Het werd stil, hè? Je werd er stil van.
0: Ik doe niks. Oké. Ik word er stil van. Zometeen meer over het weer. Jij bent er ook weer.
2: Ik ben er over.
0: Oké, over het weer gesproken en over het nieuws natuurlijk. Om 9:30 het volgende bulletin bij ons op de radio. Goed. En dan verkeersinformatie van de ANWB. Ik heb een paar meldingen. Als je de regio uitgaat op de A2, dan gaat het goed tot aan Beest. Maar dan ga je de file in. Vanwege de slechte toestand van de weg tussen Beest en Knoopend Empel. Maar liefst 3 kwartier extra reistijd. Richting Den Bosch dus. Ja, behoorlijk. Op de A12 kom je vanuit Utrecht richting Arnhem. Rijden je in de file tussen Knoopend Oude Rijn en Knoopend Lunetten. Zo'n 10 minuten extra. Ook vanaf de andere kant. Maar een flink wat vertraging. 10 minuten zeker. Een kwartier misschien wel bijna. Van Arnhem dus naar Utrecht tussen Afrit Oosterbeek en Veenendaal, want daar gebeurde een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. De A27, dat is de laatste melding voor nu voor de A-wegen. Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gooikum en Lexmond. 5 à 10 minuten. En de N413, de provinciale weg van Soest in de richting van Soesterberg, tussen Soestduinen en de aansluiting met de N237. Ja, je doet over die paar kilometer. Het zijn er 2 inderdaad. Maar 10 minuten extra. Oké, goede reis namens ons. Radio M Utrecht.
12: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Amersfoort.
14: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
15: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
16: Verkeersverwachtingen.nl.
17: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
16: Verkeersverwachtingen.nl.
18: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
19: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Anne, ga je al uit je dak van de muziek uit de jaren 70?
1: Oh, ik vind het zo leuk.
0: Jij schrok, hè?
1: Ik ben Widoe. Ja, ik schrok, ja.
0: Ik kan zo verrassend uit de hoek komen, maar je bent het inmiddels gewend, hè? Dat ja. Ik zou gaan vragen aan jou.
1: Oh, en ik vind het ook heel leuk, hoor. Dat mag altijd.
0: Wat heb je met de jaren 70? Niks natuurlijk, maar wel de muziek is wel leuk natuurlijk.
1: Je moet me echt even meenemen deze week, hoor.
0: Dat doen we wel goed, hè? Ja. Leuke muziek, meer muziek is onderweg. Marianne Rosenberg natuurlijk van 50 jaar geleden. Ja, toen was ik 10. Wel leuke muziek. Het was de zomer van 1976. Die kan ik me dan wel herinneren als een hele warme zomer. Het was echt een hittegolf in dat jaar.
1: Oh.
0: Of we nu een hittegolf gaan krijgen deze zomer. We gaan het zomaar maar gewoon maar eens even vragen.
1: Ja, laten we dat maar even doen.
0: Oké. Okay. Dan weer terug naar Wijk bij Duurstede. Daar is onze verslaggever Robert-Jan Boy. Wijk bij Duurstede werd afgelopen vrijdagavond. Kwam met het nieuws ook bij ons natuurlijk via onze site en via de app. Want ja, wat was er aan de hand? Allerlei protesten die er waren tegen de noodopvang. De protesten die er waren bij het gemeentehuis. Daar was verslaggever Robert-Jan Boy vanmorgen ook. Jullie zijn nu doorgelopen naar die plek, Robert-Jan Boy, waar die noodopvang plaatsvindt, hè?
2: Ja, nou ja, lopen, dat is wel een behoorlijk stuk lopen, want het is bij de sluis, sportpark Mariehoeve heet het, waar een sporthal staat, waar in 2022 ook vluchtelingen werden opgevangen. Het ligt ruim buiten de woonwijken, zeg maar, dus omwonenden die zijn er gewoon niet. Het is echt een paar kilometer verderop dat je weer bij de huizen komt, vlak aan de Lekdijk. Er zijn voetbalvelden hier, ik weet niet wat hier nog allemaal, in ieder geval sportieve activiteiten.
3: Hockey,
2: zegt Ron Meidema.
3: Korfbal, tennis, permanente, turnhal.
2: Allemaal van wijk zijn met veel. De club
3: veel, ja.
2: Van en voor de vrijwilligers. Ja. We kunnen een blik naar binnen werpen, glazen deur. En dan zien we al dat ze al begonnen zijn met de voorbereidingen voor de opvang. Er is een groot wit tapijt, als het ware, uitgespreid. Voor de rest, de korfbal zat erin, geloof ik. Maar nu is het helemaal leeg.
3: We zijn buiten in de zomer, inderdaad, ja.
2: En hoe lang gaat dat nog duren, denkt u, voordat het alles klaar is?
3: Nou, als ik het nu zo zie en ik weet wat voor vloer eronder ligt, dan denk ik dat ze deze week nog aan het opbouwen zijn. En dan, dan moet COA keuren of de locatie veilig is. En ik vermoed eigenlijk wel dat we ergens komend weekend, uiterlijk begin volgende week, de bewoners van de hal mogen begroeten.
2: En die komen dan uit Ter Apel?
3: Dat is waarschijnlijk. Dat weten wij natuurlijk niet helemaal precies, maar...
2: Nee.
3: Het is wel de verwachting dat het vanuit Ter Apel inderdaad doorkomt.
2: En de hal is nu nog leeg. Ik bedoel, Ron Meidema was er ook bij in 2022.
3: Ja.
2: Meneer Tijmen misschien ook wel?
3: Jazeker.
2: Nou, kijk, hoe zag het er toen uit?
4: Ja, er worden allemaal tussenschotten gezet waar mensen kunnen slapen. En toen hebben ze het zelfs in een weekend opgebouwd.
2: Ja.
4: Dus, maar ze hebben nu gewoon wat meer tijd. En ik denk dat ze ook heel goed kunnen kijken naar de beveiliging die er allemaal nodig is. En wat er allemaal nodig is. Nou, net als Tijmen zegt, COA moet gaan keuren.
2: Ja.
4: En dan denk ik dat het ook zo met zoveel vrijwilligers helemaal goed gaat komen.
2: Want hoeveel waren er ook alweer?
4: Toen waren het, nu zijn het er iets van 70, 75, als ik het goed heb.
2: Nu?
3: Mensen die komen.
4: Ja,
3: ja, maar we hebben inmiddels
2: vrijwilligers,
3: hebben 130 aanmeldingen.
4: 130 echt 130 vrijwilligers, ja. Daar staan we ook allemaal van te kijken van, dat is dan de wijkse samenleving. En daar zijn we trots op.
2: Ja. Dat er echt veel mensen zijn die een handje willen helpen?
4: Ja, absoluut. Ja.
2: Wat gaat er gedaan worden?
3: Nou, we zijn nu op dit moment aan het kijken welke activiteiten we gaan doen. Maar waar je aan kunt denken, we hebben al aanbod van het Wijks Atelier. Die doen schilderlessen. Er zijn al verschillende aanbiedingen voor muziek, voor dans. Maar ook heel veel mensen die gewoon willen gaan wandelen. De goede gesprekken kunnen voeren met de mensen. Wat je moet je voorstellen, dit zijn straks 50 tot 75 mensen met

0: een verhaal. Die zijn gevlucht, die hebben een leven achter zich. Dus het is ook fijn als je even gewoon kunt uitwaaien en iemand hebt om te praten. Daar hebben we echt heel veel mensen van. Er zullen taallessen zijn, wel bazaal, hè, maar taalactiviteiten.
1: Sporten.
0: Gaan we vandaag ook mee, want we zitten natuurlijk midden op het sportcomplex. Dus we praten al met de buurtsportcoaches om te kijken wat we daar kunnen doen. De verenigingen hebben al aangeboden om activiteiten te organiseren. Dus kortom, er gaat echt heel veel gebeuren. En ook vanuit de wijkse samenleving zie je al, de vrijwilligers van de Molen hebben al gezegd, je kunt langskomen met groepjes.
2: De Molen? De wijkse molen.
0: Weet je, het is gewoon hartverwarmend om te zien hoe je gewoon eigenlijk, nou, ik denk gewoon een goede dagbesteding uit de grond kunt stampen in een paar weken tijd met zoveel mensen. Ja. Waarvan ik denk dat dat relevant is. En dat dat ook gaat helpen, die mensen, de mensen gaat helpen zich hier thuis te voelen. Maar aan de andere kant ook te zorgen dat ze een goede landing hebben. En ook niet zomaar op zichzelf zijn aangewezen als ze hier wijk in gaan.
2: Want wat heeft het met jullie gedaan eigenlijk destijds? Wat kun je daar dan van herinneren?
3: Nou ja, er kwamen natuurlijk rondom de 10 ongescreende mensen. Die kwamen toen ook vanuit de Rapel. We wisten dus eigenlijk helemaal niet dat het hier zou komen.
2: Maar je gaat er mee aan de slag?
3: We gaan er gewoon mee aan de slag.
2: Je gaat in gesprek. Wat doet dat dan met jou bijvoorbeeld?
3: Nou ja, dan realiseer je wel dat je wat dat betreft zelf een leven hebt zonder met weinig zorgen. En als je deze verhalen hoort van mensen die soms dagenlang ook te voet gewoon op pad zijn, dan hebben wij, vind ik, toch de morele plicht om deze mensen te helpen.
0: Misschien goed ook om je te realiseren. Dit zijn mensen, hebben huis en haard achter zich gelaten. Vorige keer waren de mannen, vaders van gezinnen die nog ergens in Turkije in vluchtelingenkampen zaten, of erger nog rondom Israël in de kampen zaten. Het zijn mensen die niet alleen de zorg hebben om hier een verblijf te krijgen, maar ook de zorg over hoe gaat het met wie ik achter heb gelaten.
2: En dat is, ik meen dat het tot 31 augustus is. Die opvang, wat gaat er dan gebeuren, hè, met de mensen?
0: Nou, dit is noodopvang. En noodopvang betekent in dit geval, hè, het is
2: in een sporthal?
0: Ja, precies.
2: Maar er zal gebouwen zijn en zo natuurlijk. Hè, meer dan een sporthal, zeg maar.
0: Ja, nou, dit is overbrugging van het festivalseizoen. Dus als straks de festivaltreinen weer beschikbaar komen, kunnen daar meer permanente en betere opvanglocaties worden gebouwd dan deze. En dat is ook waarom we dus de zomer overbruggen. Dus na augustus, in september, maar moeten ze, als het goed is, naar een andere noodopvanglocatie of semi-permanente opvanglocatie.
2: Of in wijk, op een andere locatie?
0: Nee, niet in wijk. Raad heeft hard afgesproken dat 1 september de harde deadline is. Dan moet het elders worden opgelost. En meer kunnen wij ook niet.
2: Nee, is dat niet ook een beetje triest dat je, ja, want na 31 augustus zitten de mensen dan weer, hè? Dan moeten ze hier weg. En dan,
3: dat is natuurlijk wel heel vervelend voor dat soort mensen. Maar dat gaat natuurlijk eigenlijk al jaren zo. Ja. Dat mensen van hot naar her eigenlijk versleept worden. En je eigenlijk wel zou willen dat je wat meer permanentere locaties zou hebben.
2: Omdat de wachttijd vaak langer is. De Europese migratiepact, de mensen hier al zijn, we er nog langer wachten.
3: Het is wat het is op dit moment in Nederland. En we hebben onvoldoende locaties.
0: Ja, ik denk het positieve nieuws hier is, hè, dus we hebben een asielprobleem in Nederland. Dat moet de regering gaan oplossen. Wij dragen nu onze steen bij om daar een deel van die oplossing te zijn. Deze hal is ook geen ideale locatie om langer dan 31 augustus te verblijven. Dus de locatie die hierna komt moet wel ook een betere zijn dan wat hier gaat worden neergezet. Maar tot die tijd gaan we er een hele mooie ervaring van maken voor al deze mensen.
2: Er zijn vrijwilligers en de locatie wordt in orde gemaakt.
0: Precies.
2: En binnen afzienbare termijn komen ze. Bedankt.

0: Ja, Dave is on the road again. En ja, de weg, dat gaat redelijk goed. Maar de ochtendspits is nog niet helemaal voorbij. Je hoort er zo meteen nog wat meer over hier bij Radio M Utrecht. Maar na het Manfred Mann, bekend van Manfred Mann's Earth Band, was het Manfred Mann met Dave is on the road again. Wordt het tijd om eens eventjes de weg op te gaan van de jaren 70. Los van deze muziek natuurlijk. Wie was je beste vriend of vriendin in de 70's?
1: Ja, en ga je nog steeds met diegene om? Ja, dat willen we dus van je weten. Er zijn wel mensen die hebben gereageerd. Zoals een mooie reactie van Gerry, die zegt: goedemorgen, dat is mijn vriendin Rietje. Die ken ik al meer dan 50 jaar.
0: Geweldig.
1: Nou, je hebt toch wel eens dat de burgemeester langskomt als je zo'n gouden huwelijk hebt en zo?
0: Zeker, ja.
1: Nou, ik vind dat ook met vriendschap wel eens mag gebeuren. Ja? 50 jaar vrienden.
0: Ja.
1: Dat vind ik toch ook een mooie prestatie eigenlijk.
0: Nou, dat is wel waar inderdaad, ja. Ja. Nou goed, ik denk dat de burgemeesters het al een beetje druk hebben van de 26 gemeenten om dat ook door te gaan doen. Maar inderdaad, ja, dat gebeurt wel als je zoveel jaren in het huwelijk zit met elkaar. In het bootje, zeg maar. Ja,
1: precies.
0: Vriendschap. Oké, leuk. Maar 50 jaar is best wel lang inderdaad.
1: Zo, nou dat is echt, ik kan me niet voorstellen, maar superleuk. Ja, eens even kijken, dan hebben we Gerda. Die zegt: goedemorgen, ik ben in mijn jeugd een aantal keren verhuisd. Dus ik heb verschillende beste vriendinnen gehad. Met twee heb ik af en toe nog app-contact. En met verjaardag en kerst sturen we altijd een kaart met een update over ons leven erin. God, dat is leuk. Ja. Ik heb dus een vriend en die zie en spreek ik amper meer. Maar die stuurt iedere kerst een kaart. Romano heet hij. En er staat weer: fijne feestdagen, Anne. En iedere keer appt hij weer in december.
0: Ja?
1: Woon je nog daar? Ik zei: ja, oké.
0: Ja?
1: Dat is het enige contact dat we hebben heel het jaar.
0: Ja, maar wat is dat dan waard?
1: Ja, dat vindt hij leuk. Ik denk, nou ja, Rode, dat hoeft echt niet. Maar super grappig. Ja. Ja.
0: Nou, kaartje sturen of closer contact, laat maar weten.
1: Ja, wie waren jouw beste vriendinnen in de jaren 70? En ga je nog steeds met elkaar om? Dat willen we van je weten. Aart praat erover verder. In Utrecht komt thuis en Connie ook, tijdens aan tafel. We willen het weten. Jouw herinneringen aan die vriendschap in de jaren 70. Via de app of Facebook van Radio M Utrecht.
0: Ja, dan maar zijn we naar vriendin Margot. Goedemorgen, Margot.
1: Weer vriendin.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jij bent
2: vrienden.
0: Al, jij bent ook al lange tijd bij ons en onze vriendin van de radio, zeg maar.
2: Ja. Niet alleen zeg maar sinds ik samen met Gita het weer bij jullie doe. Maar ik heb natuurlijk ook nog een verleden vanuit de mediaconsulttijd dat we ook bij RTV Utrecht het weer deden.
0: Wat leuk, hè?
2: Dus ja, nou, bij elkaar denk ik wel 10, 15, 20 jaar, ik weet het niet. En altijd weer de weerspreuk.
1: Ja. Wauw, dat is zo lang. Ja,
0: die houden we erin.
2: Ja.
0: Als we alle twee 75, 76, 80 zijn voorbij, dan hebben we het nog over de weerspreuken.
2: Ah, ja. Inderdaad, ja.
1: Je moet ze bundelen.
2: Ja, precies. Ja, misschien. Nou, ik zit er wel over te denken samen met Gita en Jordi om een weerspreukenboekje van deze tijd te maken.
1: Oh, leuk.
2: Want er zijn natuurlijk heel veel hele oude spreuken die nergens meer op slaan. En af en toe dan laat ik gewoon de kunstmatige intelligentie even zijn best doen om te kijken van of er met het weer van deze tijd ook weerspreuken te maken zijn.
0: Ik denk dat het wel lukt. Voor mij heb je dat wel eens geprobeerd, toch, Margot?
2: Jazeker. We verzamelen ze.
0: Ja, nou, heb je die van voorgaand uur nog? Maar dat was een heilige, toch? Dat was een oude weerspreuk.
2: Ja, dat was een hele oude. Ja. Even kijken, waar had ik hem ook alweer? Vitus, ja. Zorg wel voor de kinderwiegen, want met Sint Vitus komen de vliegen.
0: Ja, nou,
1: ik kom weer wat hebben of zo, hoor. Die hele oude weerspreuk.
2: Dat vind ik ook. Ja. Dus we doen elke dag gewoon een beetje een verschillende weerspreuk.
0: Precies.
2: Dan weer over de natuur, dan weer over het weer.
0: Ja, maar dit was er eentje uit de jaren 70, maar wel van 1600.
2: Inderdaad, heel oud.
0: Oké. Okay. Hey, het weer van vandaag. Is er nog een beetje kans in de ochtend op de komst van de zon?
2: Nou, misschien eind van de ochtend. Nu is de bewolking nog dik genoeg dat er soms een spetje valt. Ook niet overal, hoor. De starttemperatuur is een graadje of 13. Met wat minder wind dan de afgelopen dagen uit de west- tot noordwesthoek. En vooral vanmiddag dan laat de zon zich ook zien. Want de bewolking gaat wel een beetje opbreken. Transformeert ook naar wat stapelwolkachtige wolken. Het blijft dan ook droog. En 18 graden is vandaag de maximumtemperatuur. En we gaan omhoog. Morgen wordt het 23 graden. Woensdag 24 graden. Met beide dagen wolkenvelden, zon en een enkel buitje. En dan vanaf donderdag, dan gaat de wind uit het zuiden hele warme, kleffe lucht aanvoeren. Donderdag wordt het 28 graden. Met veel zon, hoor, ook daarbij.
0: En
2: vrijdag, dan wordt het 30, 31 graden. Ook met heel veel zon. Maar dan moeten we ook weer eens eventjes kijken of er niet ergens een bui uitgroeit met onweer.
0: Dan houden we het op donderdag op een dag. dag met lekker ijsjes eten. Dat lijkt me heerlijk.
2: Oh, heerlijk. Ja. Ja.
0: Okay. Maar groot dank voor je uitzicht ook. En dank voor het weer voor vandaag. Dan zijn we weer op de hoogte. Ja. Je bent er natuurlijk vanmiddag weer aan tafel. En bij Aart in Utrecht komt thuis. Dank.
2: Zeker.
0: Dank. Tot morgen. Spreken we elkaar weer. Al morgen is weer een Utrecht is wakker, Anne. Dan weer de vroegte wekker zetten natuurlijk.
1: Zeker weten.
0: Ik was al voor de wekker wakker vanmorgen.
1: Oh ja?
0: 4:12. En toen dacht ik, ga er maar lekker uit. Hij stond 8 minuten later, hoor, moet je zeggen. Dus, maar goed, weer een Utrecht is wakker morgen. Vanaf 6:00 met nieuws en actualiteiten uit Midden-Nederland. Wat willen mensen nog meer?
1: Nou, tot dan.
0: En voor nu, lekker blijven luisteren, want Edwin is er zo meteen. Met de hits uit Holland.
1: Oh, leuk.
0: En wij ronden af met Smokey, Living Next Door to Alice. Maak er een fijne dag van. Tot morgen. Hoi.
3: Sally called when she got the word. She said, I suppose you

0: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Het is 9 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette-Marit duurde 7 weken... waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt met de treinreizen in de daluren en het weekend. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen, zegt pro-Kamerlid Haptamu de Hoop.
10: Het belangrijkste is dat mensen betaalbaarder kunnen reizen. Maar ik zou het ook heel mooi vinden dat mensen die nu de auto gebruiken toch de keuze maken voor de trein. En ik denk dat heel veel mensen dat wel zouden willen doen, maar dat ze het nu nog te duur vinden.
9: Het abonnement geldt alleen voor de zomer. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. Bij het Witte Huis in Washington is zojuist het vechtsportgala van UFC afgelopen. De gevechten begonnen later dan gepland vanwege onweer. Met het vechtsportgala vierde president Trump zijn 80ste verjaardag. De kooigevechten waren op een historische locatie, zegt correspondent Rudy Bauma.
11: Een sport die een paar decennia geleden nog werd geboycott door evenementenlocaties en tv-zenders. Nu ja, in het hart van de macht. En er waren ook tienduizenden fans, vele tienduizenden fans. En die kwamen uit het hele land om die gevechten op groot beeldschermen te volgen.
9: Bijna 5000 toeschouwers zagen de partijen van dichtbij. Het weer, het is droog. De dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
12: En dan is er nog verkeersinformatie. Het valt mee met maar 1 melding van de ANWB. Die staat op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en afrit Kerkdriel. Vanwege de slechte weg, daar is de rechte rijstrook dicht en de vertraging ongeveer 1/2 uur. Ook onderweg het Nederlandse lied uit de jaren 70, de hit Zuid-Holland. We beginnen zo meteen met Boudewijn Groot in Duet.
13: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
14: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR,
15: hoe het hoort.
16: Voordeelhuitjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen of vanaf €79.
15: Voordeelhuitjes.nl. Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
16: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij Voordeelhuitjes.nl.
17: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
18: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Terug naar de jaren 70.
19: Goedemorgen, kinderen.
20: Ontbijt.
21: De week van de 70's.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
22: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

En nu nog veel ouder. Hij was er in twee smaken, ook zonder Nico Haak, deze tante Julia. Overigens een naam die nog altijd veel wordt gegeven aan babytjes, hè, Julia. En deze versie was wat frivoler. Nou, een mooi begin lijkt me zo. En terwijl president Trump zijn jaren 70 heeft afgesloten, zijn wij begonnen aan onze week van de 70s. Ik zag allemaal vlaggen met schooltassen onderweg naar de studio. Nou, dit is pas de derde dag van onze week, maar eigenlijk nu ook al geslaagd als ik zo de reacties lees. De hits uit Holland. Toen je nog lekker naar de radio luisterde voor alle muziek. En gelukkig wordt dat nog steeds heel veel gedaan. En ik ben kleine Edwin deze week. Je bent weer jaren jonger. Goedemorgen.

0: Ook deze stemmen zul je regelmatig voorbij horen komen tijdens de Week van de 70's op Radio M Utrecht. Rob de Nijs was dat.
1: 3 is prijs.
0: Die moesten we wel even opvissen uit die zee van muziek uit de jaren 70... die dus 168 uur lang aan je voorbij trekt. Een duik in de geschiedenis. En niet alleen met al die leuke programma's die we hebben, hebben we ook nog mooie prijzen in de spelletjes. Zo ook met dit rondje 3 is prijs. We hebben een mooi boek wat ik weg mag geven. Levensgevoel uit de jaren 70 en dan vooral verteld in advertenties. Je weet wel, Giro Blauw past bij jou. Schat, staat de piep koud. Ja, dat mag ik nog niet zeggen uiteraard, want dat bestaat nog steeds. Dat is een mooi boekwerk. Dat kun je winnen als je mij de juiste namen weet te geven. En ze hebben een rode draad. Het gaat over meisjesnamen ook. We hebben tante Julia al gehad, maar we zoeken vooral de uitvoerende. En dat zijn de mannen.
1: 1... Hey.

We hebben een Maya, we hebben een Juanita en een Linda. Maar dat hoeven we niet te weten. Wie waren die mannen die voorbij kwamen? Laat maar even horen in onze app of mail het naar studio@rtvutrecht.nl. En de tijd tikt door. Het is alweer lang geleden, die jaren 70. Maar de muziek hebben we bewaard, hoor. Dit is ook gewoon van Nederlandse makelij Breeze.

uit de musical en nu naar bed. Maar het is toch echt tijd om op te staan. Annie M. G. Schmid die bedacht het allemaal en een beetje mineur over de zorgen van morgen. Want die waren er uiteraard ook volop in de jaren 70. Nou, het is een vlucht in het verleden. Frans Halsema en Jenny Arian waren dat samen. De hits uit Holland. En nu snel door naar de gezellige chaos van de Dizzy Mans Band. Geen muziek, werd het ook wel genoemd. En Jacques Kloes, de man met die lange adem. En hij had eigenlijk niet eens een microfoon nodig om zich verstaanbaar te maken. Hier is een matter of fact.

0: zeker een week met een glimlach. En in de jaren 70 hadden we ook heel veel nationale sterren die dus de revue passeren. Ook van het Eurovisie Songfestival. Dit was bijvoorbeeld in 1974. Maarten McNeil, Willem en Sjoukje. En ik zie een ster dus. Nou, zometeen horen we BZN onder meer Siska Peters en Lee Towers. Ik laat de drie fragmenten nog een keertje horen waarmee je dus dat een mooie boek kunt winnen. Maar eerst even terug naar de actualiteit van vandaag. En horen we Marjolein zometeen. Een bijzonder protest op de Vecht. Ook dozen vol lachgasflessen die zijn gevonden. En goedkoop met de trein deze zomer, dat kan. Blijf luisteren.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
7: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
0: Het nieuws van 9:30. Marjolein Heijen is er weer. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: We beginnen even bij Wijk bij Duurstede, want daar hebben ze aangifte gedaan, hè, na de vernielingen van vrijdag.
8: Ja, en 5 van de 7 verdachten die zitten nog vast. Afgelopen vrijdagavond werd het gemeentehuis belaagd door relschoppers met stenen en vuurwerk. Ramen werden ook vernield en er is dus aangifte gedaan. Demonstranten waren naar het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede gekomen om te protesteren tegen een noodopvang in sportcomplex Mariënhoeve. Deze zomer kunnen daar vluchtelingen worden opgevangen. Hoe groot de schade is, is nog niet bekend. Met een botenprotest hebben inwoners van Vreeland, Nichtenvecht en ook Nederhorst en Berg gisteren van zich laten horen. Zij gingen met een stoetboten de Vecht op uit protest tegen de komst van grote windturbines. De actievoerders vrezen dat die geplande molens van zo'n 270 meter hoogte het landschap aantasten. Daarnaast zijn ze ook bang voor overlast door geluid en slagschaduw. De provincie onderzoekt de komst van de windmolens in de Hoekergarstenpolder. De politie heeft ruim 300 lachgasflessen gevonden in een bus in Loenersloot. De bestuurder van deze bestelbus is aangehouden. Hij was volgens de wijkagent erg zenuwachtig. De lading lachgasflessen was verpakt in dozen en lag in de laadruimte. Alle flessen zijn in beslag genomen. Er is veel interesse in een goedkoper treinabonnement voor de daluren, die vanaf vandaag te koop is. Voor €49 kun je ermee reizen in de daluren. Het eerste abonnement wordt in het Spoorwegmuseum in Utrecht symbolisch overhandigd aan de staatssecretaris. En het enthousiasme lijkt vooralsnog groot.
9: Ja, heb ik iets over gehoord op televisie?
10: Ja, zeker. Ja. Vind je daarvan?
11: Geweldig.
9: Ja, dat vind ik een prima idee om mensen uit de auto te krijgen. En zeker in de vakantietijd.
8: En de reizigersvereniging, dat is Rover in Amersfoort, die vindt het wel jammer dat de bus, tram en metro geen onderdeel zijn van dat maandabonnement. En die lagere prijs geldt dus alleen in de zomer tot eind augustus. En meer daarover kun je ook lezen op de app en op onze website. Dan het weer, nu nog bewolking, kans op een spatje motregen. En vanmiddag dan breekt de zon er geleidelijk door en wordt het 18 graden.
0: Nou, en in dat Spoorwegmuseum staat ook de trein die je vooral nog zag ook in de jaren 70. De hondenkop, weet je
8: dat? Ja, ik ben er wel eens geweest. Mooi. Ja.
0: Dankjewel, Marjolein.
12: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder?
11: Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
12: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stekelenburg en Van Zessen in Nieuwegein of Lexmond.
15: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
16: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
17: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: dat zijn allemaal bekende slogans en uitspraken. De wilde frisheid van limoenen. Dit boekwerk kun je dus winnen als je mij de juiste namen weet te geven van de uitvoerende. Dus niet de meisjes die voorbij komen.
1: 1, 2, 3.

Dus we hebben Marja, Guanita en Linda. Maar hoe heette die mannen ook alweer? Daar gaat het vooral om. Als je mij de juiste antwoorden geeft, want 3 is prijs, maak je dus kans op dat mooie boek. Laat het maar horen in de app of mail het naar studio@rtvutrecht.nl. Graag even een beetje telefoonnummer erbij. En dan slaan we nu even de ouderwetse agenda open. Met Bontje Stars. Wat een gezelligheid is dit.

Nou, we zijn toch mooi gezegend met die week van de 70s op Radio M Utrecht. En Lee Towers, voor hem begon het ook allemaal toen, 50 jaar geleden, met You'll Never Walk Alone. En al snel kwam ook Bless You. Dit is Siska Peters. Het zonnetje laat nog even op zich wachten, maar dat gaat helemaal goed komen later, de komende dagen, dus later deze week. Maar nu alvast deze dans naar de zon. Opeen.

0: Dit was nog net voor Dingedong, hè? Teaching. Nou, die stem van Getty Kaspers hoor je er wel heel goed in terug. Dit in the summer night.
1: 3 is prijs.
0: En die warme nachten die komen er dus aan. Wij hebben ondertussen al die bruisende hits uit de jaren 70. Aan de telefoon heb ik Maarten Brouwer, als het goed is, hè?
2: Klopt.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Je zei tegen mij net dat je lekker even achter de computer zit op dit moment.
2: Klopt, ja.
0: Dat kon je in de jaren 70 toch ook niet voorstellen, hè? Dat je op die manier ook naar de radio zou luisteren ooit.
2: Nee, dat was toekomstmuziek, hè.
0: Ja, en dat doe je ook, hè. Via de computer luister je naar ons.
2: Ja, ja, ja.
0: En ben je ondertussen ook bezig met een spelletje of andere werkzaamheden?
2: Nee, ik werk zaterdag altijd, dan ben ik maandag vrij.
0: Ah, oké. Okay. En dan doe je gewoon wat vrije tijd dingen op de computer?
2: Juist, ja, ja, ja.
0: Nou, goed. En mag ik vragen naar ongeveer jouw leeftijd in die tijd, in de jaren 70?
2: Nou, ik ben van 66, dus dan ben ik 4 tot...
0: Van 4 tot 14 ongeveer, hè? Belangrijke jaren. Ja. En wat schiet je dan het eerste te binnen als we dan de jaren 70 erbij hebben?
2: Die hitte van de zomer 75, 76.
0: Oh ja,
2: ja. Ja, dat kon ik nog echt wel goed herinneren.
0: Ja, dat ging er net ook over, hè, in dat liedje van Teach-In, In the Summer Night. En we hadden toen 2 hele warme zomers achter elkaar. Dus maar toen was er nog geen sprake van klimaatverandering, zeg maar. Maar ook in die tijd hadden we al hele hete zomers, inderdaad. Heel goed.
2: Juist, ja.
0: Nou Maarten, we gaan maar eens even naar de liedjes die wij dus verstopt hebben in ons spel. 3 meisjesnamen, maar we zoeken dus de mannenstemmen, hè?
1: 1.
2: Ja. Ja, dat is George Baker, hè?
0: George Baker over Marja, inderdaad.
1: 2.
0: Deze vond je moeilijk.
2: Nick McKenzie.
0: Die moest je even opzoeken, toch?
2: Was dat goed, niet opzoeken, het was gewoon pure gok.
0: Ja, Nick McKenzie, heel goed hoor. Een Spaanse naam is dat, Guanita.
1: 3.
2: Ja, dat is Peter Tettero uit de T-set, hè?
0: Ja. Allebei goed gerekend, de T-set over Linda.
1: 3 is prijs.
0: Dan heb ik een mooi boek voor je.
2: Mooi.
0: Levensgevoel uit de jaren 70 in advertenties. Je kent ze wel, de bekende slogans. Giro Blauw past bij jou. De wilde frisheid van limoenen. Schat staat de Piep Couch. Die mag ik niet noemen, want die bestaat nog steeds.
2: Juist, ja.
0: Heb je zelf ook naslagwerken uit die tijd nog in de kast staan toevallig?
2: Dan met name dan over muziek, hè.
0: Ja, oké. Okay, goed. Ja, er zijn helemaal mooie series verschenen, hè, in de loop der tijd. En nu met internet pak je ze niet zo gauw meer, die boeken.
2: Nee, maar dat vind ik toch wel leuk om wat door te bladeren.
0: Ja, er staan toch altijd weer dingetjes in die je dan niet zo gauw tegenkomt als je het gaat zoeken op internet.
2: Klopt, ja.
0: Nou, veel plezier met je boek. Welke van deze 3 zal ik nog even helemaal voor je draaien?
2: Doe de Nick McKenzie maar.
0: Dat is een leuke van Hello, Good Morning, hè?
2: Ja, ook ja.
0: Dat zit er ook helemaal in. En let ook even op de saxofonist, dat is André Mos. Die was toen ook heel populair, vanuit België.
2: Oké, ja.
0: Fijne dag vandaag, Maarten. Geniet van de 70's.
2: Hetzelfde en een fijne uitzending.
0: Dank je.

0: Nick McKenzie, die werd dus gekozen door Maarten, zojuist om nog even helemaal te laten horen. Guinita, je komt hier van alles tegen tijdens onze 70's. Nog tot en met vrijdagavond, 12 uur. Zo lang blijven we dus lekker in dit decennium. En elke middag tussen 2 en 3 hebben we alle 14 favoriet. Dan draaien we de bovenste 14, de meest succesvolle hits van een bepaald jaar. En 's morgens gaan we dan even altijd bepalen welk jaar dat gaat worden. Een mooie rat hier.
1: 1972.
0: Nou, daar weten we al raad mee. Vanmiddag dus tussen 2 en 3 hebben we het geluid van 1972. Maar eerst hoor je Pieter zometeen met M bij de koffie. Je kunt een mooie puzzel ook nog eens winnen naast Woordbouwer. 1000 stukjes. En Connie ontvangt leuke gasten straks. En dan heb ik hier tot slot nog even de hele jonge André Hazes met de originele vlieger.

hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger. Tot zij hem ontvangt. Zij die ik mis.

0: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
3: ANWB en gaan.
4: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
7: alleen de prijs is anders.
8: Pas op hoor, deze is heet.
9: Oef. Ja, wil er iemand nog wat drinken?
8: Ja, lekker.
9: Ja, lekker.
8: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
9: En voor mij, man?
8: En een frisje voor jou.
9: Dank je.
10: Proost.
11: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
12: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
13: Radio M Utrecht. Manik Zampersen met het NOS Journaal. Ook het Verenigd Koninkrijk wil een verbod op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. Dat heeft premier Starmer gezegd in een persconferentie. Naar verwachting zal het verbod volgend voorjaar ingaan. Starmer noemt het een groot moment voor het land en zegt dat hij zal terugvechten als techbedrijven weerstand bieden tegen het verbod. Eerder kwam Australië ook al met zo'n maatregel. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Borg Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken... waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De brandweer rukt gemiddeld 4 keer per week uit voor vee dat door een stalvloer is gezakt, blijkt uit een analyse van 112-meldingen door Wakker Dier. De dieren komen dan in de mestput onder de vloer terecht, waardoor ze kunnen verdrinken in de mest of stikken door de giftige gassen. Afgelopen donderdag nog zakten 10 varkens door een vloer op een boerderij bij Den Bosch. Een deel overleefde niet. Wakker Dier pleit ervoor om te stoppen met het bouwen van rastervloeren boven een mestput. Oud-voetbalinternational Thierry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in het betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Thierry de Jong was 61 jaar. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. Het weer bewolkt met plaatselijk lichte motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
15: Waar vind je nog echte gezelligheid en zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
16: Hart van Maarsen.
17: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
18: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl.
10: En vervolgens heeft MHK keukenexpert koken plus baden uit Breukelen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
19: MHK keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
20: Terug naar de jaren 70.
21: Geen auto's op de wegen, behoudens een enkele met ontheffing die we nastaarden. En rolschaatsende kinderen zelfs, althans tot de politie daar een stokje voor stak.
22: De week van de 70's.
23: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
24: En bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

0: just to give it all to.
1: Het gouden stemgeluid van Neil uit de 70s natuurlijk. Radio M Utrecht, een hele goede morgen. En gezellig dat je de radio weer hebt gevonden. Ga lekker zitten of staan of ja, waar je ook bent en wat je ook doet. Leuk dat je luistert, ik ben Pieter. En dit is natuurlijk M bij de koffie in deze week van de 70s. Want sinds zaterdag zijn wij begonnen met deze heerlijke week. Muziek uit de jaren 70, ook de komende 2 uur. Geniet ervan, er komt van alles langs. Dat maakt deze week ook zo speciaal. Zometeen bijvoorbeeld de Cats. Je mag zo zelf kiezen, de koffiekeuze, het Electric Light Orchestra. Ja, en met die muziek natuurlijk ook de herinneringen. Hoe zag je woonkamer eruit in de jaren 70? Oranje, bruin en ook wel groen, denk ik. Probeer een woord te maken met deze letters. En dit was de aanwijzing. En je kan gaan puzzelen met 2 keer de A van Anton, de K van Karel, 2 keer de E van Eduard, de P van Pieter, de M van Marie, de L van Leo, 2 keer de N van Nico. Dan de T van Tinus en de R van Richard. Dat is de laatste. Natuurlijk kun je ze nalezen in de app van RTV Utrecht. En de prijs, dat is een mooie legpuzzel met het thema filmklassiekers uit de jaren 70. 1000 stukjes.

0: bijzondere lijst met de beste hits uit het jaar van Grease.
1: Countdown.
0: En de allereerste glasbak.
1: Vrijdag vanaf 9 uur.
0: De top 100 van 1978.
1: Alleen bij ons.

0: Radio in Utrecht.
1: De zender van de Cats.
0: De week van de 70s. Genieten.
1: Doe mee met de puzzel, Woordbouwer. Je maakt kans op een puzzel. Een legpuzzel, 1000 stukjes met thema filmklassiekers uit de jaren 70. Dat is niet de makkelijkste puzzel, maar ja, dat maakt het ook wel leuk. De letters die vind je in de app van RTV Utrecht. En met die app kun je ook makkelijk appen. Ja. Ook voor de koffiekeuze, die ook alweer onderweg is. Het gaat allemaal hartstikke snel. Voor je het weet is het 10:50. En dan pakken we even dat momentje met natuurlijk een mooie klassieker uit de jaren 70 deze week. Nou, welke wil je graag horen? Dit is keuze 1. En dit is keuze 2.

en de meeste stemmen gelden. Zo werkt het. Zoetje in de koffie, de sweet en coco. Of ga je voor love en de Casanova? 1 of 2? Stuur een appje naar de studio. Ruud gaat voor 2 en Nicoline gaat voor 1. Gerrit gaat voor 1, zie ik binnenkomen. En Paula, love en Casanova. Dat is keuze 2 dus. Nou, we hebben nog even de tijd. Ik hoor graag van je. Paul, keuze 2. Martin, ook keuze 2. René gaat ook voor keuze 2. Nou, heel spannend. Kom maar door, dankjewel. De week van de 70's tot en met vrijdag, hè, hier bij Radio M Utrecht. Wat heerlijke geluid, 1978. Earth, Wind and Fire.

laat wat van je horen. De koffiekeuze. De stemmen vliegen om mijn oren. De Sweet, Keuze 1 en Coco. Of wil je liever Love en Casanova? Nou, stuur een appje naar de studio. De meeste stemmen gelden en zo werkt het niet anders. Laatste nieuws uit de regio, uit de buurt. Het nieuws van nu horen we zo.

0: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
7: Nou, dan gaan we naar het nieuws. Het is 10:30. Marjolein, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: De politie heeft een hele lading lachgas gevonden.
8: Ja, klopt. In een bus in Loenersloot. Het gaat om 300 lachgasflessen en de bestuurder...
7: De politie heeft een hele lading lachgas gevonden.
8: Ja, klopt. In een bus in Loenersloot. Het gaat om 300 lachgasflessen en de bestuurder van deze bestelbus is aangehouden. Hij was volgens de wijkagent erg zenuwachtig. De lading lachgasflessen was verpakt in dozen en die lagen in het laadruimte. Alle flessen zijn in beslag genomen. Een kamer in een woonzorgcomplex van het Leger des Heils aan de Sneeuwuil in Amersfoort is voorlopig onbewoonbaar. Daar was gisteren brand op de 3e verdieping. Hierbij kwam veel rook vrij en waardoor het pand moest worden ontruimd. Door de bluswerkzaamheden ontstond op meerdere verdiepingen waterschade. Er waren geen slachtoffers. Inwoners van Eembrugge gaan protesteren omdat ze zich zorgen maken over extra verkeer in een nieuwe woonwijk. Eemnes en Baarn hadden gezamenlijk besloten om een route aan te leggen achter de nieuwbouwwijk om toekomstige bewoners van 100 nieuwe huizen te ontzien. De projectontwikkelaars zien die nieuwe polderweg niet zitten vanwege de kosten en de jarenlange onteigeningsprocedures. Zij stellen voor om minder woningen te bouwen langs de Eemoever, 60 in plaats van 100, en verkeer kan dan toch over de bestaande Eemweg door Eembrugge. Maar dat zien bewoners van het buurtschap niet zitten. Het is druk op de website van de NS vanwege een nieuw treinabonnement voor de daluren. Vanaf vandaag is die kortingspas te koop. Voor €49 per maand kunnen mensen onbeperkt reizen in de daluren. Het eerste abonnement is in het Spoorwegmuseum in Utrecht overhandigd aan de staatssecretaris. Het abonnement wordt deels betaald door de landelijke overheid. Die heeft er bijna €120 miljoen voor uitgetrokken om reizen met de trein te stimuleren. Tot eind augustus is dit abonnement te gebruiken. En meer daarover kun je ook lezen op de app en op onze website. Dan het weer, nu nog veel bewolking. Kans op een spatje motregen. Vanmiddag breekt

0: De zon er geleidelijk door en wordt het 18 graden.
1: Waar vind je nog echte gezelligheid en zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis. Hart van Maarsen,
2: daar moet je zijn. Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Ook de Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in Hart van Maarsen.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Utrecht of Woerden.
3: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.

0: Ja, nog één keer.
1: Kom op.
0: Ja, de glaszetters deden goede zaken in de jaren 70. De Rubettes in de week van de 70's bij Radio M Utrecht. En eigenlijk zijn we pas net begonnen, hè, vanaf zaterdag hier bij Radio M Utrecht. Alleen de beste muziek en de mooiste herinneringen uit de jaren 70. Nou en of. En ook de koffiekeuze. Koffie. En wat was het weer lastig kiezen. Ja. The Sweet, Coco. Of Love en Casanova. Dankjewel voor...

met Radio M Utrecht aan het genieten van onze week van de 70's. Nou, dankjewel voor het reageren natuurlijk. En zonder enige twijfel kreeg Love de meeste stemmen. Geniet ervan.

0: en zijn vleugels. Mrs. Vanderbilt, radio in Utrecht in de week van de 70s. En dan is het kwart voor elf. Nancy aan de telefoon uit Hollandse Rading. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Pieter.
0: En welkom bij Radio M Utrecht, Nancy. Hoe is het daar vandaag?
1: Hoe is het daar? Ja, droog, maar somber.
0: Ja, gaat wel de goede kant uit, hè, de komende dagen.
1: Ja, ze hebben het ons beloofd.
0: Ja, alles mooi groen in Hollandse Rading, denk ik inmiddels.
1: Ja, inderdaad. Ja, we zitten in de bossen, hè.
0: Ja, heerlijk. Dus daar geniet je van, denk ik.
1: Ja, zeker wel. Ja.
0: Ja, mooie plek.
1: Mooie plek. Tussen de weilanden, ja, in de bossen.
0: Heerlijk. Nou, en je zit daar met een radio. En die radio die staat op Radio M Utrecht.
1: Staat op Radio M Utrecht,
0: Dat vind ik hartstikke leuk. En deze week, dat zal je niet ontgaan zijn, de muziek uit de jaren 70. De week van de 70s.
1: Ja.
0: Ja, en ook met onze spelletjes speciale prijzen te winnen. Je dacht, ik ga meedoen vandaag. De puzzel, die moet gelegd worden. En dat werd gedaan dan met 12 letters.
1: Ja.
0: Wat heb je gevonden, Nancy?
1: Kamerplanten.
0: De kamerplanten. Heb je het begin van het programma ook nog meegekregen met de aanwijzing?
1: Nee. Ik was druk met huishoudelijke bezigheden.
0: Dat kan gebeuren, Maar daar kun je ook later instappen, inderdaad. Maar ja, dan heb je wel de aanwijzing gemist. Die had je niet nodig, blijkbaar. We hebben het over de jaren 70. En hoe zag je woonkamer eruit in die tijd? De kleuren oranje en bruin met een zitkuil. Maar...
1: Vreselijk. Ik moet er niet meer aan denken. Nee,
0: ik vind het wel gezellig als ik het zo terugzie. Maar jij niet, dus.
1: Nee. Ik vond het een beetje, de truttig was het.
0: Ja.
1: Maar het was zo, je wist niet beter.
0: Nee, precies. Iedereen vond het mooi in die tijd, hè?
1: Ja. Ik had het ook wel, maar als ik er nu aan terugdenk, denk ik nee.
0: Nee.
1: Het is het toch niet.
0: En dan is het een en ander veranderd in de tussentijd.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Had je ook heel veel kamerplanten? Want die waren ook heel populair, hè?
1: Die heb ik nog steeds.
0: Ja. Dus dat is gebleven.
1: Dat is gebleven, ja.
0: Gelukkig. Ja, ik kan me dat ook nog herinneren bij ons in de woonkamer. Echt heel veel planten. Het werd heel donker in huis. Maar ja, het was een soort jungle eigenlijk, hè?
1: Ja.
0: Nou, vandaar dus de kamerplanten. Het volgende uur gaan we trouwens op zoek naar een specifieke kamerplant uit de 70s... die toen heel erg populair was. Dat doen we dus zometeen. Maar jij bent de eerste winnaar, Nancy. Dus dat betekent dat ik je hopelijk blij ga maken met onze puzzel. En dat is de legpuzzel 1000 stukjes. Met het thema filmklassiekers uit de jaren 70. Nou, het is best wel een priegelwerk. Ik heb net de afbeelding gezien, dus je bent er even mee bezig, denk ik. Maar wel hartstikke leuk. En ik ga met veel plezier naar je toe sturen daar.
1: Nou, hartstikke bedankt. Ja, leuk.
0: En dan wens ik je een mooie dag.
1: Insgelijks.
0: Dank je wel. De radio mag weer lekker hard. Geniet van onze week van de 70s.
1: Ga ik doen.
0: En een mooie maandag daar.
1: Insgelijks.
0: Dank je wel.
1: Vriendelijk bedankt.
0: Jij
1: doei.
0: Dag, Nancy.
1: Doei.

How Deep Is Your Love? En ook vanavond natuurlijk muziek en romantiek. De Love Songs met Evelien, met de mooiste love songs uit de jaren 70. Deze ook bij, toch? In de week van de 70's hier bij ons Radio M Utrecht. Nou, zometeen de tweede ronde woordbouwer natuurlijk. Gaan we op zoek naar een kamerplant die heel populair was in de jaren 70. Letters in de app van RTV Utrecht. En als je het leuk vindt om mee te doen, je bent van harte welkom. Het is gezellig druk hier. Nou, en de muziek natuurlijk uit de 70's. Zometeen Patricia Pai, Kincaid en Elvis uiteraard.

0: Hé, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
10: Utrecht. 11 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Britse regering werkt aan een sociale mediaverbod voor kinderen onder de 16. Het gaat gelden voor apps als TikTok, Snapchat, Facebook en Instagram. Maar kinderen mogen ook geen contact meer leggen met volwassenen in bijvoorbeeld games. Volgens de Britse premier Starmer worden kinderen ongelukkig van sociale media. Het verbod moet komend voorjaar ingaan. Kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbal-international Jerry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in het betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Jerry de Jong was 61 jaar. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. In Brabant is een opgevoerde fatbike in beslag genomen die 100 km per uur kon. De bestuurder kreeg een bekeuring en de fiets is in beslag genomen. Fatbikes mogen officieel niet harder dan 25, maar ze worden vaak opgevoerd. De politie wil niet zeggen waar in Brabant de fatbike werd aangetroffen. En het weer, bewolkt met plaatselijk lichte motregen. Vanmiddag breekt overal de zon door en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het heurt.
12: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Boutique Hotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu, €154,50.
11: Voordeelhaartjes.nl. Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
12: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
13: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
9: Terug naar de jaren 70.
1: The winner of the 1975 Eurovision Song Contest is Netherlands.
2: The week from the 70s.
9: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
14: M bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

Patrice. I'll be your lover. De week van de 70's bij Radio in Utrecht. Vrijdag hebben we een spetterende finale van deze heerlijke week. Je hoort er zometeen meer over. Maar eerst gaan we naar de tweede ronde. De tweede ronde. Woordbouwer, de letters zijn zojuist verschenen in de app van RTV Utrecht. Nou, de eerste oplossing, de kamerplanten. We zijn nu op zoek naar een specifieke kamerplant. In de jaren 70 heel populair. Tegenwoordig ook nog, want ik krijg nu al mooie foto's binnen. Dus dankjewel. Ja. De letters. Je vindt ze dus ook in de app. De L van Leo, twee keer de N van Nico. De G van Gerard, twee keer de T van Tinus. De P van Pieter, een E van Eduard. En twee keer de A van Anton. Nou, doe mee. Heb je de oplossing gevonden? Laat het weten. En stuur een appje naar de studio met de app van RTV Utrecht. En je maakt kans op een prachtig boek over een band die er ook in de jaren 70 was. The Rolling Stones.

0: De muziek hebben ze gemaakt, de Steve Miller Band.
1: You're the cutest thing I ever did.
0: 1973, dat was een mooi jaar.
1: Really love your peaches.
0: 1978, dat was ook zeker muzikaal gezien een prachtig jaar. En wat wil nu, aankomende vrijdag, ja, een spetterende finale van onze Week van de 70's. Dan zenden we de top 100 uit van het jaar 1978. Dus de 100 populairste hits uit dat jaar. We hebben die muziek hebben we al online gezet. Je kan het vinden in onze app van RTV Utrecht of op de site. Ga dan naar radio. Nou, dan kan het niet missen, dan zie je heel groot top 100 1978. Vind het leuk als je reageert, dus ga eens door die lijst heen. Kies je favoriet, die staat er ongetwijfeld tussen. Want wat ik al zei, 1978, dat was een fantastisch muzikaal jaar. En misschien heb je er ook nog wel een leuk verhaal bij. Laat wat van je horen, dat kan ook de hele week nog. Als je reageert maak je ook nog kans op onze enige echte jaren 70 koffiemok. Dus dat geldt ook voor jou. Toon Bots uit Wilnis, jij kiest voor Eruption, I Can Stand The Rain. Bij het horen van dit nummer staat hier, moet ik altijd terugdenken aan een oude vlam. En ik weet dat zij dan ook terugdenkt aan die periode. Sylvia uit Nieuwegein, jij gaat voor Tol Hansen en Big City. Staat ook in de top 100. Doet me gelijk denken aan mijn rijlessen bij rijschool Bruinsma in Utrecht in die tijd. In Overvecht werkte ik destijds. En Marty uit Gouda, The Dire Straits en The Sultans of Swing. Dat is jouw favoriet. Ja, van het eerste album van de band. Prachtig album. Ik ben het helemaal met je eens, Marty. Ik heb hem ook nog in de kast staan thuis. Dus dankjewel voor je verhaal. Vrijdag de top 100 vanaf 9 uur in de morgen van 1978 deze keer. En als je wil reageren, doe dat dan via onze app of radio.mutrecht.nl.
2: Now, ladies and gentlemen.
0: En dan maak je dus ook nog kans op die blitse I Love the 70s koffiemok. Hoe leuk is dat? Elvis was er ook in de 70s. Het is kwart over Elvis natuurlijk. I just can't help believing. Het was 1972.

Week van de 70s met Pink Floyd. Radio in Utrecht. En zometeen ook Fleetwood Mac en The Eagles in dubbel goud. Dus twee klassiekers van die fantastische band achter elkaar. Ja, dan vliegt de tijd en is het inmiddels ook alweer bijna 11:30. Een tijd voor het nieuws met Marjolein zometeen. Het gaat over een Amersfoortse oplichter. Die is opnieuw de fout ingegaan. En zorgen in Eembrugge over de verkeersdrukte. Daar gaat het over. En meer nieuws van nu natuurlijk. Dus weer even terug naar nu. Het bulletin met Marjolein over een paar minuutjes. Hier is Paul, de jaren 70.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
4: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Oh, het is 11:30. Marjolein, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: Het laatste nieuws. Een nieuw treinabonnement is heel erg in trek.
6: Ja, dat is te merken op de site van de NS. Het gaat om een nieuw abonnement voor de daluren. Voor €49 per maand kunnen mensen onbeperkt reizen in die daluren. Het eerste abonnement is in het Spoorwegmuseum in Utrecht overhandigd aan de staatssecretaris. Het abonnement wordt deels betaald door de overheid. Die heeft er bijna €120 miljoen voor over om reizen met de trein te stimuleren. En tot eind augustus is dit te gebruiken. Er is opnieuw aangifte gedaan tegen de Amersfoortse oplichter Mark B. Een maand na zijn veroordeling werd een vrouw slachtoffer van hem. De rechtbank legde hem een jaar celstraf op voor datingfraude, omdat hij 11 vrouwen €10.000 afhandig had gemaakt. Hij deed zich voor als importeur van winkels en loog over een zieke nicht. Een nieuw slachtoffer heeft zich nu gemeld, die via Tinder contact met hem kreeg. Op een dwingende manier probeerde hij haar spullen te verkopen. De vrouw voelde zich daar niet prettig bij en deed aangifte. Door brand in een kamer in een woonzorgcomplex van het Leger des Heils in Amersfoort is er veel schade ontstaan. In dat pand aan de Sneeuwuil is een kamer voorlopig onbewoonbaar en ook is er waterschade op meerdere verdiepingen door bluswerkzaamheden. Gisteren was er brand op de derde verdieping en kwam er veel rook vrij. Niemand raakte gewond. Inwoners van Eembrugge gaan protesteren omdat ze zich zorgen maken over extra verkeer in een nieuwe woonwijk. Eemnes en Baarn wilden gezamenlijk een route aanleggen achter de nieuwe nieuwbouwwijk om de toekomstige bewoners van 100 nieuwe huizen te ontzien. De projectontwikkelaars zien die nieuwe polderweg niet zitten vanwege de kosten en jarenlange onteigeningsprocedures. En zij stellen voor om minder woningen te bouwen langs de Eemoever, 60 in plaats van 100, en verkeer kan dan toch over die bestaande Eemweg. Maar dat zien bewoners van het buurtschap niet zitten. En door een wisselstoring rijden er geen trams tussen station Utrecht Centraal en het Science Park. Het is nog niet duidelijk wanneer de dienstregeling weer hervat wordt, laat de vervoerder Transdev weten. Het verkeer ligt al de hele ochtend stil. Tot slot het weer. Nu nog bewolking en kans op een spatje regen. Vanmiddag breekt de zon er geleidelijk door en wordt het zo'n 18 graden.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Koken plus Baden in Breukelen.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Soest.
10: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
11: En bij de koffie met Pieter Voorage.

0: De swingende jaren 70. Shakaka. Bij Radio M Utrecht in de week van de 70s. Corny, goedemorgen.
1: Corny, goedemorgen. Hallo, hier ben ik. Ja, ik zat nog even in de 70s.
0: Ja, de microfoon komt ook uit de jaren 70. Die moeten we even oppoetsen en dan doet hij het weer. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, zometeen vanaf 12 uur natuurlijk aan tafel deze hele week. Hoe kan het ook anders? In het teken van de jaren 70. We kunnen niet wachten, Corny. Vertel wat je gaat doen.
1: We hebben sowieso een stem uit de jaren 70. Dat is leuk, dat is één. En wij trappen deze week af, Pieter, met een artiest die niet weg te denken was in de jaren 70 uit de hitparade. Zijn eerste gitaar kocht hij 75 gulden. Dat was nog wel voor de 70s. Ja. Hij won een talentenjacht in 1970 met het nummer De Toreador. En toen begon het balletje te rollen voor deze Jacques Herp, want die krijgen we zo meteen op visite.
0: Leuk.
1: 1970, daar begon het dus mee. Pierre Cartner, die zocht hem op en andere hits volgden. Manuela, Een man mag niet huilen. Hij weet nog dat hij tijdens de oliecrisis van 1973 wel een ontheffing had, want hij moest natuurlijk naar zijn optredens. Mei is hij 80 geworden. Ja, we blikken met hem terug op zijn jaren 70. Wat was dat nou eigenlijk voor een wereldje? En dan hebben we het natuurlijk ook over Manuela. Dat komt oorspronkelijk van een zanger, Gunnar Welch, uit Duitsland. En het verhaal gaat, Pieter, dat die versie van die Duitse meneer, die laten we zo meteen even horen, daar is het auto-ongeluk van Manuela fataal. Maar Pierre Cartner die vond dat helemaal niks. Die zei, nee, we doen een open eind. Dus de Nederlandse Manuela, die is eigenlijk een stuk vriendelijker, want hij heeft een open einde. We weten niet hoe het met Manuela is afgelopen. Maar in de Duitse klonk het zo. Ja.

0: Ja, hoe?
1: Und ihre Augen sagten Liebe.
2: Ja, oh, heftig, hè?
0: Dat is wel even wat anders.
2: Dat is even andere kost. Koek. Ja. Nou ja, de Pierre Cardinal die vond het helemaal niks. Dus vandaar dat het allemaal... Ja, we weten niet hoe het met Manuela is afgelopen. Ik ga het zo maar eens aan...
0: Ik kan het zo meteen
2: aan. Ja, misschien dat Jacques het wel weet, inderdaad. Ja. Dus hij neemt zijn vrouw Dini mee en ik vind het heel leuk. We gaan lekker met hem terugblikken op zijn jaren 70.
0: Leuk. Jacques Herp te gast in aan tafel. En Robert-Jan voor de gelegenheid deze week ook lekker op pad, buiten de deur, op zoek naar het gevoel van de jaren 70. Robert-Jan, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Nou ja, dat gevoel van de jaren 70 krijg ik nu meteen. Want Ernest Salvaris van voorheen Rijschool Veronica komt hier binnenlopen terwijl je aan het praten was met Connie met een schilderij. Ik zie daar een knalgele Opel Kadett erop. L. En daaronder Veronica, de rijschool, ook in de jaren 70 opgericht. En ja, dat is echt zo'n kleinere jaren 70 auto. Dus daar zit je meteen al eventjes in. Ben nu nog in de ruimte waar de lessen worden besproken en zo. Dat zijn we eigenlijk nu ook mee bezig. Ja. Want we duiken zo meteen in de lessen, de rijlessen van de jaren 70. Nou, daar zit natuurlijk van alles aan vast. Kijk alleen naar de verkeerssituatie. Er waren toen veel minder auto's op de weg om te beginnen. Verkeer was minder druk. En als je naar de auto zelf kijkt, die waren veel kleiner. Die waren vaak zonder stuurbekrachtiging. Daar zaten allemaal niet van die supersonische, al dan niet irritante snufjes aan. Toen moest je nog veel meer zelf doen. Nou ja, en ga zo nog maar even door. We gaan onder meer, ik meen aan de, even kijken, de Malibaan gaan wij toe.
4: Ja, onder andere, we gaan naar de Malibaan toe.
3: Een berucht punt, hè?
4: Een berucht punt, natuurlijk bij de Nachtegaalstraat. Daar, de Burgemeester Rijgenstraat.
3: Ja.
4: Daar stonden vroeger verkeersagenten het verkeer te regelen.
3: Kijk, en dat was een berucht punt als het gaat om al dan niet slagen voor je rijexamen. Want dat was echt een zakpunt om dat zo te zeggen. En misschien gaan we ook nog even de hellingproef nemen. Ook daar in de buurt, bij de Adriaan van der Stadelaan, een bruggetje.
4: Ja, daar gaan we straks naar kijken. We
3: stonden ze ook in de file voor de hellingproef?
4: Daar stonden ze in rijen, stonden lesauto's even bij dat bruggetje wachten.
3: Nou,
4: daar gaan we straks kijken.
3: We kunnen niet wachten. Ik zou zeggen, a bientôt.
0: A bientôt, heerlijk. Het echte rijden in de jaren 70.
2: Ja.

0: Ah, dat is het.
1: Mooi.
0: Leuk.
1: Nou, op de tafel een tafelkleedje. Bruin, oranje, bloemetjes en zo, hè, voor zo meteen, toch?
0: Met hier en daar een brandgat.
1: Ja, ook inderdaad. Ja, asbakje erop. Ja. Nee hoor. Corny, veel plezier.
0: Ja, dankjewel.
1: Tot zo. Hoi. Aan tafel in de 70s.

0: Eagles. Dubbel goud. Heerlijk, dat warme geluid uit de jaren 70. The Lying Eyes. Fieke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Fieke in Verhoef in Loosdrecht.
1: Ja, klopt.
0: Nou, welkom bij Radio M Utrecht, Fieke. Wat een verrassing, hè?
1: Nou. Wat? Ik had bijna niet opgenomen.
0: Nee, nou gelukkig wel. Wat was je aan het doen daar in Loosdrecht vandaag?
1: Nou ja, het is maandag, dus dan is het huishouden, hè?
0: Oh ja, ja dat hoor ik regelmatig, ja.
1: Ja.
0: Nou, lekker radiootje aan, genieten van onze week van de 70's. Want de jaren 70, leuke muziek, hè, toen.
1: Zeker, ja, beter als nu.
0: Ja, dat zeg ik ook wel eens. Ja, dat mag je zeggen. Ik denk dat heel veel mensen het met je eens zijn, hoor. Ja. Zo worden ze niet meer gemaakt, zeg ik wel eens.
1: Zeker niet, nee.
0: Nou, onze spelletjes ook in het teken van de 70's. En jij dacht vanmorgen, ik ga hem even kraken, die puzzel. 10 letters.
1: Ja.
0: En we hadden natuurlijk de kamerplant het vorige uur. En dit uur was ik op zoek naar een specifieke kamerplant die in de jaren 70 heel erg populair was. En ook nog wel is, want ik kreeg leuke foto's binnen. Maar jij mag het gaan zeggen, Fieke. Waar waren we naar op zoek met z'n allen?
1: Naar de gatenplant.
0: Ja, de gatenplant. Zo'n hele grote plant met prachtige bladeren.
1: Zeker.
0: Met gaten daarin.
1: Ja, hij staat hier niet in huis.
0: Oké, nou bij velen wel nog steeds. Je kan hem ook gewoon nog steeds kopen natuurlijk. Kan enorm worden, hè, zo'n ding. Je moet er wel ruimte voor hebben.
1: Ja, daarom.
0: Oké. Okay. Goed, nou Fieke, hartstikke leuk. Gefeliciteerd. En jij gaat winnen een prachtig boek over de Rolling Stones... die er natuurlijk ook waren in de 70's, hè?
1: Ja.
0: Veel plezier ermee.
1: Dankjewel.
0: En een mooie dag daar.
1: Jo.
0: Dankjewel.
1: Oké. Okay. Doeg.
0: En veel plezier met Corny zometeen aan tafel in de 70's.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht... nu op elizawashere.nl.
3: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar...
4: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
11: Het is 12 uur, dat is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Barrot, vergelijkt de aanval met een beschieting van de Notre Dame. Het klooster in Kiev is ruim 1000 jaar oud en staat op de werelderfgoedlijst. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7... de 7 grote westerse industrielanden en de EU. Daar staan ook nieuwe sancties tegen Rusland op de agenda. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen... kan met een storing. Met dit abonnement kunnen mensen deze zomer voor €49 per maand... onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen... Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op 400.000 euro schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg-Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbalinternational Jerry de Jong is overleden. Hij is de vader van KNVB-directeur topvoetbal Nigel de Jong. Jerry de Jong speelde voor clubs als Telstar, Heerenveen, PSV, FC Groningen en MVV. Hij was 61. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Goedemiddag, 12:02. Je luistert naar Radio M Utrecht. En hier is Annemarie met de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Groot onderzoek in Amersfoort vannacht vanwege een vermoedelijke explosie in de wijk Vathorst. Er is sporenonderzoek gedaan bij een huis aan de Sprengenberg. Daar was ook korte tijd brand en een raam heeft schade. De bouw van 800 woningen in Leerdam is een stap dichterbij. De gemeente heeft afspraken gemaakt met grondeigenaren. En daardoor kan er waarschijnlijk gebouwd worden in de weilanden van Broekgraaf Noord. En tussen station Utrecht Centraal en Utrecht Science Park rijden geen trams door een wisselstoring. Vervoerder Transdev weet nog niet wanneer ze weer kunnen gaan rijden. Er rijden wel ook bussen naar het Science Park. En ja, van de trams nog even naar de treinen. Want drukte op de site van de NS. Veel mensen hebben interesse in een nieuw abonnement. Ook zometeen daar meer over om 12:30.
12: Gaan wij naar de auto's, naar de verkeersinformatie?
13: Kijk.
12: Tot zometeen. Ja, verkeersinformatie van de ANWB met de A2. Dat is Utrecht richting Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en afrit Everdingen. 11 minuten vertraging. Er zijn bergingswerkzaamheden en 2 rijstroken zijn dicht. Muziek uit de 70's komt eraan van Gloria Gaynor.
14: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
15: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
16: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
15: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
17: Terug naar de jaren 70.
18: In de laatste 10 jaar is het aanzien van de Utrechtse binnenstad grondig gewijzigd door de bouw van het immense complex Hoog Catharijnen.
19: De week van de 70's.
10: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
20: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Gloria Gaynor uit de jaren 70. En als je denkt, ik wil veel meer disco horen, vrijdagavond vanaf 7 uur tot 10 uur 70s disco met Edwin, dan ga je toch echt wel een beetje swingend het weekend in. Ik zeg een goedemiddag.
1: Aan tafel.
0: Leuk dat je luistert. Ook deze week in Aan tafel heel veel over de jaren 70. Wij trappen zo meteen af met een artiest die heel veel hits had in de 70s. Jacques Herp, bekend van zijn grote hit Manuela. Ik lees net dat de Duitse versie, dat is het oorspronkelijke, en daar overlijdt Manuela in een auto-ongeluk, heel heftig. Maar Pierre Cartner die vond dat geen goed idee. Die zei tegen Jacques Herp, nee, wij doen een open eindje. Dan kan het alle kanten nog op. Hoe zagen de 70's eruit voor Jacques Herp? Dat hoor je in het volgende uur. En wat nou zo leuk is van de week van de 70's, dat Robert-Jan Boy is weer terug op het honk in Aan tafel. Hij heeft het over rijles, Robert-Jan. Wat ga je straks allemaal doen? Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. We zitten midden in de rijles met Ernest Salvaris. Voorheen de rijschool Veronica. En we staan hier bij het Wilhelminapark, waar het allemaal begon. Het CBR was in het Wilhelminapark. En we hebben het nu over paffen van de rijinstructeurs op een rij-examinatoren. Op een pijp. Er werd volop pijp gerookt in die tijd. Kortom, we zitten tot onze nek in de jaren 70. En dan moet de rijles, bij wijze van spreken, nog beginnen.
0: Tot zometeen.

0: 1976, Steely's Pen en All Around My Head. 13 minuten over 12, ook het lunchprogramma aan tafel helemaal in het teken van de 70's. En dat betekent dat deze week Robert-Jan ook weer te horen is hier. Rijles in de jaren 70, autorijschool Veronica, Robert-Jan. Jij zit nu in een auto.
1: Die was er nog misschien.
2: Dit was altijd zo, ja?
1: Ja, dus ik zit nu in een auto naast Ernest Salvaris, inderdaad. Vroeger van rijschool Veronica. Dat hebben ze verkocht, maar nu hij is nog steeds volop bezig met de rijlessen. Met alles wat met auto en les te maken heeft. We rijden hier momenteel op de Malibaan. En dat doen wij niet voor niks. Want om maar meteen ermee te beginnen, Ernest, dit is een heel berucht punt, hè, deze Malibaan, de statige Malibaan.
2: Ja, jij vroeg aan mij van kunnen we wat gaan vertellen over de jaren 70.
1: Ja.
2: En de vraag is, ja, wat kom je nou typisch uit de jaren 70 tegen? Nou, een van de stressmomenten op een rijexamen, want daar praat je over.
1: Toen hadden we
2: echt
1: items
2: van, oh, als je daar maar niet komt, dan heb je een hele moeilijke route. Was onder andere hier op de Malibaan, daar stond zelfs een verkeersregelaar, politie, om het verkeer te regelen. Dat was een bekend punt waar mensen zakten op het rijexamen.
1: Dan was het rij daar eens eventjes naartoe?
2: Ja, daar rijden we even naartoe. Ja.
1: Dat was een kritisch punt?
2: Dat was een kritisch punt, ja. Als je weet, de Malibaan, was al voordat je op de Malibaan aankwam, was iedereen al aan het zweten. Ja. En zo waren er natuurlijk nog een paar van die punten.
1: En zag je toen ook zo mooi uit met al die bomen en die hele mooie, ja, dat moet haast wel, want zo lang is het allemaal niet geleden.
2: Nou ja, toen was het gewoon veel meer verkeer wat hier reed. Want wat we natuurlijk hadden is natuurlijk dat de Burgemeester Reigerstraat en de Nachtegaalstraat waren drukke verkeersstraten en de Nobelstraten. Dus als je dan kwam, je kon zelfs vroeger vanaf over het Vredenburg met de auto rijden.
1: Ja.
2: En dat kan helemaal niet meer.
1: Nee,
2: kan niet meer over het Vredenburg. Neuden. Alle auto's op de Oude Gracht geparkeerd. Trouwens, parkeren bij het postkantoor. Dat was die grote plein in het midden. Was vroeger altijd een parkeerplaats.
1: Maar ja, dat was allemaal in Utrecht. Maar over het algemeen is het verkeer natuurlijk veel is ontzettend toegenomen in de loop der jaren. Als je kijkt naar het aantal auto's. Wat zijn nou grote verschillen? Ik kijk even naar jouw pedalen. Hier bij mijn voeten zitten ook pedalen. Dat was toen ook zo?
2: Ja, die pedalen zijn niet veranderd in die auto's. Kijk, in de basis is de auto nog wel auto gebleven. Wat wel heel grappig is, als je naar het woord term kijkt. Vroeger spraken we over van dat is een mooie automobiel. En weet je wat een automobiel is?
1: Nou?
2: Dat is een zelfbeweger. En wat willen we nu? We willen weer zelfrijdende auto's hebben. Maar de automobiel was ik al een zelfbeweger. Een koets. Ja. Want we praten vroeger ook over koetswerken. Een auto had een koetswerk. Dat kennen we niet meer. Maar een koetswerk was eigenlijk de koets zonder paarden.
1: Maar wat valt nou op als je kijkt naar rijlessen in de jaren 70?
2: Nou ja, rijlessen in de jaren 70 was veel meer stress op een ander level. Tegenwoordig gaan leerlingen naar de huisarts toe om een pilletje te halen. En dan halen ze propofol omdat ze zenuwachtig zijn. En vroeger hadden we daar heel simpel de sigaret voor. En het werd er volop gerookt. En dan was het CBR al was gewoon één grote rookkazool voordat iedereen weg was.
1: Rij intussen hebben we even naar de hellingproef. Dat gaan we zo meteen nog doen.
2: Ja, gaan we even doen.
1: Maar er werd gerookt in je auto.
2: Er werd volop gerookt. Ja, roken was gewoon nog normaal. Net zoals roken in vliegtuigen normaal was. Wat je nou niet kan voorstellen. Was het ook heel normaal dat tijdens de rijlessen ook gerookt werd. Sterker nog, achter het stuur zaten sommige leerlingen ook gewoon te paffen. Terwijl er gereden werd. En dan kan je wel zeggen, werd daar niet moeilijk over gedaan.
1: Waren de regels wel anders eigenlijk? Bijvoorbeeld niet kijken als je moest invoegen op de snelweg?
2: Nou ja, vroeger was het kijken echt overdreven kijken. En dan moest je echt kijken binnenspiegel, buitenspiegel, dode hoek. Dat weet iedereen nog wel. En dan had je ook dat bekende, voordat je ergens voorbij gaat, dat je altijd moest kijken binnenspiegel, buitenspiegel, naast je. En als je dat een paar keer had vergeten, dan kreeg je daar dan een aantekening over. En dan zag je ook vaak dat de leerlingen opgezakt waren. Ja. Maar ook de 8B-ingreep, wat we kenden vroeger, dat was op een gegeven moment als je dan bij een zijstraat niet op tijd had gestopt, dan gaat maat 46 erop van de rijexaminator. En dan stond je bovenop de rem.
1: Bovenop meteen keiharde ingrepen. Nou, we rijden tussentijd via de Burgemeester Reigerstraat naar een typisch hellingproefgedeelte, Connie. Eens even kijken. Misschien ga ik zo meteen even zelf even achter het stuur.
2: Ja,
1: dan kunnen we even de proef op de som nemen.
2: Ja, nou,
1: wat wordt het spannend allemaal.

0: En toch tegenwoordig ook heel veel jongeren die muziek uit de 70's fantastisch vinden. Evergreens zijn het. Zoals deze van Boz Keks. What can I say? Het is 10:50. Ook aan tafel natuurlijk, helemaal in de 70's. Ja, Robert-Jan, hij heeft het over autorijles in de jaren 70. Hij rijdt met iemand van autorijschool Veronica. Op naar de hellingproef, Robert-Jan.
1: Ja, samen met Ernest op naar de hellingproef. Een berucht punt in de buurt van het Adriaan van der Stadelaan, om precies te zijn. Ik zit nu achter het stuur en ik word angstvallig in de gaten gehouden door de instructeur natuurlijk. Was het eigenlijk in de jaren 70 makkelijker om je rijbewijs te halen?
2: Nou, jaren 70 was gewoon anders om je rijbewijs te behalen. Je had toen een soort, je moest dan bijvoorbeeld 10 vragen maken. En daar kreeg je dan 2 punten voor. Dan kreeg je 5 verkeerssituaties en dan kreeg je 5 borden. En dan moest je tenminste 32 punten voor je theorie halen om te slagen. Je kon er maximum 40 krijgen.
1: Ja.
2: En toen deed je theorie-examen apart van praktijk-examen. Maar je deed het wel in hetzelfde uurtje. Dus je deed, eerst ging je een formuliertje invullen bij het CBR. Dat was je theorie-examen. En er waren mensen die het dus voor het rijden deden en zijn mensen die het na het rijden deden. We gaan hier even naar rechts zo. Dus,
1: hier even naar rechts?
2: Ja, rechts en dan weer.
1: Ik zie een wandelaar even stoppen voor de mevrouw.
2: Ja, die regels zijn niet veranderd.
1: Nee, is keurig, hè?
2: Dat is hetzelfde.
1: Die regels zijn wat dat betreft hetzelfde.
2: Ja, gelukkig wel, anders hadden we een ander probleem gehad.
1: Kijk, hier naar rechts.
2: Ja, dan gaan we hier naar rechts. En dan gaan we even naar de beruchte helling.
1: Beruchte hellingproef?
2: Ja, we zitten bij de Amstelendijk.
1: Benieuwd.
2: Ja.
1: Ja, alles schakelt echt heel soepel natuurlijk, hè, nu ik in deze auto zit. Maar dat was in de jaren 70 ook wel even anders, hè?
2: Nou, die Opel Kadett was niet zo verkeerd, hoor. Als ik nog terugkijk, durf ik zelfs te zeggen, als ik de Opel Kadett nu weer in zou zetten als leswagen, dat heel veel mensen hem erg fijn zouden vinden. Hier naar rechts.
1: Maar al die andere auto's dan? Ik bedoel, geen stuurbekrachtiging, toch?
2: Ja, nou, dat klopt. Dat kwam toen met een Golf Diesel met name, kwam dat om de hoek. Die Golf Diesels waren loodzwaar.
1: Zijn we er al? Ik zie hier een heel klein bruggetje.
2: Ja, dit is het bruggetje al. Ja,
1: moeten we hier, zeg maar, hoe het werkt?
2: Nou ja, ik hoef jou niet uit te leggen. Jij hebt je rijbewijs gehad in de jaren 70.
1: Ja, ik ga hier staan. Hupsakee.
2: Ja, stop maar. En dan is het de bedoeling dat je hem op de handrem zet en je auto vrijzet.
1: Even kijken.
2: Ook vrijzetten, alle pedalen los.
1: Alle pedalen los, ja.
2: En dan is de bedoeling dat je nu weer weg gaat rijden.
1: Oh, nou, wegrijdt, oké, dat doen we zo.
2: De auto mag niet achteruit rollen. Ja,
1: hupsakee. En we rijden weer.
2: En we rijden weer, ja.
1: Is dit een 10?
2: Deze is prima gedaan.
1: Kijk, prima gedaan. Prima, kijk, prima gedaan. Gelukkig.
2: Je bent het niet verleerd, dus je hebt het toen goed geleerd. Je ziet eenmaal goed geleerd, verleer je nooit meer.
1: Verlang jij nou naar die tijd, die jaren 70? Als je alleen al kijkt naar rijles, et cetera, noem maar op.
2: Nou, weet je, wij kunnen erop terugkijken dat het een hele leuke tijd was. Alleen, ja, mensen die jaren niet hebben meegemaakt, hebben daar geen voorstelling van.
1: Nee.
2: En dat is dat wil ik toch wel even vertellen. Ik kan wel zeggen dat er veel meer vrijheid was. Het verkeer had veel meer 2 richtingen. Je kon nog overal komen, wat ik net al vertelde. Dus de hele binnenstad was nog toegankelijk.
1: In het algemeen ook, los van Utrecht?
2: Ja, het was overal. Het was niet alleen Utrecht, maar overal. En we zien nu overal afsluitingen. We zien allemaal verkeersbeperkende mogelijkheden. Sterker nog, autorijden wordt bijna onmogelijk gemaakt. Dure parkeertarieven en dat soort dingen.
1: Ja. Maar ook meer elektrisch rijden natuurlijk. En ook meer zelfbesturende auto's. Nou, in het nieuws geweest dat alleen maar meer een vlucht gaat nemen. Wordt dat op een gegeven moment niet jammer dat je steeds minder zelf hoeft te doen in een auto?
2: Nou, dat is nou het grootste gevaar. Ik heb net op mijn LinkedIn-profiel een filmpje getoond dat de Tesla-auto dus niet stopt in een noodsituatie. En dat komt omdat ik weet waar de beperkingen van het systeem zitten. Maar dat weet de gemiddelde automobilist niet meer. En dat is ons grootste probleem aan het worden. Is dat alle rijhulpsystemen die er gaan komen, dat te technologisch gaat het zover worden.
1: Pleit jij voor minder systemen?
2: Eerlijk gezegd, als je het om... Kijk terug naar de telefoon. Ja. Als je een telefoon puur gebruikt om te bellen, dan moet je alleen maar... Ja. Dan hoef je al die tierantijntjes die we nu aan de telefoon hebben niet meer te gebruiken.
1: Ik vond eigenlijk ook voornamelijk gewoon met de hand het raam open te doen. Nu ik zo van nadenk.
2: Nou ja, dat was niet alleen dat. Alleen,
1: ik sta even stil, we moeten weer even door.
2: Ja,
1: staat de meneer te kijken met een bakvies.
2: Ja, die vraag was er wat van doen.
1: Wat hij hier in godsnaam aan doen. Zeg, wij gaan weer verder, Connie.
3: Ja.
1: Heerlijk, nog even in de jaren 70.
2: Ja.
1: En volgens mij gaan we morgen te paard. Dat is weer een heel ander vervoermiddel. Dankjewel.
2: Ja.
3: Dankjewel, Robert-Jan. Daar gaat hij hoor.
0: Ja, de Opel Kadett. Fantastisch. En ook nog een gele in de jaren 70. Ze zaten daar niet in hoor, maar goed. Wij gaan muziek draaien uit de 70's. Hoe kan het ook anders? Het was een gezellige boel. De dames, de zusjes van de familie Sledge. Sister Sledge. En dan heb ik het over het jaar 1979. Lost in Music.

0: herkenbaar gitaargeluidje van Nile Rodgers. Hij schreef het samen met Bernard Edwards en dan ook al die andere grote hits van de Sister Sledge, zoals We Are Family. Zometeen na het nieuws van 12:30 met Annemarie hebben wij een stem van M uit de jaren 70 natuurlijk. En in het nieuws, door een storing zijn er problemen met de trams in Utrecht en er staan honderden woningen op de planning in Leerdam. Dat en ander nieuws komt er zo aan.
1: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
5: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
0: Goedemiddag, het is 12:30, tijd voor het nieuws met jou, Annemarie. Een gewelddadige straatroof vannacht in Utrecht.
8: Ja, de politie heeft daarvoor 3 mannen aangehouden. Onder station Vaartse Rijn vielen ze een man aan met een kettingslot. Ze sloegen hem tegen zijn hoofd en beroofden hem van al zijn spullen. De 3 gingen er vandoor richting de Pelikaanstraat, maar het slachtoffer sloeg alarm en daarna werden de verdachten snel aangehouden. De mannen komen uit Wormer en Zaandam en een van hen is minderjarig. De politie vraagt getuigen en mensen met camerabeelden om zich te melden. En de politie zoekt ook getuigen van een vermoedelijke explosie in de wijk Vathorst in Amersfoort. Daar was rond 2:30 vannacht een harde klap te horen in de buurt van de Sprengenberg. En daarna deed de politie sporenonderzoek bij een huis in die straat. Er was korte tijd brand en een raam heeft schade. Volgens omstanders is in dezelfde straat vorig jaar ook al een explosie geweest. De bouw van 800 huizen in Leerdam is een stap dichterbij. De gemeente Vijfheerenlanden maakte afspraken met grondeigenaren om te kijken of er gebouwd kan worden in Broekgraaf Noord. En naast huizen zouden dan ook een school moeten komen en andere voorzieningen. Nu zijn er nog weilanden en die zijn allemaal in het bezit van beleggers en projectontwikkelaars. En in de volgende fase wordt vastgelegd wat voor wijk er moet komen en ook worden er dan schetsen gemaakt. Treinreizigers kunnen deze zomer voor €49 per maand onbeperkt reizen met de trein. Vanaf vandaag is er een speciaal abonnement te koop. En de eerste is in het Spoorwegmuseum in Utrecht overhandigd aan staatssecretaris Bertram. Ja, het abonnement is bedacht toen de benzine- en dieselprijzen enorm stegen, zegt ze.
9: We proberen eigenlijk iets slims te doen om en meer mensen in de trein te krijgen. En in een periode dat je weet, het is ook duur voor gezinnen, want het is vakantieperiode, je wil uitjes maken. En als dat lukt met dit ticket, dan denk ik, nou, dan hebben we in ieder geval 2 vliegen en 1 klap.
8: Ja, het Nederland-ticket geldt voorlopig alleen de zomer, want het lukt de politiek nog niet om het eens te worden over iets blijvends. Op de website van de NS is te merken dat er veel interesse is. En de tramstoring in Utrecht, ja, je zei het net al eventjes, de hele ochtend geen trams tussen Utrecht Centraal en het Science Park, maar het is ineens opgelost. Ja, de tramstoring is weer voorbij. Er was een wisselstoring en rond het middaguur had vervoerder Transdev het probleem verholpen. Elke dag reizen er 10.000 studenten en werknemers naar het Science Park. Tussen Utrecht en Nieuwegein en IJsselstein reden de trams wel gewoon. Dan kijken we nog even naar het weer. Het is bewolkt op dit moment. In de loop van de middag laat de zon zich af en toe zien bij zo'n 18 graden.
0: Dankjewel Annemarie. Tot over een half uurtje.
8: Tot zo.
0: Dan is er nog een korte file te melden, zegt de ANWB. A27, daar gaat het om. Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. 6 minuten vertraging.
10: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië. En ga op avontuur in de Ardennen.
11: Voordeeluitjes.nl.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
11: Voordeeluitjes.nl.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Amersfoort.
13: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12... tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
11: Verkeersverwachtingen.nl.
14: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Weba Design keukens, badkamers en tegels uit Beeldhoven alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
15: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
16: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

had het vorige week in aan tafel nog over het huwelijk van koning Carl Gustaf met zijn Sylvia. Koning en koningin van Zweden. Die trouwden namelijk op 19 juni 1976, 50 jaar geleden. Ja, en daar zong ABBA dus live voor het koninklijk paar dit nummer. Dat is ook precies 50 jaar geleden. Goedemiddag, het is 8 over half 1.

0: waren ze ook bekend, hè, die jaren 70. Ik zag laatst nog een clipje waarin ze nog steeds lekker aan het optreden zijn. Deze band Supertramp en Goodbye Stranger.
1: De stem van M.
0: Die hebben we deze week natuurlijk een beetje aangepast. Hè. Het is een stem uit de jaren 70. Te winnen de Portable Radio, maar ook doen we er een hele mooie legpuzzel bij met filmklassiekers uit de jaren 70. Dus dan kun je weer er even tegenaan. Wat zal ik zeggen? Gewoon heel goed luisteren. En als je het denkt te weten of een gokje wil wagen, dan mag je meteen gaan mailen naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Luister goed, dit is de stem uit de 70's.
2: De bak van de VPKV.
1: De stem van M.
0: Oh, wat was die kort. Mail hem maar naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Zometeen het weer uit deze tijd. En dit is nog Wally Tax.

0: Wally Tax. Bijzondere man, ook voorzanger van The Outsiders. Hè? Dit was Miss Wonderful. Oh, wacht eventjes, deze. Ja, want we zitten er al. Het weerbericht met jou, Margot Ribberink. Een hele goede middag.
1: Goedemiddag, Connie.
0: Wat kunnen wij verwachten? Ja, ik wil vragen naar het weer in de 70s, maar zullen we het daar heel kort even over hebben? Want er is natuurlijk qua klimaat in die jaren veel veranderd.
1: Zeker, zeker. Ja, ja, het is natuurlijk zo lang geleden. En als je dan kijkt naar het veranderende klimaat, dan zien we met name de laatste jaren natuurlijk dat de gemiddelde temperatuur een stuk hoger ligt. Ja. Dat de uitschieters natuurlijk veel hoger liggen. Hè. Volgende week, vrijdag, wordt het misschien wel weer heel heet.
0: Ja.
1: En de extremen wat betreft de heftige buien en de droogte. Dat had je veel minder in de jaren 70. Maar ik kan me ook nog de zomer van 76 herinneren. Die nog steeds de droogste is aller tijden. Met ook een hele lange hittegolf. Wat dat betreft is het natuurlijk heel lastig om aan te geven van of het klimaat echt verandert. Maar dat kun je alleen maar zien als je een beetje uitzoomt. Hè, en dan over een langere periode kijkt naar wat gebeurt er dan wat betreft het weer.
0: Ja, nou ja, en het is per persoon ook anders. Je herinneringen zijn misschien ook anders. Ik bedoel, ik kan me nog wel winters herinneren met flinke sneeuw. En mijn zoon die zegt van, gaat het nou nog eens een keertje sneeuw in de winter?
1: Ja, nou, dat kan natuurlijk altijd. Maar ja, de kans op winterweer is gewoon kleiner geworden sinds een paar jaar.
0: Ja. Ja, zo is het. Laten we ons even richten op het weer van nu. Vandaag is het maandag 15 juni. Hoe gaat deze week eruit zien? Want je zei het al, er komen warme temperaturen aan.
1: Ja, ja, het gaat flink opwarmen, met name vanaf donderdag. En ik denk dat die overgang naar heel warm, heet weer heel snel gaat. En dat we er amper aan kunnen wennen. Dus wat dat betreft, even gewaarschuwd, mensen is verteld voor twee, dat het dus heel heet wordt. Maar ja, vandaag is het natuurlijk nog koeletjes.
0: Ja.
1: Met op dit moment veel bewolking, zelfs een spatje motregen. Temperaturen van 15 graden. Een windje uit het noordwesten, gelukkig wat minder sterk dan in het weekeinde. Vanmiddag is het wel droog en heel langzaam aan gaat vanuit het zuidwesten de bewolking wat breken. Dus vooral eind van de middag, vanavond, dan is de zon wel af en toe te zien. En als we dan naar de temperaturen kijken, de maximumtemperaturen, dan zitten we nog steeds onder de 20 graden.
0: Ja.
1: 18 graden is het hoogst haalbare. Nou, vanavond en vannacht hebben we in eerste instantie met opklaringen te maken. Later komt er bewolking vanuit het zuidwesten. De temperatuur gaat dalen naar 11 graden. En morgen is dan de eerste dag met temperaturen boven de 20 graden. Het is wel zo dat we ook morgen, en net zoals vandaag, wolkenvelden hebben. Misschien ook een beetje zon. Ik denk wel dat het droog blijft in onze provincie. En die temperatuur, zoals gezegd, gaat al iets omhoog. Naar zo'n 22 graden. Dus dat is echt voelbaar warmer. Woensdag, dan passeert er een warmtefront. Dus ook dan is het weer niet je van het. Er is veel bewolking, kan ook nog een beetje regen vallen. In de loop van de dag klaart het op vanuit het zuiden. En dan komt die warme lucht binnen. En dan gaat de temperatuur al omhoog naar zo'n 24 graden.
0: Ja.
1: En donderdag is het hek van de dam. Want dan zien we een zuidelijke wind. En dan stroomt hete lucht op dit moment in de maak. Boven Spanje, Portugal en boven Frankrijk. Waar het heel erg warm gaat worden de komende dagen. Stroomt ook naar ons toe. Dus donderdag wordt het 28 graden. En vrijdag 31 graden. Zo. Dus dat zijn hele hoge temperaturen in een korte tijd.
0: Ja, ja.
1: En dan is het ook nog zo dat de luchtvochtigheid vrijdag gaat toenemen. En er misschien wel eens een hele fikse onweersbui kan vallen. Maar dat is nog heel ver vooruit.
0: Zo is het. Wij zijn weer helemaal bij voor nu. Wij horen jou vanavond weer bij Aard, Margot.
1: Zeker, dan ben ik er weer.
0: Hartstikke goed, dankjewel. En nog een fijne middag, hè.
1: Dag, Connie.
0: Hoi, hoi.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefde ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

70. Wim Sonneveld op Radio M Utrecht met het dorp. Zometeen gaan wij aftrappen met een artiest die in de jaren 70 niet uit de hitparade weg te denken was. Ik heb het over Jacques Herp. Zijn eerste gitaar kocht hij op zijn 14e voor 75 gulden. En nadat hij in 1970 een talentenjacht won met het nummer De Toreador, ja, toen begon voor hem eigenlijk toch wel dat balletje te rollen. Pierre Cardner die zocht contact met hem. En er volgden grote hits in die jaren zoals Manuela en Een man mag niet huilen. Hij weet ook nog dat hij tijdens de oliecrisis van 1973 een rijontheffing kreeg, zodat hij wel op zondag de snelweg op mocht om naar optredens te gaan. Afgelopen mei vierde hij nog zijn 80ste verjaardag en bracht een nieuw album uit, Mijn leven vol liedjes. En zometeen dan is hij hier te gast om over die populaire jaren 70 te praten. Met als hoogtepunt natuurlijk Manuela, een liedje dat trouwens uit het Duits is vertaald. En in het Duits overlijdt Manuela, maar Pierre Cardner die vond dat helemaal niks. Die zei nee, we maken er gewoon een open einde van. Dan kan iedereen gewoon zelf invullen of Manuela nog leeft, ja of nee. Nou, dat is een bijzonder verhaal. Zometeen hier in aan tafel Jacques Herp. En we spelen natuurlijk ook de tweede ronde van De Stem van de M. Ik zou zeggen, eet smakelijk en graag tot zometeen.

0: bezig?
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
6: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
7: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Het is 1 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het kabinet heeft in de tweede coronagolf te lang gewacht met hard ingrijpen. Dat zei Diederik Gommers tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Hij was tijdens de pandemie de voorzitter van de Vereniging van IC-artsen en lid van het OMT. Gommers wilde in het najaar van 2020 al een harde lockdown, maar het kabinet wilde daar niet aan, zei hij vanochtend. Volgens hem stonden tijdens de tweede golf de maatschappelijke en economische gevolgen op de voorgrond. Hij noemt dit een slechte keuze, waardoor de lockdown langer duurde dan noodzakelijk. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kan met een storing. Met dit abonnement kunnen mensen deze zomer voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. De Britse regering werkt aan een sociale mediaverbod voor kinderen onder de 16. Het gaat gelden voor TikTok, Snapchat, Facebook en Instagram. Maar kinderen mogen ook geen contact leggen met volwassenen in bijvoorbeeld games. Volgens de Britse premier Starmer worden kinderen ongelukkig van sociale media. Het verbod moet komend voorjaar ingaan. De brandweer rukt gemiddeld 4 keer per week uit voor vee dat door een stalvloer is gezakt. Blijkt uit een analyse van 112-meldingen door Wakker Dier. De dieren kunnen dan verdrinken of stikken. Wakker Dier pleit ervoor om te stoppen met het bouwen van rastervloeren boven een mestput. Het zou beter zijn om te werken met vaste vloeren met stro. Oud-voetbalinternational Jerry de Jong is overleden. Hij is de vader van KNVB-directeur topvoetbal Nigel de Jong. Jerry de Jong speelde voor clubs als Telstar, Heerenveen, PSV en MVV. Hij was 61. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Goedemiddag, 3 minuten over 1. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Annemarie is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag, Annemarie.
11: Goedemiddag.
0: Meer Utrechters die hulp krijgen in het huishouden zijn daar tevreden over. Staat in een rekenkamerrapport, stof tot nadenken heet het. Bijna 8 op de 10 inwoners van de stad vindt hun huis schoon en leefbaar met de hulp. En dat was 10 jaar geleden nog wel anders. Wel zijn er veel wachtlijsten door personeelstekorten. En de politie heeft 3 mannen aangehouden voor een gewelddadige straatroof in Utrecht vannacht. Onder station Vaartse Rijn vielen ze een man aan met een kettingslot. Ze sloegen hem tegen zijn hoofd en beroofden hem ook van al zijn spullen. Ja, de politie is op zoek naar getuigen die iets hebben gezien of misschien camerabeelden hebben. En herrie en drukte gisteren op de Vecht. Want in een slinger van boten demonstreerden mensen daar tegen de komst van windturbines. Nou, ze lieten flink van zich horen en dat hoor je dan weer zometeen om 2:30.
10: Dankjewel Annemarie. En wij hebben zometeen in het kader van de 70's hier aan tafel zanger Jacques Herp.
11: Als jij slaapt, waken wij. ECE brand- en inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
12: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
13: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
12: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie. Ook de Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in
13: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
14: Terug naar de jaren 70.
15: Bij het afscheid nemen van Veronica sterfde ook een beetje de democratie in Nederland.
16: 2 uur geleden zijn de laatste klanken de lucht in gegaan en kort daarna heeft de zendertechnicus het kristal uit de zender verwijderd, zodat verder zenden onmogelijk is geworden. Het piratentijdperk is definitief voorbij.
13: De week van de 70's.
8: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: We zitten midden.
1: Nou, midden, hij is net begonnen. We zitten in de week van de 70s met de Three Degrees en Dirty Old Man. Goedemiddag, het is 7:07.
2: Aan tafel.
1: En wij trappen in aan tafel deze week af met een artiest die in de jaren 70 niet uit de hitparade weg te denken was. Jacques Herp. Zijn eerste gitaar kocht hij op zijn 14e voor 75 gulden. En daarop leerde hij zichzelf spelen. En nadat hij in 1970 een talentenjacht won met het nummer De Toreador, begon het balletje te rollen. Pierre Cartner die zocht contact met hem. En zo volgden in die jaren grote hits als Manuela en Een man mag niet huilen. Hij weet nog dat hij tijdens de oliecrisis van 1973 een rijontheffing kreeg, zodat hij wel op zondag de snelweg op mocht om naar optredens te gaan. Hij vierde afgelopen mei zijn 80ste verjaardag en bracht ook nog eens een nieuw album uit, Mijn Leven Vol Liedjes. Daar gaan we nu niet draaien, maar wel volgende week een nummer ervan. Ik vind het hartstikke leuk dat hij hier is. Welkom Jacques, leuk dat je er bent.
3: Ja, dankjewel Connie.
1: Hoe kijk jij terug op die jaren 70? Wat kun jij daar nog bij voelen of herinneren?
3: Nou, je hebt het net over gehad dat ik al 80 ben geworden. Ja. En dan is het herinneringsvermogen ook wat minder geworden natuurlijk. Maar ja, ik kan me natuurlijk wel herinneren, net wat je ook allemaal vertelde over die talentjacht en zo. En dat Pierre Cartner mij ontdekte. En de Toreador. En wat uiteindelijk 50 jaar later een echte hit werd.
1: Ja.
3: Dat is een ander verhaal.
1: Ja, inderdaad. Ja. Het ging volgens mij om een talentenjacht in Scheveningen, toch?
3: Ja,
1: in het Koerhuis.
3: Ja, nou, dat klopt. Waar een aantal eerste voorrondes, zeg maar. Het is net voetbal. Ja. Oké, okay, ander verhaal weer. En ik kwam elke keer door die voorrondes. Finale kwam daar, er waren geloof ik 12 kandidaten. En ik won daar. Ja. Met het liedje De Toreador, onder andere. Want daarna zong ik ook nog een klassiek nummer. Granada.
1: Kijk.
3: Granada. Sorry. Sorry, Reinhard. Dat is te hard. Dus het was eigenlijk van twee kanten dat ik me toen al liet zien. Hè? Dat ik toch een beetje de klassieke muziek mooi vond. En de Toreador die ik zelf geschreven had. Dus.
1: Wat leuk zeg. Het werd door de AVRO op de televisie uitgezonden. Ja. In de Koerhauszaal. Ben jij daar ook nog niet een keertje ober geweest?
3: Ja, dat klopt. Ik heb daar gewerkt namelijk. Ja. En het leuke was dat ik een paar weken later, toen ik die talentjacht gewonnen had, toen ben ik daar een nachtje gaan slapen. En toen kwam ik die obermeister, of hoe je het ook wil noemen, die kwam ik tegen en ik zei, hallo. Toen zei hij, hey Jacques, verrek, wat doe je hier? Ik zei, nou, ik heb hier gewonnen in de Koerhauszaal. Nou kom ik zelf even lekker eten. Nou, dat vond hij prachtig natuurlijk.
1: Wat leuk zeg.
3: Ja.
1: Weet jij nog wat je won met die talenten?
3: Ja, zeker. Dat was een Fiat Super Berlinote of zoiets. Die naam is een beetje moeilijk. Maar een auto van 11.000 gulden.
1: Wauw.
3: Dat was heel veel in die tijd natuurlijk.
1: Maar je had je rijbewijs nog ineens.
3: Nee.
1: Wat heb je met die auto gedaan?
3: Nou, ik heb hem dus te koop gezet. En ik kreeg er toen 7.000 gulden voor. Dus ik heb toen wel moeten. Maar ja, toch nog veel geld. En toen ben ik eigenlijk met een aantal broers, want ik had in feite 9 broers en 2 zussen, zag ik.
1: Ja, een groot gezin.
3: En ik ben, ja, met 2 broers ben ik toen lekker naar Spanje gegaan voor de eerste keer van mijn leven op vakantie.
1: Wauw.
3: Van een beetje van dat geld daar. En,
1: Wat leuk. Ben jij de jongste van het hele stel?
3: Ja, nog steeds de jongste. Ja. We zijn nu nog met 2 over.
1: Oh, wauw.
3: Dat is heel erg triest, maar ja, dat is nog eenmaal zo.
1: Dat is de leeftijd ook.
3: Ja.
1: Dat liedje, De Toreador, je hebt het zelf geschreven, maar ik begreep het dat je aanvankelijk in het Engels schreef.
3: Ja, dat klopt.
1: Hoe kom jij dan bij Nederlands terecht?
3: Nou, dat kwam natuurlijk door Pierre Cartner. Die zei, ja, ik heb wel Nederlandstalig, moet het zijn. En ze gaan we daar aan werken. Nou, dus we gaan werken. En toen hebben we het in het Nederlands vertaald, zoveel mogelijk. En ja, toen werd het uitgebracht. Toen kwam het al in de top 40, geloof ik, dat je toen al had.
1: Ja.
3: Op 35, dus mooi. Voor een eerste single. Schitterend toch?
1: Ja, maar Reinhard, misschien moet jij je microfoon even aanzetten. Dat is onze technicus. Jij zei dat het liedje nu ook in de voetbalstadia gedraaid wordt.
4: Een jaar of 3 geleden is dat uitgebracht.
1: Ja, wat leuk zeg.
4: Een klein stukje heb ik daarvan.
1: Oh,
3: dat is leuk.
1: Oh, wat grappig zeg. Maar ja.
3: Je moet wel even aantekenen dat het Wilbert Pigmans is, hè?
1: Wie is dat?
3: Die dat nu zingt.
1: Ja, dat ben jij
3: nu
1: toch?
3: Heeft het opnieuw uitgebracht. Omdat ik had wat problemen met de plaatmaatschappij, waar dat nummer dus ook opgenomen is gedaan. En toen zeiden ze eigenlijk tot je 80ste. Nou, toevallig. Nou, 80 ben.
1: Ja.
3: Mag je het nummer niet meer opnemen.
1: Ah.
3: Ja, een beetje wurgcontact. Maar goed, toen kwamen ze met Wilbert. Ik zei, nou, die jongens zien prima, dus laat die het maar lekker doen.
1: Maar ja, wij gaan natuurlijk naar het origineel luisteren. Want dat is uit de jaren 70, sterker nog, 1970. Jacques Herp en de Toreador.

0: Jacques Herp, 1970, de Toreador. Wat zeiden we nou? Hoeveel miljoen keer gestreamd?
1: 40 miljoen keer.
0: Niet normaal.
1: Ah, die nieuwe versie dan.
0: Ja, die nieuwe versie. Hey, we gaan eventjes naar de andere grote hit. Manuela volgde al snel in 1971. Ja. We hebben het net even opgezocht op Spotify. 5 miljoen keer gestreamd. En heb je natuurlijk nog niet de tijd daarvoor toen tuurlijk, Spotify nog niet bestond. Ja. Vertaald vanuit het Duits. Het origineel is van Gunnar Welz. Ja. Laten we daar even een klein stukje van luisteren. Want daar komt het vandaan. Ja.

0: is een groot verschil tussen de Duitse versie en de Nederlandse versie, hè, Jacques?
1: Ja, ze is gestorven in Duitsland.
0: Ze is gestorven. Maar dat vonden ze in Nederland niet zo'n goed idee, toch?
1: Nee, het was zo dat... De NCV was het, geloof ik. Bij Eddie Ready Go, ook zo'n programma.
0: Eddie Becker?
1: Eddie Becker, precies. Daar werd het voor de eerste keer... Zou dat, mocht ik daarheen... Want toen zei ze, nee, het is een beetje te cru. Pierre Cardin, kunt u dat misschien wijzigen? Nou, dat heeft hij toen gedaan.
0: Oh ja?
1: En toen werden dus de dokters vechten door. Ze weten niet waarvoor. En dat schijnt inderdaad nog steeds de vraag te zijn naar mij.
0: Hoe vaak krijg jij die vraag van Jacques, leeft Manuela dan? Hoe gaat het met Manuela?
1: Ja, meestal is het een grap natuurlijk als ze dus naar me toe komen. En dan zeg ik ook van, nou... Ze leeft nog, gelukkig.
0: Ja, ja, ja. Ongelooflijk, zeg. Ja. Maar jij vertelde net een heel mooi verhaal... dat als je optrad, dan was er ook wel eens echt een Manuela... die gewond op de grond lag.
1: Ja, klopt.
0: Als een soort videoclip.
1: Ja, het was een hele fan, een Dientje Polman, ik mag haar naam wel zeggen... die vond het schitterend om ook Manuela te spelen. Dus bij ze lag daar zwaar gewond, dan ging ze liggen. En ze had op een gegeven moment had ze ook zo'n gipsen arm nagemaakt... en bloed op de hoofd. En dan lag ze daar en echt helemaal alsof het echt was. En iedereen vond dat schitterend natuurlijk. En later heb ik nog, zelfs met een fanclubavond in Breda... heb ik de Manuela's gratis uitgenodigd om binnen te komen. En die zijn toen tijdens dat gedeelte ook, want ze lag daar zo gewond... zijn ze allemaal gaan liggen. Die 15 Manuela's, dat was schitterend. Trouwens, de beelden kun je nog terugvinden op YouTube. Dus,
0: geweldig zeg. Nou vraag ik me af, hè, want in het nummer, we gaan hem zo natuurlijk jouw versie draaien... daar zit een snik... in jouw stem, en die, ja, hij lijkt wel echt. Was die nou echt, of heb je die toegespeeld?
1: Nee, die was echt. En kijk, het is zo, ik hou van klassieke muziek.
0: Ja, want je even tussendoor. Ja. Jij wilde toch aanvankelijk echt opera en operette gaan zingen?
1: Ja, ik heb dus ook klassieke zangles gehad in Den Haag en in Antwerpen. En ze vonden dat mijn stem daar heel geschikt voor was. Maar ja, die zangles, die... Het was net tijdens Manuela en zo. Dus ik was eigenlijk al verkocht aan het genre van
0: het
1: Manuela
0: vak,
1: natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Maar ik bleef toch een beetje daarnaast ook mijn optredens wat Italiaanse nummers zingen. Ja. Wat de mensen ook mooi vonden. Maar doordat ik dus die klassieke muziek zo mooi vond... is ook bij mij het gevoel altijd in een lied. En ja, dat heb ik toen met Manuela gehad. Want het was zo, we hebben het gerepeteerd. Toen zei Pierre, we gaan het opnemen. En ik zong het en ja, helaas... gebeurde daar die snik. Ik zei, sorry Pierre, ik wil het even overdoen. Nee, dat doen we niet over. Dit hoort erbij, dat is gewoon echt. Oké, als jij dat vindt, oké Pierre. Ja, dus, ja.
0: Die snik die zit erin. Ja. Jij werkte bij een reisbureau toen jij hoorde dat het op nummer 1 terecht kwam. Wat kun je nog eens vertellen wat er met jou gebeurde op dat moment?
1: Telefax, hoe heet die dingen, die apparaten?
0: Ja, fax.
1: Fax of
0: Telefax, ja.
1: Ja, er kwam een rol binnen. Jacques Herp op nummer 1, top 40. En, nou, het hele kantoor is op zijn kop. Ik moest gelijk gebak uitdelen natuurlijk. Ja, dat was geweldig. Nou ja, toen ben ik halve dagen gaan werken daar op het reisbureau. En ja, op een gegeven moment kreeg ik het zo druk dat ik alleen maar moest gaan zingen.
0: Ja, en jij treedt nu nog steeds op, toch?
1: Ja, gelukkig wel. Het zijn een aantal keren in de maand. Het hoeft ook niet zoveel meer natuurlijk, dat snap je wel. En ik probeer mijn stem natuurlijk ook goed te houden... Hè, door wat zanglessen, oefeningen te doen. Trouwens, die oefeningen die ik toen ook in Antwerpen heb gehad...
0: Wat zijn dat voor oefeningen dan?
1: Moet ik het even doen?
0: Ja, doe maar.
1: Non, non, enzovoort, en dan... Mi, non... Zoiets dus.
0: Wow.
1: Dat doe ik dan meestal in de auto voor mijn optreden. Vind mijn vrouw niet echt leuk, maar het moet maar gebeuren natuurlijk. En daarnaast ook nog ademhalingsoefeningen.
0: Ah, wat goed.
1: Inademen, vasthouden, uitademen. En zolang je dat kan doen en blijven doen... kan je er op de bühne blijven en zingen.
0: Je bent 80, je zei het al, ik hoef het niet meer te doen... maar het houdt je ook jong waarschijnlijk, toch?
1: Ja, maar ik heb ook een jonge vrouw hè, van 18 jaar jonger.
0: Die houdt je ook jong?
1: Dini, ja, ik noem haar altijd mijn darling. Want ze zorgt natuurlijk heel erg goed voor mij, snap ik wel.
0: Ja, nou dat is leuk om te horen.
1: Ja.
0: Hoe vaak zing je dit nummer nou nog dan per jaar, Manuela, denk je?
1: Nou, door een aanval op wat ik moet gaan tellen. Nou, ik zeg al, het zijn natuurlijk minder dan vroeger. Ja. Maar als ik het per jaar moet doen, dan zeg ik, eens kijken, 12 maal 3.
0: Ja.
1: 54 keer of zo. En dan is het leuke dat ik ook de nieuwe Manuela doe.
0: 2.0?
1: Ja, 3.0 heb ik eigenlijk al genoemd. En dan aan het einde van het programma doe ik toch de originele Manuela. En dat vinden ze allemaal prachtig.
0: Oké, nou dit is jouw originele nummer 1 hit in 1971.

0: Manuela. Manuela.
1: Wij zaten er niet doorheen te kletsen, Jacques. Want dat gebeurt heel vaak, hè?
2: Ja, ik heb optredens gehad. Als dan die laatste noot vergaat, dan is heel vreemd. Ja. Dan sta ik te wachten. Oh, hé, je vergeet wat. Nou ja, dag, laat mij.
1: Precies. Kon je eigenlijk na deze grote hit, het was een nummer 1 hit in 1971, kon je daarna nog over straat? Werd je herkend?
2: Ja, ik werd wel herkend, ja. Ja, ja, zeker. Ja. Zeker als je een volle toeren was geweest op Losse Groeven. Dan, zo ging het wel.
1: Bij Giel Montagne. Jacques, wij gaan even naar het nieuws van 2:30. Blijf nog even zitten.
2: Want, ik hoop dat het een beetje goed nieuws is van de laatste tijd. Hè?
1: Ja, ik hou mijn hoed vast. We gaan het even meemaken. Wij praten zo meteen verder met jou.
3: Radio M Utrecht, 14 jaren 70.

0: bijzondere lijst met de beste hits uit het jaar van Grease.
1: Countdown.
0: En de allereerste glasbak.
1: Vrijdag vanaf 9 uur.
0: De top 100 van 1978.
1: Alleen bij ons. Radio M Utrecht.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
3: ANWB en gaan.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
5: Oh, heerlijk hier, hè?
6: Ja, eindelijk even niks.
7: Dit is echt nice.
8: Hola, le pongo dos cervezas.
9: Hola, señor. Sí, twee bier.
7: Voor mij?
5: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
8: Por favor.
5: Proost. Proost.
10: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
11: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
13: Goedemiddag, 1:30, tijd voor het nieuws met jou, Annemarie. Een nieuws over Utrechters die hulp krijgen in de huishouding.
14: Ja, en goed nieuws, want ze zijn daar steeds vaker tevreden over. Dat staat in het rekenkamerrapport Stof tot Nadenken. Bijna 8 op de 10 inwoners van de stad vindt hun huis schoon en leefbaar. En 10 jaar geleden was dat nog maar de helft van de mensen. Wel zijn er wachtlijsten door personeelstekorten. En ook krijgen mensen soms minder hulp dan afgesproken. De gemeente Utrecht biedt huishoudelijke hulp om ervoor te zorgen dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. De politie heeft 3 mannen aangehouden voor een gewelddadige straatroof in Utrecht vannacht. Onder station Vaartse Rijn vielen ze een man aan met een kettingslot. Ze sloegen hem tegen zijn hoofd en beroofden hem van al zijn spullen. De 3 gingen er vandoor richting de Pelikaanstraat, maar het slachtoffer sloeg alarm en daarop werden de verdachten snel aangehouden. De mannen komen uit Wormer en Zaandam en 1 van hen is minderjarig. De politie vraagt getuigen en mensen met camerabeelden om zich te melden. De bouw van 800 huizen in Leerdam is een stap dichterbij. De gemeente Vijfheerenlanden maakte afspraken met grondeigenaren om te kijken of er gebouwd kan worden in Broekgraaf Noord. Naast huizen zou er dan ook een school moeten komen en andere voorzieningen. Nu zijn er nog weilanden, die zijn allemaal in het bezit van beleggers en projectontwikkelaars. In de volgende fase wordt vastgelegd wat voor wijk het moet worden en ook worden er dan schetsen gemaakt. En herrie en drukte op de Vecht. Daar werd gisteren een demonstratie gehouden tegen de komst van windturbines. In een stoet van boten lieten inwoners van Vreeland, Nichtevecht en Nederhorst aan de berg van zich horen. Ze maken zich zorgen over de geplande hoge windturbines bij de Vecht. En de actievoerders hadden het wel feestelijk gemaakt met muziek en al.
15: We willen voorkomen dat de provincie Utrecht windturbines gaat plaatsen van 270 meter hoog. Wij vinden dat een geweldige aantasting van het mooiste landschap van minimaal van West-Nederland aan de mooiste rivier van Nederland.
14: Ja, de inwoners zijn ook bang dat de windmolen slag, schaduw en geluidsoverlast veroorzaken. Nou, als je ook wil zien hoe het eruit zag, dan kan je even kijken op onze site of app. Het weer dan nog. Het is bewolkt. In de loop van de middag laat de zon zich af en toe zien bij zo'n 18 graden.
13: Dankjewel, Annemarie. Kijken wij nog even naar de weg. Verkeersinformatie van de ANWB met de A27. Utrecht richting Gorkum tussen Hagestein en Lexmond. 20 minuten. Het komt door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is dicht. Verkeersverwachtingen.nl
7: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
16: Juwelier Duvolet staat al twee decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
17: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
18: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
19: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Internationals, Young and in Love. 2:06 is het.
1: Aan tafel.
0: En over internationaal gesproken, ik heb aan tafel Jacques Herp. Jij vertelt net dat je ook in heel veel talen hebt gezongen. Je hebt in België gewoond, je hebt in Duitsland gewoond. Je hebt in verschillende talen liedjes opgenomen. Ja, allemaal nog te zien op Spotify en YouTube.
2: Ja, ja, klopt.
0: Ik wil eventjes naar 1973, de autoloze zondag.
3: Nou, ik hoop dat het mogelijk is met het hele pakket van maatregelen. Het olieverbruik in Nederland, energieverbruik in Nederland, maar ik kan haast zeggen, met zo'n 10% à 15% terug te dringen. Dat zal dus voor een belangrijk deel moeten komen door de medewerking van de bevolking. Een sleutel speelt daar natuurlijk in de autoloze zondag, die we in ieder geval mee willen beginnen. Misschien dat we het later iets anders moeten gaan doen. Maar heel belangrijk zijn ook vrijwillige zaken, althans voorlopig vrijwillig, als maximum snelheid van 100 kilometer. Zuinig zijn met verwarming, lichten op tijd uitdoen en al dat soort maatregelen.
0: Ja, je zou bijna denken dat je in het nu spreekt, Jacques. Dit was 1973, minister Lubbers. Ja, ja, ja. Een beetje herhaling van zetten. Daar gaan we trouwens donderdag in aan tafel over hebben. De oliecrisis toen en wat hebben we ervan kunnen leren. Jij hebt een ontheffing gekregen, toch? In die 70's, ja, om toch naar optredens te kunnen gaan.
4: Ja, ja, dat klopt. Je moest bij de gemeente moest je het aanvragen. Duidelijk met een contract kunnen aantonen dat je een optreden had. En nou, dat vonden ze dan toch wel belangrijk genoeg voor mij of voor andere zangers of artiesten. Om je een vrijgeleide te geven. En als je bent aangehouden, kon je dat laten zien.
0: Ja, ja.
4: Het was lekker rustig op de weg, moet ik zeggen.
0: Hier en daar een rolschaatsen.
4: Nou, even oppassen.
0: Even uitkijken geblazen. Ja. Hoe was het contact met andere artiesten uit die tijd? Ben Kramer, Ronnie Tober.
4: Ja. Nou, die kwamen we natuurlijk altijd wel tegen bij andere programma's. Zeker als je in een programma zit waar Ronnie over zat. Of Ben Kramer. Ik kan me wel herinneren dat Ben Kramer, die had in die tijd heel veel optredens. Meer dan ik trouwens. Niet zo erg. Ja. Maar dan zei hij tegen mij, Jacques, mag ik even eerst dan? Ik moet nog daar en daarheen.
0: Oh, ja?
4: Als je vooruit bent, ga je gang.
0: Ja, ja, ja.
4: Dat
0: ja.
4: Echt lachen, ja.
0: Maar heb je contact nog met die mannen of vrouwen uit die tijd?
4: Ja? Ja, ja. Kijk, je hebt tegenwoordig WhatsApp. En je hebt als je alles digitaal kan je elkaar ontmoeten. Dus nee, we hebben nog wel eens met elkaar contact. Zeker met Ben Kramer. En ik heb de hele tijd met Arie Ribbers contact gehad. Helaas overleden ook.
0: Ja, ja.
4: Maar dat was heel fijn. Dat was ook een goede vriend van mij. Dus nee, het was heel leuk om elkaar te ontmoeten altijd. Er was geen jaloezie of concurrentie. Het was gewoon gezellig met elkaar.
0: Leuk om te horen. Ja. Dan even wat anders. Wij willen ook nog zometeen gaan draaien. Een man mag niet huilen. Dat was ook een grote hit, hè?
4: Ja.

0: En wanneer heb jij voor het laatst gehuild eigenlijk?
1: Toen ik mijn hond afscheid moest nemen.
0: Ach.
1: Want ik ben een echte hondenliefhebber, ook katten. Ik had ook twee katten thuis, ook overleden. En dat was eigenlijk een beetje toch wel de laatste keer dat het me heel erg aandeed. Het is juist heel erg, want bij mensen kan ik best nog droog blijven. Maar zodra een dier of zo van mij... Dan ga je los. Dan ga ik helemaal los. Dat is heel erg, ja. En nu heb ik nog het idee dat hij nog op mijn voeten op bed ligt. Maar dat is dus niet zo.
0: Nee, het is lang geleden dat hij overleed.
1: Ja, het is wel een paar jaar geleden. Maar ja, het blijft toch nog steeds...
0: Blijft verdrietig. Nou, absoluut.
1: Ja.
0: En we gaan hem zo draaien. Ik wil toch even een bruggetje maken naar het nu. Want jij hebt ter gelegenheid van je 80ste verjaardag in mei... heb je een nieuw album uitgebracht. En dat heet Mijn Leven Vol Liedjes.
1: Ja.
0: Krijg je daarmee eens een soort biografie geworden?
1: Nou, er zitten wel een paar aardige nummers op die met mijn biografie, met mijn leven te maken hebben. En we hadden het net over honden. Er staan 3 nummers over honden op trouwens.
0: Oh ja?
1: En 1 nummer is zelfs met Pierre Carter opgenomen. Tommy heet die. En het schijnt ook een heel mooi nummer te zijn volgens mensen die het gehoord hebben. Daarnaast zijn er allemaal nummers die ik de loop der jaren heb ingezongen. Het is misschien wel 10 jaar geleden of 5 jaar geleden, weet ik veel. Maar die ik op mijn computer terugvond. En dan zeg ik, ja, wanneer heb ik die opgenomen? Weet ik niet precies meer. Maar die zit er allemaal op en dan denk ik, het is toch zonde?
0: Ja.
1: Hè, om daar niks mee te doen. Dus vandaar dat ik dacht, nou, mooi om mijn verjaardag 80 te vieren... met een album met, ja, geloof ik 18 nummers dat erop staan. Met die nummers van de afgelopen jaren die ik hier en daar nog gevonden heb.
0: Nou, dat zijn dus belangrijk nieuws voor de mensen, de fans van jou. Dus ja. Nou, die zullen dat wel weten, dat het album Mijn Leven Vol Liedjes heeft.
1: Ja.
0: Je vertelde net al, je treedt ook nog best wel regelmatig op. En jij zou ook graag voor anderen willen schrijven.
1: Ja, kijk, het is natuurlijk zo. Ik kom natuurlijk op een leeftijd en zeg, nou moet het allemaal nog. Maar ik heb nog zo'n 300 nieuwe nummers liggen.
0: 300?
1: Ja. Maar ja, ik zit niet in een schrijverskamp. Tegenwoordig heb je schrijverskampen.
0: Ja.
1: En hè, dan ga je met elkaar nummers schrijven. En oké, dan komt het wel goed bij een artiest terecht. Maar ik heb daar helemaal geen contacten mee. Dus ik, af en toe zet ik wel eens op de social media... zo'n nieuwe single of nieuwe nummers van mij. En kom maar op, vraag maar wat. Maar nee, dat heel weinig.
0: Oké, okay, dus nou bij deze, als iemand nog een goed nummer zoekt...
1: Ja.
0: Dan moeten ze jou even bellen.
1: Ja, bellen of even WhatsAppen natuurlijk, ja.
0: Hartstikke goed.
1: Ja.
0: Ik vond het leuk, Jacques, jou hier aan tafel te hebben. Eventjes met jou in jouw jaren 70 terug te beleven... met al die mooie hits van weleer. Dank je wel daarvoor. Rij voorzichtig terug, want je woont nu in de buurt van Deventer.
1: Ja, klopt.
0: Je vrouw die zit daar, die houdt er niet van... maar die gaat jou weer heel netjes terugrijden. Dank je wel en wij gaan tot slot draaien.
1: En ik wil jullie ook bedanken, hè, voor de uitnodiging. Want als je ouder wordt, dat word je heel gauw vergeten. Tussen aanhalingstekens. Dus ik ben hartstikke fijn dat ik weer uitgenodigd ben. Bedankt.
0: Heel graag gedaan. Dank je wel, Jacques. En een goede reis weer terug.
1: Dank je wel.

0: Ja, de jaren 70 hoorde je net, hè, van Jacques Herper. Man mag niet huilen. Het is 14:15.
1: De stem van M.
0: Ja, en die stem die komt natuurlijk ook uit de 70's. Te winnen deze week weer onze portable radio, gebruikelijk. En we doen er ook een legpuzzel bij. Wat te maken heeft met de jaren 70 en de belangrijke films uit die tijd. Zet hem een tikkie harder, luister heel goed, want wij zoeken een bekende Nederlander. Daar komt hij aan.
2: Kijk eens, wil je de 1000 hier hebben? Wil je hem hier hebben? Of wil je hem daar hebben?
1: De stem van M.
0: Wil je hem hier hebben, daar hebben of daar hebben? Nou, mail hem maar naar stemvanm@rtvutrecht.nl.
3: De week van de 70's.
4: Radio M Utrecht.
5: 1974.

0: plaatje hoor je niet zo vaak bij ons uit 1974. The Man Who Sold the World, Lulu samen met David Bowie. We gaan even naar de dagvraag. Te zien op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Wie was je beste vriend of vriendin in de jaren 70 en gaan jullie nog steeds met elkaar om? We zijn benieuwd naar de verhalen. Corrie die zegt, nou ja, ik ben nog steeds bevriend met mijn vriendin vanaf 1959, vanaf de eerste klas, lagere school. We woonden toen in Rotterdam, verhuisden naar Maarsen in 1982 en we zien elkaar ongeveer 3 keer per week en gaan dan lekker een dagje weg. Henny van Doorn die zegt, ja, mijn beste vriend was Ad Bot. Jaren vriend geweest, vele gezellige dingen gedaan op vakantie, naar Texel en in het weekend natuurlijk achter de meisjes aan. Zo ging dat. Klaasina die zegt, ja, ik wil niet zielig overkomen, maar eigenlijk heb ik geen vrienden uit die tijd. Ja, want die vriendschappen die kunnen ook zomaar weer eindigen. En ik heb toen besloten dat ik eigenlijk helemaal niemand nodig had. Ik heb een fijn gezin, lieve kinderen en dat is heel veel waard. Zo kan dat natuurlijk ook. Ga even naar onze technicus Reinoud. Jij was er nog niet, hè?
1: Ik kan er weinig over zeggen. Ja, toen was ik er nog niet.
0: En Edwin?
2: Ja, ik was ook net geboren. Hè? Dus, maar ja, ik had het, de vriendjes zaten in de radio hè, als kind. En dat was magisch. Dat kwam geluid uit die boksen.
0: Ja.
2: En dan verbeelde je dat daar iemand in zat, zeg maar.
0: Ja.
2: En de kat die we hadden, denk ik, is ook wel een vriendje van me geweest. Maar echte mensen nog niet echt, nee.
0: Nee, nou, ik had wel goede vriendinnen, want ik zat al op de lagere school. Ik ben wat ouder dan jullie. Ingrid Masterbroek en Lydia Prins. Ik heb eigenlijk allebei geen contact meer met ze. Dat is dan toch wat verwaterd. Ja. Je leven wordt nog drukker en drukker. Maar wij zijn wel heel benieuwd. Hè. Laat vooral even je verhalen achter op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Of gewoon even appen naar de studio met de app van RTV Utrecht. En dan kan Aart daar vanavond lekker op doorpraten. Jij hebt straks een leuk ander programma eventjes deze week.
2: Ja, Studio 60 is een weekje op vakantie.
0: Ja.
2: Want ja, we hebben nu de 70's. Dus we doen alle 14 favoriet. Je had vroeger LP-reeks in de jaren 70, alle 13 goed. Hè,
0: stond er niet wel. Altijd zo'n beetje blonde mevrouw?
2: Ja, ja, ja,
0: met
2: meestal
0: scharen
2: mooie
0: gekleed.
2: Dames altijd. Ja. Ja. En een variant daarop was alle 14 favoriet. Nou, daar hebben we ons programma naar vernoemd. Ik draai 14 hits, de bovenste 14 van een bepaald jaar. We hebben vrijdag de hele dag de top 100 van 1978. Nou, dan doen we een soort mini-lijstjes, dus met de bovenste 14 elke dag. En we beginnen zo meteen in 1972. Dus we gaan een uur lang terug naar dat jaar met de bijbehorende muziek. En het zijn dus vooral de toppertjes van toen.
0: Wat ontzettend leuk. Heel eventjes naar vrijdag, dan ga je disco draaien.
2: Vrijdag hebben we niet alleen die top 100 van 78, maar ook s'avonds nog een mooie discoavond.
0: Ja.
2: Dat wordt echt het klapstuk zeg maar, van deze week van de 70's. Nog
0: swingend
2: even
0: dan het weekend in.
2: Zolen. En alles wat erbij hoort zo bij zo'n disco uit de jaren 70. En vooral de muziek lekker vrijdagavond dus om het even af te leren, zeg maar.
0: Heerlijk, ja. heerlijk. Nou, ik wens iedereen een hele fijne middag. Blijk lekker. Wat was het, 1972?
2: 72, zo'n
0: Hartstikke goed. Heel veel plezier. Dit is uit 1979.

0: op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja,
1: lekker. Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
15: Radio M Utrecht. Dit is Jorge Jepkema met het NOS Journaal. 2 van de 3 verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft hiervoor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen in Nederland aan. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De zoon van de Noorse kroonprinses gaat in hoger beroep. Vanochtend kreeg Marius Borg-Heubu 4 jaar cel opgelegd voor 2 verkrachtingen en 2 gevallen van huiselijk geweld. Hij stond terecht voor 4 verkrachtingen. De rechter vond de verklaringen van alle vrouwen geloofwaardig. Alleen bij 2 ervan is hard bewijs in de vorm van een filmpje. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië en gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels en afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: En dan is er ook nog verkeersinformatie, want er staat een file op de A27, meldt de ANWB. Van Utrecht naar Gorkum tussen Hagestein en Lexmond. Dat komt door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht, de vertraging is ongeveer 10 minuten. En bij knooppunt Everdingen is momenteel een omleiding ingesteld. Ook onderweg zometeen de hits van 1972.
17: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
18: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
19: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij de Kroon.
20: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
21: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
20: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stekelenburg en Van Zessen in Nieuwegein of Lexmond.
2: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
3: Terug naar de jaren 70.
22: Gaan we nu even kijken naar wat Agen vanmiddag heeft gedaan. Het kraken van een brandkast met de thermische lans. Was het een moeilijke kast?
23: Ja, weet je wel, ja. Ze hadden een grapje uitgehaald, hè.
22: Wat dan?
23: Nee, toen had ik het slot eruit gehaald. Toen ging de kast niet open. Iedereen lachte natuurlijk. De week van de 70's.
24: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
25: Alle 14 favoriet. Met Edwin Meerman. Radio M Utrecht.
24: Nummer 14.

En de vioolsolo van Johnny van Dirk. Had een mooie rol op deze plaat. Productie Gordon Mills overigens. Ook van Gilbert O'Sullivan, Engelbert Humperdinck en Tom Jones. Hij zat dus ook achter deze van Lindsay de Pol. Die overigens zelf ook allemaal liedjes had geschreven. Maar dit was toch wel haar wapenfeit. Sugar Me. En welkom in dit uurtje waarin we een soort mini top 100 doen. Vrijdag dus de echte, de hele dag met 1978. En tot en met donderdag vanaf 14 uur doen we alle 14 favoriet. Je had in de jaren 70 diverse verzamelreeksen met LP's. Alle 13 goed werd heel bekend, maar ook alle 14 favoriet. Nou, die hebben we er even uitgepikt dus op LP. Dus 33 toeren op de pick-up. En deze week laat ik de bovenste 14 horen van de toplijsten uit 4 andere 70's jaren. En vandaag is dat dus 1972. En overigens, toen was er ook een EK voetbal. Ja, je haalt ze gauw door elkaar. Deze week was dat toevallig ook in juni 1972. Duurde maar 5 dagen, van 14 tot 18 juni, werd gehouden in België. We hadden hier premier Biesheuvel, koningin Juliana regeerde vanuit Soestdijk en de burgemeester van Utrecht, die heette toen Hans Baron van Tijl van Zeerooskerken. Dat jaar dus, hè?

Mexico. Daar gebeurt het nu gedeeltelijk met het WK. En toen hadden we dus dat EK in België. En dit was de hit voor de Les Humphries Singers. Opererend vanuit Duitsland overigens, werd Troetelschijf op Hilversum 3. Het was een bewerking van The Battle of New Orleans van Johnny Horton. Ook toen werd er al volop geleend. Corné had net Jacques Herp te gast. Het ging vooral over Manuela. Nou, wij zijn dus in het jaar na Manuela in 1972. En dit was toen ook een grote Nederlandse hit. Op 11 staat Arne Jansen.

14 favoriet van 1972. Maarten McNeil en na How Do You Do hadden ze al gauw hun tweede nummer 1 hit. Dat was met deze, Helloa. Een van de grote zomerhits van 1972. En net als de voorganger ook een hit in Amerika. Alleen het probleem was dat Willem Duin niet wilde vliegen. Dus een internationale carrière zat er helaas niet in. Wat scherper nu is deze herinnering. De hele jaren 70 waren ze erbij. Slechts 2 keer stonden ze aan de top. Earth and Fire. En de eerste keer was met deze. Memories op nummer 9.

0: En ook deze werd geleend, helemaal uit de jaren 50 zelfs, van Screaming Jay Hawkins. Over een liefje dat je wel terug zou willen toveren. Uit het leven gegrepen, hij put a spell on you. En was eigenlijk ook al een hit in 1968, maar kreeg een nieuwe kans. En wat voor eentje in 1972 voor Creedence Clearwater Revival. Met de stem uiteraard van John Fogerty. Nou, zometeen het tweede gedeelte van alle 14 favorieten. We zijn dus op de helft met nummer 7, zometeen de suite. En ook straks de winnares van het Eurovisie Songfestival. Gerust even naar het actuele nieuws met Annemarie. De zomerabonnementen van de NS, die gaan als een trein.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
3: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
3: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: Het nieuws van 2:30 met Annemarie de Wit. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Beginnen we maar even met die zomerabonnementen van de NS. Die lopen dus als een trein.
6: Ja, even na 10 waren er al meer dan 20.000 verkocht. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan staatssecretaris Bert Ram. Het abonnement is bedacht toen de benzine- en dieselprijzen enorm stegen, zegt ze.
7: We proberen eigenlijk iets slims te doen om en meer mensen in de trein te krijgen en in een periode dat je weet, het is ook duur voor gezinnen, want het is vakantieperiode, je wil uitjes maken. En als dat lukt met dit ticket, dan denk ik, nou, dan hebben we in ieder geval 2 vliegen en 1 klap.
6: Ja, het gaat om het Nederland Dalvrij abonnement. Voor €49 per maand kun je in de daluren onbeperkt reizen met de trein. Het is wel een proef voor alleen deze zomer om te kijken hoeveel mensen gebruik maken van de trein als die goedkoper is. De politie heeft 3 mannen aangehouden voor een gewelddadige straatroof in Utrecht vannacht. Onder station Vaartse Rijn vielen ze een man aan met een kettingslot. Ze sloegen hem tegen zijn hoofd en beroofden hem vervolgens van al zijn spullen. De 3 gingen er vandoor richting de Pelikaanstraat, maar het slachtoffer sloeg alarm en daarop werden de verdachten snel aangehouden. De mannen komen uit Wormer en Zaandam en een van hen is minderjarig. De politie vraagt getuigen en mensen met camerabeelden om zich te melden. Meer Utrechters zijn tevreden over de hulp die ze krijgen in de huishouding. Dat staat in het rekenkamerrapport Stof tot Nadenken. Bijna 8 op de 10 inwoners van de stad vindt hun huis schoon en leefbaar. En 10 jaar geleden was dat nog maar de helft van de mensen. Ja, wel zijn er wachtlijsten natuurlijk door de personeelstekorten. En ook krijgen mensen soms minder hulp dan afgesproken. De gemeente Utrecht biedt huishoudelijke hulp om ervoor te zorgen dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Ik zou zeggen piep, want hij doet het even niet. Goed, lekker weer opkomst dan. Na een paar koude en natte dagen keert de zon terug. Vooral vanaf donderdag dan warmt het op. Het kan zo'n 28 graden worden. En vrijdag is er nog meer zon en kunnen we een tropische uitschieter verwachten met temperaturen rond de 30 graden. Mogelijk volgt er dan wel wat onweer. En de natte bodem als gevolg van de vele regenbuien van de afgelopen tijd, die draagt wel bij aan een hoge luchtvochtigheid. Ja, en dan nu het weer van vandaag. Het is bewolkt. De zon gaat zich, als het goed is, vanmiddag af en toe laten zien bij zo'n 18 graden. Vanavond klaart het op. En morgen eerst nog lokaal een bui en daarna is het droog met zo'n 23 graden.
0: Dus voor wie daarvan geniet, dan zou ik er nu nog even van nemen.
6: Ja.
0: Wat lagere temperatuur.
6: Ja, inderdaad. En dan kun je nog ook sporten of zo buiten als je zou willen.
0: Ja,
6: ja, met die 30 graden wordt het toch altijd wel weer wat warmer. Hè?
0: Lekker meedansen zometeen met de Suite bijvoorbeeld op nummer 7 in onze lijst. We gaan ook nog even naar de weg, want er staat een file op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Hagestein en Lexmond. Dat heeft te maken met een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. Je kan omrijden via Gorkum. En de vertraging is ongeveer 20 minuten.
8: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
9: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light, al voor €139.
10: Voordeeluitjes.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
11: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12... tussen knooppunt Lunette en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
10: Verkeersverwachtingen.nl.
9: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
12: Alle 14 favoriet. Met Edwin Meerman.
13: Radio M Utrecht. Nummer 7.

En ook dit was een voormalige troetelschijf. Kreeg dus wat extra steun in de rug op Hilversum 3, waar je toen ook vooral naar luisterde. The Sweet, deze bubblegum muziek waar we ook graag op herkouwen. Het is de week van de 70's op Radio en Utrecht. Geen Studio 16's, maar we zijn vandaag wel een beetje...

Dit was ook een enorm succes, hè? Popcorn. Hot butter hoorden we hier. En dat smaakte naar meer. Zo had je ook de popcorn makers, de popcorn players. En een RTX system dus in 4 versies verkrijgbaar. En nummer 5 in onze 14 van 1972. Ja, en daar is ze alweer. Vicky Liandros, net nog in het Frans, nu in het Duits, van alle markten thuis. En nog in hetzelfde jaar had ze een tweede grote hit. Dat was met deze, die overigens geproduceerd werd door haar vader. Ich habe die Liebe gesehen.

Het levert dus een gouden plaat op. En zanger Piet Veerman, die schreef het ook zelf, ging meer dan 100.000 keer over de toonbank in dat ene jaar 1972. Let's Dance. En dit is de nummer 2. Ook zo'n groep die het goed deed in dat jaar met meerdere hits. De zangeres was Sally Carr. Middle of the Road.

0: Over de hoofdstad van Californië. Middle of the Road was dat. En ze hadden een uur lang dus 1972. Alle 14 favoriet, de bovenste 14 van de jaarlijst. Morgen weer een andere jaargang van de 70s. En Jos is er zo meteen na drieën. Wat ga jij eigenlijk doen, Jos?
1: Ik ga vragen welke posters hingen er boven je bed in de jaren 70. En er komen reacties binnen. Heel divers.
0: Oké, misschien wel van Julio Iglesias. Zou zomaar kunnen. Want dit is namelijk de grootste ster van het jaar. Hij staat bovenaan met... Canto a Galicia. Tot morgen.
2: Nummer 1.

0: maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Radio M Utrecht. Ron van Kamp met het NOS Journaal. De man die ervan verdacht werd de opdrachtgever te zijn voor de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst is vrijgesproken. De rechter vindt dat er te weinig bewijs is om de 59-jarige man uit Schiedam te veroordelen. Het OM had 24 jaar cel tegen hem geëist. Justitie baseerde zich op verklaringen die bij de politie waren binnengekomen, maar veel mensen zwakten die later weer af. De 44-jarige Zweekhorst werd in 2014 doodgeschoten toen hij zijn hond uitliet. Hij werd waarschijnlijk aangezien voor een drugsbaas. Die woonde niet ver bij hem vandaan. 2 van de 3 verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is nog niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft daarvoor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen naar Nederland. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De meeste militairen werden na aankomst in Nederland ontslagen en konden niet meer terug naar hun thuisland. De Nederlandse overheid heeft het leed dat de Molukkers en hun gezin is aangedaan nooit erkend. PSV'er Ismail Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK van Marokko tegen Brazilië. Hij gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels. Van afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer, vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel Jeroen. Nog 2 files van de ANWB. Op de A2, daar staat er 1 Utrecht en Bos. 8 minuten duurt die tussen Geldermalsen en Kerkdriel. Dan is er nog 1, die is langer. A27 Utrecht-Gorkum tussen Nieuwegein en Lexmond. 23 minuten, dat komt door een kapotte vrachtwagen. Je kan beter omrijden richting Gorkum via Knopendijl op de A2 en de A15. En deze vertraging duurt nog tot 4:15, denken ze.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Juwelier Duvolet staat al twee decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Utrecht of Woerden.
13: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen. Voordeeluitjes.nl.
14: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
15: Boek nu de Ardennen al vanaf 47 euro per persoon. Voordeeluitjes.nl.

Nou, zo mooi, Paul McCartney. Ja, mijn hartje gaat open hoor. Vanaf zaterdag al, de week van de 70's. En het raam gaat ook open. Dit is toch een zonnige Hengeveldstraat hier in Utrechtstad. En wat zijn we lekker bezig en wat ben je lekker bezig aan de andere kant van de radio. De week van de 70's.

Posters hingen er boven je bed in de jaren 70. En dat is heel verschillend. Daisy van Dijk die zegt ABBA, ABBA. En de honden. Oké. Maaike gaat ook voor ABBA. Posters van ABBA. Johanna die zegt, er hingen geen posters. Dat mag natuurlijk ook, hè. Gerda in Wijk bij Duurstede die zegt, Jos, ik was 14 jaar. En ik was verliefd op de zanger van Mutt, Les Gray. Yeah.

0: joh, je bent niet van suiker. Hey. Paul Young, ja, we kenden hem vooral van Love is in the Air. Ja. De week van de 70s is lekker op stoom bij Radio M Utrecht. En ik vroeg, ja, welke posters hingen er boven je bed? Ik heb Leni aan de lijn uit Beeldhoven. Leni, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Joost. Hallo.
0: Jij was jong in de 70s. Ja, je bent nog jong, maar je bent opgegroeid toen in Amersfoort, hè?
1: Ja, geboren en getogen.
0: Wat was er leuk in Amersfoort in de 70s? Het eerste wat je te binnen schiet?
1: Er was de club van Club 33 en de JJ-club.
0: En daar kon je lekker stappen?
1: Nou, wat dacht je? Midden in de stad van Amersfoort.
0: Oh, wauw. Dat is dan wel fijn natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Nou was dat vroeger zo. Als je uitging, dan ging je om 8 uur al open of zo, hè?
1: Ja, klopt.
0: En hoe laat gingen de deuren dan weer dicht, Leni, daar?
1: Ik moest altijd wel van mijn vader op tijd thuis zijn. Zo rond de klok van 12 uur. Ja. En hij keek niet op 10 minuten. En dan had ik het weekend en dan straf. Mocht niet uit.
0: Had je dan straf?
1: Ja, het mocht niet uit.
0: Het was, heb je ook wel verkering gehad daar in de Club 33?
1: Nou, ik ben met mijn man, waar ik nu mee getrouwd ben, vroeger wel in de JJ-club geweest.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dus in Beeldhoven was toen de tijd niet zoveel.
0: Mm-hmm. Het plaatje is bijna compleet. Ik mis nog wel hoe je eruit zag toen, Leni.
1: Ik had lang blond haar.
0: Mm-hmm.
1: Minirok.
0: Oké. Okay.
1: Laarsjes aan.
0: Mm-hmm.
1: En dat was eigenlijk wel, ja, een bril draag ik.
0: Dat was het plaatje is compleet. Nou, nu in Beeldhoven. Amersfoort in de 70s, in de week van de 70s. Zeg, een poster boven je bed, dat was van deze band, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Lekker, mensen.
1: Ja.
0: Golden Earring bij Radio M Utrecht. Leni, doe de groeten daar in waar je ook bent, Beeldhoven.
1: Ja, en laat ons oog zit ik nu.
0: Okay.

0: lekkere wals. Jij zat ook mee te zingen, Annemarie.
1: Ja, ik vind deze altijd wel leuk.
0: Ja.
1: Doet me altijd denken aan bruiloften. Dan komt hij wel vaak voorbij en dan gaat iedereen meezingen.
0: En een wals, hè? Het is een hele mooie wals.
1: Ja, kan jij de wals, Jos?
0: Nee, ik weet wel wat het is. Ja, maar ik kan er niet op dansen.
1: 1, 2, 3. Ja, en dan zo lekker zwieren over de dansvloer.
0: Week van de 70's. Straks Pookie en Sue, Steve Miller Band zie je komen. Baccarat. Nou, gewoon lekker blijven luisteren. Het nieuws eerst uit onze buurt, want ze zijn eruit in Utrecht stad. Daar is een nieuw stadsbestuur. Zometeen meer hierover.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
0: Het is tijd voor het regionieuws van 3:30. Annemarie de Wit. Annemarie, goedemiddag. Ze zijn eruit in de Utrecht stad, hè?
1: Ja, GroenLinks, PvdA en D66 in Utrecht die vormen de komende jaren het nieuwe stadsbestuur. Met 23 zetels hebben de twee partijen net een meerderheid in de gemeenteraad. De inhoud van het akkoord blijft nog wel even geheim. De laatste puntjes worden nog op de i gezet. En dan wordt het volgende week dinsdag gepresenteerd. Laten de formateurs Lilianne Ploemen en Victor Everhard weten. Ja, in eerste instantie deden ook het CDA en Partij voor de Dieren mee aan de onderhandelingen. Maar zij kwamen er met z'n allen niet uit. En toen besloten GroenLinks, PvdA en D66 samen verder te gaan. Op onze site en app lees je de eerste reacties van politici op de afronding van de formatie.
0: De gemeentes komen over de brug. Het wordt allemaal gevormd, de colleges. Nou, nu ook Utrecht staat gefeliciteerd.
1: Wethouders geïnstalleerd. Zo, ja. Jij vindt het een feestje waard. Heel goed.
0: Tuurlijk.
1: De politie heeft 3 mannen aangehouden voor een gewelddadige straatroof in Utrecht vannacht. Onder station Vaartse Rijn vielen ze een man aan met een kettingslot. Ze sloegen hem tegen zijn hoofd en beroofde hem van al zijn spullen. De 3 gingen er vandoor in de richting van de Pelikaanstraat. Het slachtoffer sloeg alarm en daarop werden de verdachten snel aangehouden. De mannen komen uit Wormer en Zaandam en 1 van hen is minderjarig. De politie vraagt getuigen en mensen met camerabeelden om zich te melden. Het zomerabonnement van de NS loopt als een trein. Even na 10 vanochtend waren er al meer dan 20.000 stuks verkocht. Het gaat om het Nederland Dalvrij abonnement. Voor €49 per maand kun je in de daluren dan onbeperkt reizen met de trein. En vanochtend was het dus al erg druk op de website van de NS. En veel mensen blijken het abonnement dus aan te schaffen. Maar ticket is wel alleen voor deze zomer. Het is bedoeld als proef om te kijken hoeveel mensen gebruik maken van de trein. Als die wat goedkoper is.
0: Okay, dus als je dat ziet, deze zomer €49 per maand.
1: Ja.
0: Kun je in de daluren onbeperkt treinen.
1: Ja, dus volgens mij is dat voor 9 uur, na 9 uur 's ochtends. Ja. En dan tot een bepaalde tijd en dan 's avonds weer en in het weekend en zo. Ja. klopt.
0: Inderdaad, nou, je kan in ieder geval heel veel besparen, want als je ziet wat een kaartje kost tegenwoordig.
1: Ja, dat is zeker zo, ja. Inderdaad. En dat zie je nu dus ook wel aan de Adimo.
0: Nou, lekker treinen.
1: Herrie en drukte op de Vecht dan nog. Daar werd gisteren een demonstratie gehouden tegen de komst van windturbines. In een stoet van boten lieten inwoners van Vreeland, Nichtenvecht en Nederhorst en Berg van zich horen. Ja, ze maken zich zorgen over de geplande hoge windmolens vlakbij de Vecht. En de actievoerders die hadden er wel een soort feestje van gemaakt. Met muziek erbij ook.
6: We willen voorkomen dat de provincie Utrecht windturbines gaat plaatsen van 270 meter hoog. Wij vinden dat een geweldige aantasting van het mooiste landschap van minimaal van West-Nederland aan de mooiste rivier van Nederland.
1: Ja, een klein feestje dus daar op het water, maar ook een serieuze boodschap. Want de inwoners die zijn ook bang dat de windmolens slag, schaduw en geluidsoverlast veroorzaken. En als je nou wil zien hoe dat protest eruit zag, dan kan je ook even op onze site en app kijken. Kijken we nog even naar buiten. Het is bewolkt, maar de zon laat zich nu af en toe zien bij zo'n 18 graden. En vanavond, dan klaart het op.
0: Het gaat de goede kant op, hè, met het weer.
1: De komende dagen. Volgens mij vanaf donderdag inderdaad, dan gaat het echt zomers warm worden.
0: Jottem.
1: Vind je dat lekker, Jos, of niet?
0: Nou, ik ben niet van te warm, maar dat het een beetje goed is, vind ik lekker. Om 17:50 hebben wij weer de weervrouw.
1: Ja, dat is fijn altijd.
0: Hey, dankjewel. Over een uurtje weer. Hè.
1: Tot zo.
0: Drie files nu, van A en weer B. Op de A2 Utrecht en Bos, een file van 5 minuten tussen Nieuwegein en Everdingen. A12 Utrecht Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en Lunette, 5 minuten. En een langere op de A27 Utrecht Gorkum, meer dan een half uur tussen Houten en Lexmond. Een vrachtwagen staat daar in de weg. Rijden richting Gorkum vanuit Utrecht kun je beter omrijden via knooppunt Deil, de A2 en de A15. En om een uur of 5, zo tegen 5, is het waarschijnlijk weer normaal daar.
7: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
8: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
9: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR. Hoe het hoort.
10: Verkeersverwachtingen.nl.
11: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunette en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
10: Verkeersverwachtingen.nl.
9: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
12: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

Die deed bij Spooky SU. Hartstikke leuk bij Radio M Utrecht, de week van de 70s. En nu het spelletje. Doe je mee? Het spelletje. Ik heb platen uitgezocht uit de 70s. Er zijn er drie achter elkaar. Daarom heet het ook de 3 voor 4. Zoek de overeenkomst, zou ik zeggen. Er is een overeenkomst, het kan een woordje zijn. Het kan zijn dat er één onderwerp is. En soms de namen van de artiesten. En win mooie 70s prijzen. Aanwijzing 1 is...

was een tropische jaar, kun je bijna zeggen. Nou ja, er was een hittegolf, die duurde maar liefst 17 dagen. Het was hartstikke droog. En dat jaar, in 1976, stond Steve Miller 6 weken lang in de top 40. Dit was aanwijzing 1 van de 3 voor 4. Er komen nog 2 platen. Mocht je nou zeggen, Jos, ik zie een overeenkomst, ik zie een woordje, ik zie een onderwerp, stuur dan een berichtje via de app van RTV Utrecht. Tweede aanwijzing, die ga ik nu draaien. Het is Bill Withers uit 1972.

In ons land een beetje ondergewaardeerd, deze Bill Withers. En dit was natuurlijk Lean on Me. De 3 voor 4, 3 plaatjes, hè. Dus dit is nummer 3. Laat even weten, mocht je de overeenkomst zien. Zegt van, Jos, ik weet de overeenkomst. Laat het weten. Stuur een berichtje via de app van RTV Utrecht. Mailen mag ook, studio@rtvutrecht.nl.

0: Van de 3 voor 4. Bedankt voor het meedoen trouwens. Ik kan niet iedereen bellen helaas. Ik heb er iemand uitgehaald die ik nu ga proberen. Kijken of het goed is. Hallo.
1: Hallo.
0: Met wie heb ik het genoegen?
1: Met Martin.
0: Martin, hier Jos bij Radio M Utrecht. Martin, is dit de Martin in Nieuwegein? Want dat zie ik hier staan.
1: Ja, dat klopt. Helemaal.
0: Oké, okay, hartstikke leuk. Hoe vind jij de week van de 70's tot nu toe, Martin?
1: Geweldig.
0: Nou, dat vind ik goed om te horen. Wat is de mooiste plaat tot nu toe die je hebt gehoord?
1: Oeh, ach, ik heb er al zoveel gehoord. Ik hoorde vanmorgen, ja, New Kid in Town van de Eagles. Laat ik het daarop houden.
0: Ja, ja,
1: die
0: mooi.
1: Vind ik ook echt heel mooi.
0: Heel mooi, nou genieten. Nou, nu het spelletje, de 3 voor 4. Hij was niet moeilijk. Wat is je oplossing?
1: Me.
0: Me. We hadden Rockin' Me van Steve Miller Band. We hadden Lean on Me van Bill Withers. En Oh Lonesome Me van de Walkers.
1: Yes.
0: Goed, goed, goed, Martin.
1: Nou, mooi.
0: Hartstikke leuk. Wat zou je bij ons willen winnen? Heb je iets in je hoofd?
1: Nee, eigenlijk helemaal niet.
0: Ik heb hier in de aanbieding sokken. De sokken van Radio M Utrecht met het logo van Radio M Utrecht erop.
1: Nou, dat is hartstikke goed, toch?
0: Ja, zal ik die doen?
1: Ja, hartstikke leuk. Ja, tuurlijk.
0: Dan stuur ik die op. Hartstikke leuk. En nog een vraag die ik aan iedereen stel. In de jaren 70, welke poster hing er boven jouw bed, Martin?
1: Oeh, dan moet ik even denken. Ik denk van de Bee Gees.
0: Je denkt de Bee Gees?
1: Ja, ja. Ik moet even heel ver terugdenken. Maar ik was vanaf 1965 al 75 groot fan van de Bee Gees. En volgens mij, dat was een beetje in de periode van Saturday Night Fever en zo. En volgens mij de Bee Gees hingen boven mijn bed.
0: Oké. Okay. Nou ben ik meteen aan het zoeken hier. Too Much Heaven.
1: Oh, heel mooi, heel mooi.
0: Ze zingen zo mooi Close Harmony dat het bijna AI is. Maar we hadden nog geen AI, hè?
1: Nee, hadden we nog niet. Ze zongen echt.
0: Hier zijn de Bee Gees. Martin, de groetjes en Nieuwegein van ons.
1: Helemaal goed, dankjewel.

0: Dit is de week van de 70s bij Radio M Utrecht. En vrijdag hebben we de top 100 van 1978. We vinden het heel leuk als je zegt welke plaat jou het meeste aanstaat van die top 100. Ga dan eventjes naar de app van RTV Utrecht. Voor Martin nog even. Ik had een hele mooie 70s prijs. Had ik even over het hoofd gezien. Die sturen we op. Een opbergtasje, een toilettas uit de 70s. Dat is hartstikke leuk. Helemaal in die sfeer voor thuis of onderweg. Die sturen we op. En zometeen nog meer 70's hier zometeen. Dus blijf luisteren.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Social Deal, restaurantdeals, take one en actie bo!
6: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
5: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
6: Rand? Nee.
5: Fair enough.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
6: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
7: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie. Dat oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei lagere rechter nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie gezien mag worden, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot voor de ogen van haar kind is veroordeeld tot 30 jaar cel. De vrouw van 38 werd 2 jaar geleden in het portiek van hun appartementencomplex doodgeschoten. Haar zoontje van 4 was daar getuige van. De man van 58 heeft bekend. Hij zei dat de vrouw hem had zwart gemaakt bij andere bewoners van de flat. Uit onderzoek bleek dat de vrouw er rekening mee hield dat de man haar wat wilde aandoen, omdat ze hem had afgewezen. De rechtbank spreekt van een ijzingwekkende femicide. Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshof gaan als trainers aan de slag bij Feyenoord. Dat melden meerdere media het afgelopen seizoen, waar van Bronckhorst en Hulshof de assistenten van Arne Slot bij Liverpool. Van Bronckhorst was tussen 2015 en 2019 al hoofdcoach van Feyenoord, waarmee hij in 2017 landskampioen werd. Hij is de opvolger van Robin van Persie, die vorige week door de nieuwe directie van Feyenoord werd ontslagen. Voor het eerst in de geschiedenis van het WK is een bondscoach na het spelen van 1 wedstrijd al ontslagen. Sabir Lamouchi, de coach van Tunesië, was nog maar een half jaar in functie. Nadat zijn elftal met 5-1 had verloren van Zweden, werd hem de wacht aangezegd. Oranje speelt volgende week tegen Tunesië. Wie het overneemt van Lamouchi is nog niet duidelijk. Het weer dan nog tot besluit. Zon en wolken, op de meeste plaatsen blijft het droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het droog, schijnt er meer zon en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel Jeroen, dat zijn goede cijfers. Even naar de ANWB, ik heb files. van 10 minuten of langer in de regio Utrecht. Op de A12 Utrecht naar Arnhem, 18 minuten tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten. A12 Den Haag Utrecht tussen Oude Rijn en Lunetten, daar zijn dus wegwerkzaamheden. Dan de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos. Die duurt 11 minuten, kapotte vrachtwagen is de oorzaak. Zometeen door met de week van de 70's. Een hit uit de tijd dat we nog geen Google Maps hadden.
10: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
11: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
12: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
13: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
14: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
15: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
16: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
17: Terug naar de jaren 70.
18: Ik loop door Italië, hele drukke stad, weet ik veel welke stad in Italië. Dus ik loop zo gewoon te wandelen. Zie ik ineens een man liggen op de grond, zo lang uit. Dus ik ga erheen. Ik zeg, meneer, ben u niet goed geworden? Hij zei, nee, ik heb een parkeerplaats gevonden. Nou, mevrouw naar huis om de auto te halen.
19: De week van de 70's.
8: Is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
20: Goedemiddag.

0: Hadden we toen geweten, zeg, dat je nu Google Maps hebt, dat je op je telefoon de hele wereld over kan. Dat is niet te geloven. In de jaren 70, we wisten nog helemaal niks. Het is een beetje scherp gesteld, van hier. Ja, dat weet ik ook wel weer. Leuk dat je luistert. Dit is Radio M Utrecht, de zender met de lekkerste letter. En we hebben de week van de 70s. De week van de 70s. En vrijdag de top 100 van 1978. De best verkochte platen van dit jaar. En we vinden het heel leuk als je dat even opzoekt. Die lijst hebben we gezet via de app van RTV Utrecht. Kun je erbij komen. Inge in Amsterdam. Goedemiddag Inge. Jij hebt ook op die lange lijst gekeken, hè, van 100 platen.
1: Ja, het was lastig kiezen. Ze zijn allemaal echt heel erg goed.
0: Ja, het waren de best verkochte. Jij ging in 1978 naar een nieuwe school. Vertel eens.
1: Ja, dat klopt. In Bussum hadden we te weinig leerlingen. En er gingen een aantal lagere scholen dicht. En toen werden we verdeeld over de overgebleven scholen in het dorp.
0: Okay.
1: En toen kwam ik inderdaad na de kerstvakantie gewoon zomaar ineens in groep 7 terecht.
0: Ja.
1: En dat was leuk.
0: En nu heb ik iets gelezen dat over een verliefdheid, kan dat?
1: Oh god, ja, je kan je niet voorstellen hoe verschrikkelijk verliefd je kan zijn in groep 7.
0: Vertel eens.
1: Nou, er liep een jongen bij ons rond in groep 8. Mm. Dus die zag mij natuurlijk helemaal niet staan.
0: Okay.
1: En ja, dat was echt zo'n Johnny Depp van de jaren 70.
0: Oh, wow.
1: Leren jasje, ja. Lange haren. Ja. En gewoon echt geen lagere schooljongen.
0: Mm-hmm.
1: Dus die zag ik eigenlijk de eerste dag al op het schoolplein staan.
0: Ja.
1: Die was veel te cool om te gaan voetballen of zo. Die stond daar gewoon. En ik kreeg een vriendinnetje. En wij hielden allebei heel erg van muziek. Dus wij gingen dan naar haar huis. En dan gingen we in haar slaapkamer gingen we de top 40 opnemen. En haar broer bleek de beste vriend te zijn van die jongen.
0: Oké, en toen ben je op Kate Bush gekomen.
1: Ja.
0: Ja, want Kate Bush staat in die top 100. En dat vind ik hartstikke leuk. Dus als jij dit nummer hoort, moet je weer aan die tijd denken. Groep 7.
1: Nou, eigenlijk bij de hele lijst. Want ja. hij bepaalde wel mijn gedachten een jaar lang.
0: Ja.
1: Maar Kate Bush was vooral omdat ik door dat nummer ook het boek ben gaan lezen. Ah.

0: Ik hoor allemaal gekke geluiden hierbij, dat is mooi, hè? De grote Paul Simon. Hij is niet groot van stuk, maar wel enorm groot in alles wat hij heeft gedaan. Radio M Utrecht, leuk dat je luistert naar ons. Want bij Radio M Utrecht hebben we deze week de week van de 70s. En ik vroeg welke posters had je boven je bed hangen. Nou, dat is nogal divers, hoor. Ik zie veel Elvis, ABBA, heel veel. Duran Duran, lees ik hier. Dat is dan weer ethisch. In Veenendaal woont Henk Bos en ik heb hem aan de lijn. Henk, ik zeg goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jos.
0: Jij weet nog precies welke posters er boven jouw bed hingen.
1: Ja, heel veel. De kamer hing vol met van alles en nog wat. Waaronder ook status quo. Mm-hmm. En posters van de Grand Prix van Zandvoort.
0: Oh, wow.
1: Daar ben ik een aantal maal geweest. En ja, nog steeds fan ervan natuurlijk.
0: Ja, ik ook.
1: Gezien dat James Hunt wereldkampioen werd. En dat was Niki Lauda. En zo, dat was een prachtige tijd. Ja.
0: Het is nu een andere tijd. Ik heb ook naar de Formule 1 gekeken in Barcelona. Ik ben wat minder enthousiast geworden sinds er ook accu's bij zitten. Hoe is dat bij jou?
1: Bij mij is dat ook heel erg het geval, ja. Ja, het moet gewoon op motorkracht gaan en niet met energie opladen en dergelijke. Dat is niks voor mij ook.
0: Henk, als je het vergelijkt, hoe brulde de Formule 1-wagens in de jaren 70?
1: Verschrikkelijk hard. Ja. Als je daarbij stond, dan zonder oorbescherming was het niet te doen. Maar ja, wilden we het wel horen.
0: Ik ga even naar die pose die boven je bed hing. Status quo, status quo, status quo.
1: Dag Joost.

Week van de 70s bij Radio M Utrecht. En vrijdag hebben we de top 100 van het jaar 1978. En wij willen graag weten, welke vind je nou de mooiste? En aan welke plaat in die lijst heb je nou herinneringen? Zo zegt Jan Kees, dat die erin staat, zegt hij, vind ik helemaal geweldig. Jonathan Richman en de Modern Lovers. Ja, vind ik hartstikke mooi. Jonathan Richman, een groot talent. Mooie plaatjes gemaakt. Dan heb ik Paul, die gaat voor I.

0: Een bijzondere lijst met de beste hits uit het jaar van Grease.
1: Calm down.
0: En de allereerste glasbak.
1: Vrijdag vanaf 9 uur.
0: De top 100 van 1978.
1: Alleen bij ons. Radio M Utrecht.
2: Ik ben heel nieuwsgierig welke je nou de mooiste vindt. Ga even naar de app van RTV Utrecht. Klik beneden op het koptelefoontje en kies er eentje uit. Dat vind ik hartstikke mooi. Serieus nieuws zometeen in het regionieuws. Antwoord op de vraag, hoe gaat het nu met de man die in brand werd gestoken in zijn rolstoel? Dat zometeen.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Het regionieuws van 4:30. Annemarie, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
2: De vraag, hoe gaat het over de man die in brand werd gestoken in zijn rolstoel?
8: Ja, dat is iets wat 2 maanden geleden gebeurde, hè, op het Smaragdplein in Utrecht. En het gaat naar omstandigheden goed met de man. Paul raakte zwaar gewond. Hij liep brandwonden op aan zijn schouder en rug. En 2 mannen worden verdacht van het medeplegen van een poging tot moord of doodslag. Ja, de politie vermoedt dat het slachtoffer en de verdachte elkaar kenden en mogelijk een conflict hadden. Nou, RTV Utrecht sprak kort met Paul en hij laat dus weten dat het wat beter met hem gaat. Op onze site en app kun je het hele verhaal lezen.
2: Dit hoort ook weer bij het nieuws waar iedereen het dan over heeft.
8: Ja, uiteraard. Ja,
2: en waar bij je tegen elkaar zegt, wie doet zoiets? Hè?
8: Ja, dat zullen we later in de rechtszaak misschien inderdaad gaan horen. Je kunt er sowieso met je verstand natuurlijk niet bij.
2: Nee. Wij blijven dit volgen.
8: Ze zijn eruit. GroenLinks, PvdA en D66 in Utrecht vormen de komende jaren samen het nieuwe stadsbestuur. Met 23 zetels hebben de 2 partijen net een meerderheid in de gemeenteraad. Ja, de inhoud van het akkoord blijft nog even geheim, want de laatste puntjes worden nog op de i gezet en dan wordt het volgende week dinsdag gepresenteerd. Laten de formateurs Lilianne Ploemen en Victor Everhart weten. In eerste instantie deden ook het CDA en Partij voor de Dieren mee aan de onderhandelingen, maar ze kwamen er samen niet uit. En toen besloten GroenLinks, PvdA en D66 om samen verder te gaan. Nou, ook daarvoor even een verwijzing naar onze site en app, want daar lees je dan de eerste reacties van politici op de afronding van de formatie. De zomerabonnementen van de NS lopen als een trein. Even na 10 vanochtend waren er al meer dan 20.000 verkocht. Het gaat om het Nederland Dalvrij abonnement. Voor 49 euro nu per maand kun je in de daluren onbeperkt reizen met de trein. En het Nederland Ticket is dus alleen voor in de zomer. Het is bedoeld als proef om te kijken hoeveel mensen er gebruik maken van de trein als die een stukje goedkoper is. En we pakten massaal onze telefoon tijdens de rust en de drinkpauzes van de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal op het WK. Ja, gisteravond natuurlijk. Oranje tegen Japan, 2-2 werd het. En uit de cijfers van Vodafone Ziggo in Utrecht blijkt dat het internetverkeer omlaag dook na de aftrap. Maar we gingen dus ook weer massaal scrollen en appen tijdens de rustmomenten. Ja, en er keken in totaal iets meer dan 4 miljoen Nederlanders naar de wedstrijd.
2: Het was helemaal stil, denk ik, op straat.
8: Ja. Behalve hoorde ik op een gegeven moment, ik had toch weer met die vertraging te maken waar het een paar jaar geleden ook over ging.
2: Oh ja.
8: Ik hoorde, mijn raam stond open en ik was natuurlijk aan het kijken, maar via mijn laptop. Hmm. En iemand anders, denk ik, via een snellere verbinding, want ik hoorde op een gegeven moment, ja, en ik denk, nee, niet verklappen. Maar ja, toen was het al verklapt natuurlijk en zat de eerste erin.
2: Ik heb ook staan juichen. Ik heb niet op de bank gestaan, maar ik was dat altijd wel bijna gedaan toen Curaçao de 1-1 scoorde.
8: Oh ja, precies. Dat heb je daar ook nog even naar gekeken.
2: Zo goed voor
8: leuk,
2: voor onze Dick.
8: Ik vond zo dat is zo dat. Geweldig. Ja, hij stond met tranen in zijn ogen. Ja, en terecht. Het weer dan nog even. Het is bewolkt, maar de zon laat zich af en toe zien bij zo'n 18 graden. Vanavond klaart het op. Morgen eerst nog lokaal een bui en daarna is het droog met zo'n 23 graden.
2: En we gaan de goede kant op, hè?
8: Zo is dat. Ja, de komende dagen, vanaf donderdag, dan wordt het echt een stuk warmer, inderdaad.
2: Om 17:50 hebben wij het uitgebreide weerbericht voor de komende dagen.
8: We gaan het er vast over hebben.
2: Dankjewel, hè. Dit zijn de files van de ANWB. Van 10 minuten of langer in de regio Utrecht. A1 Amsterdam-Apeldoorn, 39 minuten, maar liefst tussen Amersfoort-Noord en Barneveld. Dan de A12 Utrecht richting Arnhem, tussen Knooppunt Oude Rijn en Knooppunt Lunette, 40 minuten, wegwerkzaamheden daar. Dan de A12 Den Haag-Utrecht, tussen Oude Rijn en Lunette, 6 minuten. Dan heb ik hier de A12 Arnhem-Den Haag, tussen Houten Oost en de Meren, daar is een vertraging van 13 minuten. En van de mooie van Fleetwood Mac, uit de jaren 70, in de week van de 70. En als je dit hoort, dan is het niet te geloven dat het al zo oud is.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië. En ga op avontuur in de Ardennen. Voordeeluitjes.nl.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Soest.
9: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon. Voordeeluitjes.nl.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Weba Design, badkamers, keukens en tegels in Bilthoven.
11: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
12: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
13: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

0: Rumours, een prachtig album. En het is niet te geloven, Aart, dat dit uit de 1977 komt.
1: Had van vorig jaar kunnen zijn.
0: Ja, vind ik dus wel. Gisteravond, ja, trouwens gisteren voor mij de hele dag sport. Sport, Formule 1, voetbal. Wat gebeurde er met jou toen Nederland scoorde? In jouw huis?
1: Nou, ik zou je eerlijk zeggen, ik was even de hond aan het uitlaten.
0: Nee.
1: Maar ik had radioverslag erbij op. Dus ik liep in een stille, duistere straat met mijn hond. Toen heb ik even een kreet van vreugde geslaakt. En weer naar huis gesprint.
0: Hoe klinkt die? Yes! Ja!
1: Zo. Het zat wel een beetje ingehouden.
0: Ja! ik vond ook geweldig de tranen van Dick Advocaat.
1: Ah, ja.
0: En toen ze 1-1 scoorden, toen stond ik bijna op de bank.
1: Dat was echt fantastisch. Ja. Echt fantastisch. Ja, Dick, 78 jaar, de oudste bondscoach op een WK ooit.
0: En ik had ze gegund dat ze gewoon wat
1: ja,
0: beter hadden.
1: Maar kansloos.
0: We zijn er weer bij en dat is prima.
1: Ja,
0: heb
1: toch?
0: Ik gedacht. Ja, zo is dat.
1: Nee, maar ik zag wat mijn zwager, die zit op Curaçao nu. Mm. En die was dat ook ergens kijken.
0: Oh ja.
1: En die stuurde een filmpje van het laatste fluitsignaal. En iedereen feesten.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Nou, zo kan het ook.
0: Ja, want ik denk dat sinds 1988, toen wij het EK hebben gewonnen, dat wij sindsdien altijd denken dat wij kampioen worden of zo.
1: Ja, maar dat vind ik ook de goede mentaliteit.
0: Ja, dat is het wel ergens. Ja.
1: Dat denken ze bij Curaçao niet.
0: Nee, ik vind het ook gewoon, jongens, je doet je best. En ja, zo zit ik dan weer in elkaar. En dan hou ik ook niet zo van spelletjes. De jaren 70, Aart, jij gaat er dik in deze week, hè?
1: We gaan er allemaal leuke vragen over stellen, net als jij. Ik ben benieuwd, als je teruggaat naar de jaren 70, zo'n 50 jaar terug ongeveer.
0: Mm-hmm.
1: Wie was toen je beste vriend of vriendin in de jaren 70? Misschien iemand van school, misschien iemand van je werk.
0: Ja.
1: Heb jij zo iemand waar... die dan gelijk boven komt?
0: Ja, schoolvriend had ik niet. Ik had wel vrienden met wie ik eind jaren 70 al een illegale zender begon.
1: Aha.
0: In mijn woonplaats. Dick en Hans. En dan gingen we snode plannen doen.
1: Dick en Hans, nog steeds zonder achternaam, want illegale radio.
0: dat is verjaard aan. Ja. Maar dat waren toch wel vrienden waarmee ik ook ging stappen en zo. Dan hadden we andere vrienden bij elkaar. Dus Dick en Hans.
1: Dick en Hans uit de illegale radio.
0: Ja, ja,
1: en heb je daar nu nog contact mee?
0: Ik heb nog wel, ja.
1: Ja.
0: Zo af en toe dan gaan we een glaasje sinaas drinken.
1: Geweldig.
0: Dat is wel eens leuk. Ja,
1: dat is mooi.
0: En jij ook?
1: Nou ja, ik zat op de lagere school nog, want ik ben van 72. Mm. Mijn vriendje was René van der Laan en hij was de zoon van de hoofdmeester.
0: Oké.
1: De directeur van de school.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik ging dan wel eens bij hem eten tussen de middag. En dan was zijn vader er ook. Daar keek ik toch altijd wel een beetje tegenop. Vond ik altijd wel spannend.
0: Ja.
1: Wij gingen ook samen naar de middelbare school. Samen in hetzelfde voetbalteam. Maar dat is wel helemaal verwaterd.
0: Okay.
1: Ik ging naar Amsterdam, hij ging naar Breda. Dus van mijn vriendschap uit de jaren 70 is eigenlijk niks over. Maar
0: misschien luistert hij wel.
1: René van der Laan.
0: Kom, meld je alsjeblieft.
1: Melden. Ja. Nou ja, ik ben heel benieuwd hoe dat voor onze luisteraars is. Die vriendschappen uit de jaren 70. Met wie ging je om? En ga je daar nu nog steeds mee om?
0: Jij was nog te jong voor vriendinnen, denk ik.
1: Ja.
0: Ja, dat denk ik van.
1: Ja. Nou, ik had geloof ik wel verkering. Maar het kan ook begin jaren 80 zijn geweest. Maar die verkering is niet geconsumeerd.
0: Ja.
1: Geen zoen aan te pas gekomen. Ja. En was ook opeens soort uit, zonder dat dat uitgesproken was.
0: Oké, okay. Nou, ik heb wel mijn eerste zwijmelacties en dat heb ik dan allemaal wel gedaan. Ja, reageer even als je op wil reageren via de app van RTV Utrecht. Girls Talk.
1: Ah!
0: Heb je er ook meegemaakt natuurlijk, hè?
1: Zeker!
0: Week van de 70's, leuk dat je luistert. De hele week nog hier bij Radio M Utrecht. Dit is

0: duidelijk waarschuwen in de jaren 70 van de jongens. Geloof niet in bijgeloof. Obscure dingen, glaasje draaien, weet ik wat, dat soort onzin moet je niet doen. Dat loopt niet goed af. Superstition van Stevie Wonder. Het is de week van de 70s. We hebben nog heel veel mooie dagen te gaan. En leuk dat je reageert. En bedankt trouwens voor het reageren. Ik vroeg vandaag welke poster hing er boven jouw bed. In Zoetermeer woont José. José, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: In de 80's had je Duran Duran, Level 42, UB40, Spandau Ballet boven je bed hangen. Maar je begon al met de posters boven je bed, hè?
1: Ja, zeker.
0: Hoe was jij in de 70's? Hoe oud was je ongeveer? Hoe jong?
1: Nou, ik ben zelf uit 69, dus in de 70's was ik nog echt wel een guppie.
0: Dus je hebt dat wel allemaal mooi mee mogen maken.
1: Ja, ik had gelukkig een oudere zus, dus ik kreeg al wat muziek mee van haar.
0: Zo gaat dat dan, hè?
1: Ja.
0: En toen kwam daar Boney M. Met dat rare dansende mannetje.
1: Ja, dat was super. Daar heb ik een hele grote poster van boven mijn bed gehangen.
0: Oké, hartstikke mooi. Als ik je nu een poster zou geven van Boney M., zou je hem dan weer boven je bed hangen?
1: Nou, dat weet ik nog niet helemaal zeker. Als het een plaat is, wel.
0: Dit is dan Boney M. voor jou. Doe de groetjes in Zoetermeer, hè?
1: Dankjewel, fijne middag.

0: Mooi hè, Boney M. Veel plezier met Aard zometeen. Utrecht komt thuis. Morgen doen we het gewoon weer. Week van de 70's bij Radio M Utrecht. En dit programma is mede mogelijk gemaakt door Utrecht.
1: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
2: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
1: Nu bij Dirk, Lavazza koffiebonen. €12,99. Prachtige prijs.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Vijf uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee mannen uit Den Bosch die hun twee pleegzoons van 7 en 10 jaar seksueel misbruikten, zijn tot celstraffen veroordeeld. Maar ze hoeven niet terug naar de gevangenis. Ze hebben hun straf in voorarrest al uitgezeten. Ze staan wel onder toezicht van de reclassering. De 33-jarige mannen hadden seks in het bijzijn van de kinderen en raakten ze daarbij aan. Daar maakten ze ook filmpjes van die ze verspreidden. De vergunning voor de marathon van Sneek komend weekend is ingetrokken. Het EHBO-plan blijkt te zijn opgesteld door een nep-ambulancebroeder uit Groningen. Die werd in april veroordeeld tot 5 maanden cel. Morgen beslist de gemeente of de marathon door kan gaan met een nieuw EHBO-plan. Er hebben zich 3000 lopers ingeschreven. Vorig jaar ging de marathon van Sneek niet door vanwege hoge temperaturen. Ook komende zaterdag lijkt het warm te worden. Een Syriër uit Druten die heeft gewerkt voor het Assad-regime in Syrië is door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot 26 jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan marteling, verkrachting en seksueel geweld. In 2021 kwam de man naar Nederland. 2 jaar later werd hij in Druten gearresteerd. Gisteravond hebben gemiddeld 4,2 miljoen mensen gekeken naar de WK-wedstrijd van Nederland tegen Japan. Dat is ongeveer net zoveel als naar de eerste wedstrijd van Oranje op het vorige WK. Ook het duel tussen Curaçao en Duitsland werd goed bekeken. Daar keken gemiddeld 2,5 miljoen mensen naar. Middenvelder Ismaël Saibari gaat voor €55 miljoen van PSV naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. 55 miljoen is voor de Eindhovense club een recordbedrag. Saibari werd met PSV 3 keer landskampioen en scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Een hele goede middag op deze mooie maandag in de week van de jaren 70 hier op Radio M Utrecht. Hallo Annemarie. Hallo, hallo. Ik ga je openzetten, dan horen we je ook. Je hebt de hoofdpunten van het nieuws.
9: Ja, de politie zoekt getuigen en camerabeelden van 2 explosies vannacht aan de Sprengenberg in Amersfoort. Ze waren rond 1:15. Er ontstond brand en meerdere huizen hebben schade. En vorige week was er ook al een explosie in dezelfde straat. Het gaat naar omstandigheden goed met de man die in brand werd gestoken in zijn rolstoel 2 maanden geleden op het Smaragdplein in Utrecht. Paul liep zware brandwonden op. 2 mannen zijn opgepakt. De politie vermoedt dat het slachtoffer en de verdachte elkaar kenden. Nou, RTV Utrecht heeft kort met hem gesproken. En als je het hele verhaal wil lezen, kan dat op onze site en app. En ze zijn eruit. GroenLinks, PvdA en D66 in Utrecht vormen de komende jaren samen het nieuwe stadsbestuur. Met 23 zetels hebben de 2 partijen net een meerderheid in de gemeenteraad. Nou, de inhoud van het akkoord blijft nog even geheim, want de laatste puntjes worden nog op de i gezet. En dan wordt het volgende week dinsdag gepresenteerd, dus dan zullen we daar meer over horen. En we hebben cijfers en daaruit blijkt dat we tijdens de rust van de voetbalwedstrijd gisteravond van Oranje op het WK massaal zijn gaan scrollen en appen. Ja, niet helemaal verrassend natuurlijk. Ja, plassen misschien ook nog wel inderdaad. Nou, dat hebben we niet in de cijfers kunnen zien, maar meer hierover zo meteen om 5:30.
8: Dankjewel. De verkeersinformatie. A12 Utrecht richting Arnhem tussen knooppunt Ouderijn en knooppunt Lunetten. Een vertraging van 3 kwartier. Dat komt door wegwerkzaamheden. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht tussen knooppunt Ouderijn en knooppunt Lunetten. 5 kilometer file wegwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En dan de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen afrit Den Dolder en Utrecht. Een kwartiertje op onthoud. Zometeen Elton John en de Drifters. Echt, we gaan helemaal terug naar de 70s.
10: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
11: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
12: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
11: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
13: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
14: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
15: Dag je uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
16: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
17: Terug naar de jaren 70.
18: De winter van 1979 zal de geschiedenis ingaan als een van de strengste en door zijn afwisseling van dooi en vorst ook als een van de wispelturigste van deze eeuw. Automobilisten en schadeverzekeringsbedrijven hebben het wel geweten.
19: De week van de 70's.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
20: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
1: Goedemiddag, het is maandag 15 juni 2026, dag 3 van onze week van de jaren 70. Op de dag dat de bouw van 800 woningen in Leerdam een stuk dichterbij is gekomen. En ook de dag dat we horen dat het redelijk goed gaat met Paul, de man die in zijn rolstoel in brand werd gestoken op het Utrechtse Smaragdplein. Het is ook een historische dag in de jaren 70. Een verdrietig bericht op deze dag in 1971. Want Tony van Leeuwen, keeper van Sparta en GVAVV, tweevoudig international ook, overlijdt bij een auto-ongeluk. Je hoort de voorzitter van GVAVV.
2: Ik werd dus zelf persoonlijk, s'morgens om 7 werd ik opgebeld door het bestuurslid. Want zijn vrouw had dus het bestuur gebeld. En ik kan niet anders zeggen, ik zat vast aan de stoel. Ik huilde erbij, ik geloofde het niet.
1: Ja, dat was Martin Koeman, de vader van Ronald inderdaad. Even wat anders, wie was je beste vriend of vriendin in de jaren 70? En hebben jullie nog steeds contact? Ga eens even terug naar de jaren 70. Wie was je vriend of je vriendin? En heb je nog contact? App me maar even.

0: 1976. You're more than a number in my little red book. The Drifters. Ja, kennelijk had hij een rood boekje met allemaal telefoonnummers van meisjes erin. Maar zij is dan meer dan alleen een telefoonnummer. Nou, dat is mooi. The Drifters op Radio M Utrecht. Het is 16:45. Raadsleden in wijk bij Duurstede worden bedreigd omdat ze voor een noodopvang zijn in het stadje. Ze krijgen opmerkingen naar hun hoofd op straat, van inwoners ook. Het is al weken onrustig in wijk en afgelopen vrijdag liep dat verder uit de hand. Een groep railschoppers richtte zware vernielingen aan, tot de ontzetting van veel wijkers.
1: Ongekend is dit.
2: Hoe haal je het in je hoofd?
3: Ja, afschuwelijk. Ja, het is echt, ja. Nou ja, laat ik zo zeggen, er zijn eigenlijk geen woorden voor.
4: Het is in wijk bij Duurstede al weken onrustig door de komst van een noodopvang voor asielzoekers. De gemeenteraad wil asielzoekers opvangen op Sportpark Mariënhoeve. Vrijdagavond gaat het flink mis bij het gemeentehuis. Agenten worden bekogeld met vuurwerk, camera's worden omvergetrokken en verkeersborden gesloopt.
5: Dit is gewoon buiten proporties. Dit is echt, gaat veel te ver. Gaat behoorlijke grens over.
4: De sfeer is grimmig. Raadsleden merken dat in de gemeente al langer. Ze worden op straat aangesproken door inwoners.
5: Ja, indirect en direct raadsleden die lopen hier natuurlijk rond binnen de gemeente. En die worden dan daarop aangesproken. En best op een intimiderende en soms bedreigende manier.
4: De mensen op straat zijn het er vandaag over eens. De noodopvang voor 50 tot 75 vluchtelingen in de gemeente moet er ondanks de rellen en de bedreigingen gewoon komen.
3: Je moet je hierdoor niet laten belemmeren.
6: Nee, zeker niet. Dan moet je niet voor wijken, voor die railschoppers.
4: Na de rellen van vrijdag zijn 7 mensen aangehouden. Allemaal komen ze uit wijk bij Duurstede. Hoe hoog de kosten van de schade aan het gemeentehuis zijn, is niet bekend.
0: Dat was wijk bij Duurstede. Gaan we naar Bunnik. Daar ergeren inwoners zich aan lawaai, want ze horen constant het geluid van auto's en treinen. Volgens inwoners van Bunnik is die overlast zo groot dat het slecht is voor hun gezondheid. En daarom meten zij nu zelf met een decibelmeter hoe groot het probleem is. Verslaggever Sammy Shawkey die ging naar Ben Koevoets en die trekt even de deur naar zijn achtertuin voor ons open.
7: Wat hoort u nu?
8: Ja, auto's rijden. En continu, hè?
4: Bewoners horen een constant ruis door al het langsrazende verkeer. Dat is niet alleen vervelend, maar zorgt ook voor gezondheidsklachten.
9: Zorgt voor stress, slaapstoornissen, hart- en vaatziekten komen daardoor.
4: In de Bunnikse Kromme Rijnbuurt horen ze naast het spoor ook de A12. Om aan te tonen hoe hard dat geluid is, zijn buurtbewoners zelf gaan meten.
8: Kijk, komt hij boven de 60. Te hoog. 50 is de norm. En dan zit hij dus duidelijk boven.
4: Dat lijkt een klein verschil, maar het betekent dat het geluid bijna 1,5 keer zo hard klinkt. Terwijl het volgens berekeningen lager zou moeten zijn.
9: Dat is ook de aanleiding geweest waarom wij gezegd hebben, nou, dan gaan we ook meten. Dan blijkt hopelijk wat nou de werkelijke geluidbelasting is.
4: Dat doen ze sinds dit voorjaar.
10: Nou is die.
4: Met 10 van deze sensoren.
9: Mensen kunnen slecht slapen. Mensen kunnen in de zomer bijna niet het raam open doen, 's nachts. Als ze buiten zitten, dan kun je elkaar bijna niet verstaan soms als het erg is.
4: Bewoners hopen dat er echt iets met hun metingen wordt gedaan.
9: We hoeven niet hier een geluidsscherm van 3 meter misschien. Hè? Dat kost miljoenen. Er zijn misschien ook wel andere mogelijkheden om het geluid te beperken.
4: Volgens de gemeente is Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor maatregelen bij de A12. Rijkswaterstaat laat weten dat de snelweg als stiller asfalt krijgt.
0: De reportage was van Sammy Shawkey. Je luistert naar Radio M Utrecht. Het is onze week van de jaren 70, dus genieten we van de schitterende muziek uit die tijd. The Bee Gees!

Rob de Nijs hier in onze week van de jaren 70 op Radio M Utrecht. En daarover gesproken. Ik ben op zoek naar jouw vriend of vriendin, je beste vriend of vriendin uit de jaren 70. En dan ben ik ook benieuwd of je daar nog steeds contact mee hebt. Wie was nou een hele goede vriend van jou in de jaren 70 en waarom? Ja, en als je er nu nog contact mee hebt, of dat heel lang hebt onderhouden, dan hoor ik dat natuurlijk heel graag. Vind ik leuk om te horen. Dus stuur me even een berichtje. En dat kan via de RTV Utrecht app.

0: Robert Palmer. Zometeen gaan we een potje Kung Fu fighten met Carl Douglas. De Hollies ga je horen en ABBA. Zometeen eerst het regionieuws met Annemarie.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks Bo.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie Olifant.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
11: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
0: Het is 17:30 hier op Radio M Utrecht. Tijd voor het regionieuws met Annemarie. Goedemiddag.
12: Goedemiddag.
0: Alle verdachten van de rellen vrijdagavond in Wijk bij Duurstede, die worden vandaag vrijgelaten.
12: Ja, dat meldt het Openbaar Ministerie zojuist. En twee anderen kwamen eerder al vrij. De verdachten zijn allemaal mannen uit Wijk bij Duurstede van tussen de 20 en 33 jaar oud. Er loopt nog een onderzoek tegen ze. Het is al langer onrustig door protesten tegen een noodopvang in Wijk. Vrijdagavond werden agenten bekogeld en ook werden verkeersborden uit de grond getrokken en gooiden mensen met stenen naar het gemeentehuis. De politie rukte groots uit met tientallen mensen, paarden en politiehonden. En ook de ME kwam in actie. De politie zoekt getuigen en camerabeelden van twee explosies vannacht aan de Sprengenberg in Amersfoort. Ze waren rond 1:15 en veroorzaakten schade aan meerdere huizen. Na de explosies was er korte tijd brand, maar die was wel weer snel uit. En de politie deed sporenonderzoek, maar heeft nog geen verdachten kunnen aanhouden. In de nacht van donderdag op vrijdag vorige week was er ook al een explosie aan de Sprengenberg. En de politie kijkt nog of al die explosies met elkaar te maken hebben. Het gaat naar omstandigheden goed met de man die in brand werd gestoken in zijn rolstoel 2 maanden geleden op het Smaragdplein in Utrecht. Paul raakte zwaar gewond. Hij liep brandwonden op aan zijn schouder en rug. En twee mannen worden verdacht van het medeplegen van een poging tot moord of doodslag. De politie vermoedt dat het slachtoffer en de verdachte elkaar kennen en mogelijk een conflict hadden. Nou, RTV Utrecht sprak kort met Paul en hij laat weten dat het dus beter met hem gaat. Op onze site en app kun je het hele verhaal lezen. Ze zijn eruit. GroenLinks, NPvdA en D66 in Utrecht vormen de komende jaren samen het nieuwe stadsbestuur. Met 23 zetels hebben de twee partijen net een meerderheid in de gemeenteraad. De inhoud van het akkoord blijft nog even geheim, want de laatste puntjes worden nog op de i gezet. En dan wordt het volgende week dinsdag gepresenteerd. Dat laten de formateurs Lilianne Ploemen en Victor Everhart weten. Ja, in eerste instantie deden ook CDA en Partij voor de Dieren mee aan de onderhandelingen, maar ze kwamen er niet uit. En toen besloten GroenLinks, PvdA en D66 samen verder te gaan. Nou, ook een tip op onze site en app, want daar lees je de eerste reacties van politici op de afronding van de formatie. En we pakten massaal onze telefoon tijdens de rust en de drinkpauzes van de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal op het WK. Ja, gisteravond speelde Oranje tegen Japan. 2-2 werd het. En uit de cijfers van Vodafone Ziggo in Utrecht blijkt dat het internetverkeer omlaag dook na de aftrap. Maar ja, we gingen allemaal wel weer scrollen en appen tijdens de rustmomenten. Dus wel herkenbaar toch, Art?
0: Zeer verrassende uitkomst.
12: Ja, ja, en jij zei net nog, misschien gingen we ook naar de wc. Ja. En toen dacht ik nog, misschien gingen we ook wel naar de wc met onze telefoon.
0: Ja.
12: Baba.
0: Even rustig zitten.
12: Er keken iets meer dan 4 miljoen Nederlanders naar de wedstrijd. Het weer dan nog, ja, bewolking. De zon laat zich wel af en toe zien bij zijn 18 graden. Vanavond klaart het op en dan krijgen we morgen eerst lokaal nog een buitje. En daarna is het droog met zo'n 23 graden.
0: De verkeersinformatie, het is rustiger dan normaal. Ik heb twee meldingen voor je. De A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen knooppunt Ouderijn en knooppunt Lunetten. De file is 5 kilometer, dat valt mee. Maar het oponthoud 40 minuten. En het heeft te maken met de wegwerkzaamheden. De andere melding komt van een provinciale weg. Dat is de N210, Nieuwegein richting Schoonhoven. Tussen Benschop en Jaarsveld, daar 10 minuten vertraging.
2: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
3: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
13: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
14: Verkeersverwachtingen.nl.
15: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
14: Verkeersverwachtingen.nl.
16: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
17: Utrecht komt thuis met Aart van Elst.

0: Ooit de gast in Chef van Oekels discohoek. Totale chaos. Maar het werd wel een hit. Radio M Utrecht in onze week van de 70's. Ja, heb je nog vriendschappen uit die tijd? Marijke heeft dat zeker. Die heeft nog vriendinnen uit die tijd. Die wonen ook allemaal in Wijk bij Duurstede. Wij woonden toen allemaal in Wijk bij Duurstede. Nu woont iedereen ergens anders. Maar we hebben nog steeds contact met elkaar. Soms bellen we of we appen. Die vriendschap die blijft voor altijd. En toen mijn man overleed, kwam een vriendin regelmatig een bloemetje naar mij brengen. Heel lief. Anneke, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Aart.
0: Wie waren jouw beste vrienden of vriendinnen in de 70's?
1: Nou, sowieso Anneke Goedhart Turk heette zij van de meisjesnaam. En zij ken ik eigenlijk vanaf mijn geboorte.
0: Van je geboorte? Dus waren jullie moeders vriendinnen?
1: Ja, die waren vrienden van elkaar. Dus we hebben ook samen gewerkt en we hebben alleen maar lol gemaakt. En op een gegeven moment door verkering en toch, ik ben ja, toch een beetje uit elkaar gegroeid. Maar we hebben elke dag, of om de dag sowieso, hebben we een beetje contact. En mijn hartsvriendin is echt ook een Anneke. En daar heb ik mee samengewerkt in Leiden. En we hebben naast elkaar gewoond in Alphen aan den Rijn, in de Leidendorp. We hebben zoveel meegemaakt, wij tweetjes, dat ze nu al begint te lachen. En ik schreef ook van, nou, wij lachten totdat ik gewoon in mijn broek stond te plassen. En dat is echt gebeurd in Kreta, op de berg. En
0: sorry, dat het echt gebeurd is dat je in je broek hebt geplast?
1: Ja, ik kon me niet meer inhouden, want er gebeurde een situatie met haar man. En ik kreeg zo de slappe lach en ik had ook één glaasje te veel op.
0: Ja.
1: En ik heb alleen maar mijn hakken uitgegooid. Nou, iedereen in Bijlen weet het. Maar we hebben echt samen zo vreselijk verloren.
0: Ah.
1: Ja, we hebben echt. En we zien elkaar ook sowieso. Of wij gaan daarheen of zij komt hierheen. Ze woont nu in Westerbork. Dus best wel een eentje weg.
0: Ja, dus hoe lang gaat die vriendschap al mee dan, Anneke?
1: Ik was 19 en zij was 20 of 21.
0: Oh, ja. Ja.
1: Nou, ik ben nu 72.
0: Ja.
1: Dus en we hebben echt, ja, zij heeft twee kindjes gekregen, ik twee kindjes. Ik ben wel gescheiden, zij niet, zij is met Jopie. Maar we hebben zo'n mooie tijd gehad,
0: ja.
1: Dat je denkt van, dat vergeet je ook nooit. We hebben

0: maar. Dus ik vroeg alleen maar van, joh, mijn neefje heeft een veel. Hij was ook weg. Dus ik was zo blij dat ik dat allemaal durfde te doen.
1: Ja, je viel even weg, maar was nou de porté van het verhaal dat er een potloodventer naast jullie stond?
0: Ja, een knul op een brommetje of een fiets. En die,
1: je liet even zijn jonge heer zien en toen heb jij hem weggejaagd met een...
0: Nee, ik zei alleen maar van, van de kleintje, mijn neefje van 2 is veel groot. Dat is ook zo weg.
2: Okay.
0: Maar we hebben echt zoveel leuke dingen meegemaakt.
1: Ik begrijp
0: en toch,
1: het.
0: We lachen er nu echt nog steeds om.
1: Heel goed. Anneke, wat een mooie vriendschap. Dankjewel voor je verhaal, hè?
0: Ja, oké. Okay. Hey, groetjes uit.
1: Dag. Doei. Hallo René. Oh, ik zit opeens in een echo-punt. Oh, wacht, hier ben je. Hallo René.
3: Hoi Aart, goedemiddag.
1: Hallo. Jouw oude schoolvriend, vertel daar eens over. Naar welk jaar gaan we terug?
3: Nou, dan gaan we een heel eind terug, 1974.
1: Oh.
3: Toen zat ik op de MAVO en een klasgenoot van mij, daar kreeg ik vriendschap mee. En ja, tot op de dag van vandaag zien we elkaar nog steeds, dus dat is wel heel lang.
1: Hoe heet hij?
3: Peter van Dam. En toevallig heb ik hem vandaag nog gesproken, dus dat is wel heel toevallig.
1: Nou, dat is misschien helemaal niet zo toevallig. Kijk, als je goede vrienden bent.
3: Ja, nou, we hebben echt ons hele leven samen op vakantie, met vrienden, overal heen. We hebben de meest gekke dingen gedaan, uitgegaan, gespijbeld op school voor gym.
1: Ja, dat deed hij
3: ook. Nou, van alles en nog wat en... na de MAVO gingen we de MEO doen. Toen zat hij ook weer bij mij in de klas. En die vriendschap is altijd zo doorgegaan. Ja. Hij kreeg een vriendin, ik kreeg een vriendin. Hij kreeg kinderen, ik kreeg kinderen. We zijn maar samen met z'n allen ook met de kinderen op vakantie geweest. Overal met de tent. En ja, die vriendschap is nog steeds. Dus dat gaat ook niet meer over.
1: En kan je
3: dat
1: uitleggen waarom hij zo'n goede vriend is dan? Wat maakt hem tot een... Nou, misschien wel jouw beste vriend.
3: Nou ja, ik denk dat we elkaar ook heel goed aanvoelen. Je hoeft niet eens altijd heel veel met elkaar te praten. Maar we gaan nog wel eens een keertje naar Utrecht. Een hapje eten, wat drinken. En dan zitten we lekker op het terrasje. En je hoeft hem alleen maar aan te kijken. En hij mij. En dan weet je genoeg.
1: Ja.
3: Het is gewoon een vriendschap voor het leven, zeg maar.
1: En is dat zo'n misschien typische mannenvriendschap? Dat als je elkaar ziet... en je komt daarna dan thuis en je vrouw vraagt... en hoe is het eigenlijk met Peter? En dat je eigenlijk dat niet eens zo heel goed weet. Maar dat gelijk over, weet ik veel.
3: Dat gaat wel goed. Want hij is gewoon heel makkelijk. En weet je, dan gaat het ook. Die vriendschap gaat gewoon door.
1: Ja.
3: En we hebben ons hele leven, zeg maar... Peter is gescheiden, ik ben ook gescheiden... We hebben allebei 3 kinderen. We zijn allebei opa geworden. Nou, zo gaat dat door. En we zien elkaar nog steeds. En dat is gewoon geweldig.
1: Mooi.
3: En die vriendschap die koester ik. Al 52 jaar lang.
1: Begonnen in de jaren 70 en in 2026 nog steeds sterk. Mooi verhaal.
3: Ja, leuk.
1: Dankjewel. Ja. En een fijne avond.
3: Dankjewel, Aart. Jij ook.
1: Oké, dag.
3: Dag.

0: Magic Woman Touch. De Hollies. Margot, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Aart.
0: Mooi zonnetje hier op de Hengeveldstraat in Utrecht. Mm-hmm. Sowieso wel een redelijke dag, toch?
1: Nou, ik weet niet waar jij vanochtend onder de steen hebt gelegen, maar het was grijs.
0: Ja.
1: Een dikke grijze wolkendeken.
0: Na dat geplets van vorige week, denk ik, vind ik het allemaal goed.
1: Ja, precies. Ja, ja. Dan valt het allemaal wel mee. Nou, ja. Er viel natuurlijk ook niet zo heel erg veel. Ik zie een halve millimeter in Hoogland en 0,2 millimeter in Soestdijk. Dus dat waren een paar druppels. Maar het was wel even lang aan de bevolkte kant en het duurde tot half vanwege de middag voordat het zonnetje erbij kwam. Maar op dit moment is het natuurlijk hartstikke lekker buiten. Wat opvallend is, we zijn er misschien een beetje gewend aan geraakt, dat het niet erg warm is. Het is op dit moment 18,6 in Cabauw en 18,9 in De Bilt. Dus wederom geen 20 graden. Ik zeg, we zijn er een beetje aan gewend. Je bent al snel tevreden als een beetje de zon schijnt. Dus dat wordt echt wennen de komende dagen, want we gaan een enorme spurt maken wat betreft de temperatuur.
0: Ja, want dat wordt een harde knip.
1: Ja, dat wordt een hele harde knip, ja. Ja, morgen hebben we te maken met wolkenvelden in de ochtend. Misschien een buitje, 's middags zon. En dan warmt het voor het eerst sinds lange tijd weer op tot boven de 20 graden. 22, 23 graden. Nou, dat is lekker, denk ik, in de middag. Woensdag passeert er een warmtefront. Dus het weer is ook nog niet je van het. We hebben ook weer te maken met die wolkenvelden, buitje, 's middags zon. En dan krijgen we in één keer 4, 25 graden. Maar dan, Aard, nou, wat ik dan zie, is dat we een aantal dagen tegemoet gaan met temperaturen van 28 tot 32 graden in Utrecht.
0: Hartstikke
1: dus
0: idee.
1: Het gaat heel snel. Ik denk niet eens dat je tijd hebt om te wennen aan deze temperatuursprong. Dus wat dat betreft denk ik dat we vrijdag een beetje misschien terug verlangen naar deze maandag.
0: Oké. Okay. Margot, dankjewel. Tot straks.
1: Tot straks.

gemaakt in die jaren 70. De hele week genieten we ervan. De week van de 70s. Radio M Utrecht. Zometeen meer over de vriendschappen die je had in de jaren 70. En we gaan op zoek naar een mooie vrijwilligersbaan bij vluchtelingenwerk. Gloria Gaynor nu.

0: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
11: Radio M Utrecht.
12: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een hooggeplaatste anonieme Amerikaanse functionaris zegt tegen persbureau Reuters dat het memorandum van overeenstemming tussen Iran en de VS al is getekend. Zowel de Amerikaanse president Trump, vicepresident Vance, als de Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zouden hun handtekening hebben gezet onder de overeenkomst. Vrijdag is de officiële ondertekening in Genève. Details over wat er is afgesproken zijn niet bekendgemaakt. Tesla heeft de Nederlandse RDW misleid met informatie over zijn zelfrijhulpsysteem, zeggen onderzoekers van persbureau Reuters. Met het systeem mogen bestuurders sinds april met losse handen rijden, op voorwaarde dat ze blijven opletten. De goedkeuring volgde na testdata die volgens de onderzoekers misleidend zijn en gebaseerd zijn op onrealistische aannames. In de Tweede Kamer is brede steun voor een onafhankelijk onderzoek naar het leed van Molukkers. 12 fracties hebben een motie van de ChristenUnie ondertekend. Die partij wil een passend gebaar naar de gemeenschap. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse knilmilitairen naar Nederland. Van Nederlandse beloften over terugkeer en een eigen Molukse staat kwam niets terecht. De marathon van Sneek krijgt geen vergunning van de gemeente Zuidwest-Friesland omdat het EHBO-plan is opgesteld door een nep-ambulancebroeder. Die werd eerder veroordeeld tot 5 maanden cel omdat hij zich voordeed als hulpverlener en politieagent. Omdat hij in hoger beroep is gegaan, zit hij niet vast. Morgen beslist de gemeente of de marathon door kan gaan met een nieuw EHBO-plan. Trainer Giovanni van Bronckhorst keert waarschijnlijk terug bij Feyenoord als opvolger van Robin van Persie. Het contract is bijna rond, melden bronnen aan de NOS. In 2017 werd Feyenoord onder van Bronckhorst landskampioen. Het afgelopen seizoen werkte hij bij Liverpool als assistent van Arne Slot. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Ook morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Goedenavond op deze maandag, deze mooie maandag. En het wordt allemaal nog veel en veel mooier en veel warmer, zei Margot. Nu het regionieuws, de hoofdpunten daarvan met Annemarie. Hallo.
14: Hallo. Ja, alle verdachten van de rellen vrijdagavond in Wijk bij Duurstede komen vanavond vrij, meldt het Openbaar Ministerie. Het zijn allemaal mannen uit Wijk bij Duurstede van tussen de 20 en 33 jaar oud. Er loopt nog wel een onderzoek tegen ze. Ja, het is al langer onrustig door protesten tegen een noodopvang in Wijk. En vrijdagavond moest zelfs de ME in actie komen. Het gaat naar omstandigheden goed met een man die in brand werd gestoken in zijn rolstoel 2 maanden geleden op het Smaragdplein in Utrecht. Paul liep zware brandwonden op en 2 mannen zijn opgepakt. Ja, de politie verwacht dat het slachtoffer en de verdachte elkaar kenden en misschien een conflict hadden. RTV Utrecht sprak kort met Paul en hij laat weten dat het inmiddels beter met hem gaat. En op onze site en app kun je het hele verhaal lezen. En een ruime meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad wil opheldering van burgemeester Dijksma over het plan voor een nieuwe koffieshop in de binnenstad. Een ondernemer wil er een openen aan de Zakkendagerssteeg in Utrecht. Dat is die smalle steeg in de binnenstad. Het Utrechtse college staat daar wel positief tegenover, maar de gemeenteraad is nog niet zo enthousiast. Nou, zometeen meer daarover en nieuws over gestolen drempels in Oudewater om 6:30.
13: Verkeersdrempels?
14: Verkeersdrempels.
13: Oh,
14: ja.
13: Ik ben benieuwd.
14: Er zit een reden achter.
13: Horen we meer. Het is niet druk. A12, Utrecht richting Arnhem. Tussen knooppunt Ouderijn en knooppunt Lunetten. Daar een file van 5 kilometer. Wel een 30 minuten vertraging. En dat komt door wegwerkzaamheden. En de A27, Utrecht-Breda. Tussen Noordeloos en Werkendam. 5 kilometer. 5 minuten vertraging.
15: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
16: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
15: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Amersfoort.
17: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
18: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
19: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
18: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
20: Terug naar de jaren 70.
21: En zo eindigt het NCRV-programma op deze Koninginnedag. De uitzending wordt nu voortgezet door het NOS Journaal en een programma van de stichting Teliac. Dames en heren, ik neem vast afscheid van u. Dank voor uw belangstelling en graag tot ziens.
22: De week van de 70's.
10: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
23: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Wind. Dat zijn de Cats.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Het is de week van de 70s. En dus mooie herinneringen ophalen aan dat decennium. De hele week mooie muziek uit dat decennium. Terug naar de jaren 70. En ik vroeg jullie, ja, weet je nog met wie je bevriend was in de jaren 70? En heb je nog contact? Nou, Don stuurt een bericht. Die zegt, nou ja, ik heb in november 1970 mijn lieve vrouw Joke leren kennen. Wij zijn 25 augustus 1971 getrouwd. Dat was geen moedje trouwens. En we waren 53 jaar lang samen. En het was bij ons letterlijk wat we elkaar bij de trouwambtenaar beloofden. Tot de dood ons scheidt. Helaas is Joke in 2023 overleden. En ik mis haar enorm. Ja, ik snap dat, Don. En dat is dus allemaal begonnen in de jaren 70. Ja, wie was jouw beste vriend of vriendin in de 70s? Laat het maar even weten. En stuur me een berichtje via de RTV Utrecht app. Heerlijke muziek gaan we ook luisteren het komende uur. Natuurlijk. Mac en Kerry Cassoon staan klaar. Michel Fugain. En wat dacht je nu van Third World?

0: Third World. Radio M Utrecht. Deze week van de jaren 70. Met ook deze maandag natuurlijk aandacht voor vrijwilligerswerk. Op maandagen help ik altijd clubs en organisaties die vrijwilligers zoeken een handje. En ik ga vandaag praten met Peter Tijgerman. Hij werkt als vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Utrecht als maatschappelijk begeleider. En dat betekent, Peter Tijgerman...
1: Goedenavond, Aart.
0: Dat jij mensen met een vluchtelingenachtergrond met een status begeleidt. Waar help jij ze mee?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Zodra ze een statushouder worden en ze gehuisvest, dan komen ze bij ons terecht. En waar we ze bij helpen is eigenlijk in Utrecht begeleiden ze 3 jaar lang. En het begint met allerlei praktische dingen. Van het zoeken van een huisarts, het regelen van een uitkering, het afsluiten van een ziektekostenverzekering. En ga zomaar door eigenlijk. Alles wat erbij komt kijken.
0: Ja, je helpt ze aarden in Nederland. In praktische zin.
1: Inderdaad, ja. En het praktische, dat vooral in het begin zijn natuurlijk allemaal hele praktische zaken. Maar gedurende het traject gaan we ook meer naar andere dingen kijken. Als het netwerk wat ze opbouwen, het werk wat ze eventueel willen doen. En eigenlijk alles wat bijdraagt om ze onderdeel van onze samenleving te maken.
0: Ja, en moet ik me dan voorstellen, Peter, dat jij gewoon een clubje onder je hebt die je dan 3 jaar begeleidt?
1: Ja, dat klopt. Ja, het is iedere vrijwilliger heeft zijn eigen caseload, zoals we dat dan noemen. En daar maken we geregeld afspraken. Ze kunnen ons ook bereiken als ze vragen hebben. En dan komen ze meestal komen ze bij ons langs in Utrecht op het kantoor. Ja. Waar ik dan zit. Maar er zijn natuurlijk meerdere kantoren in de provincie.
0: En waar komen die mensen allemaal vandaan die jij begeleidt?
1: Ja, uit Eritrea, uit Irak, uit Iran, uit Afghanistan, noem maar op eigenlijk, uit Gaza. Alle oorlogsgebieden wel.
0: Ja.
1: Dus het is een behoorlijke, een heleboel uit Syrië uiteraard. En het is een behoorlijke spreiding, zeg maar.
0: Ja, kan ook wel heftig zijn, lijkt me. Want die mensen hebben natuurlijk allemaal dingen meegemaakt in hun land van herkomst die niet al te vrolijk zijn. Daar moet jij ook maar mee dealen.
1: Ja, dat klopt. De verhalen, en zeker op het moment dat het traject wat verder is, dan zie je toch dat langzaam de trauma's een beetje boven komen drijven. En ik ga vrijdagavond zelfs naar huis dat ik denk van, dat moet ik eventjes verwerken, zeg maar.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
1: Ja.
0: En wat is de reden dat jij dit werk doet? Wat maakt het voor jou zinvol en hopelijk ook leuk?
1: Ja, de reden is ik realiseer me heel erg dat de bevoorrechte positie als Nederlander die ik heb en de kennis die ik heb van hoe Nederland werkt, dat ik wil gebruiken en inzetten voor anderen. En ik voel me altijd al sterk verbonden met het wel en wee van vluchtelingen. Dus dat was eigenlijk een makkelijke keuze.
0: Ja. Ja. En er zijn, neem ik aan, nog veel meer vrijwilligersfuncties binnen vluchtelingenwerk. Wat zouden mensen uit onze provincie nou kunnen doen voor vluchtelingenwerk Utrecht?
1: Ja, het is eigenlijk, maakt eigenlijk niet zo heel veel uit wat voor achtergrond je hebt of je vindt er wel een vrijwilligersrol bij. Kijk, ik doe de maatschappelijke begeleiding, dat is van statushouders, maar er zijn ook heel veel vrijwilligers op de opvanglocaties, op AZC's maar ook de noodlocaties. Er zijn vrijwilligers die achter de receptie zitten, vrijwilligers die juridische gesprekken bijvolgen, zeg maar. Je kan het eigenlijk zo gek niet bedenken. En ik denk het beste is om, als je naar vrijwilligers.vluchtelingenwerk.nl gaat, dan kun je daar ook filteren op plaats en provincie. En daar staan in ieder geval alle open vacatures, als je dat zo mag noemen, voor vrijwilligers.
0: Ja, en wat zou je willen zeggen tegen mensen die denken, misschien wil ik dat wel, maar ik twijfel nog. Wat kan ze over de streep trekken, Peter?
1: Ja, nou, kom vooral een keer langs, zal ik zeggen, weet je. Dat is echt, zo heb ik dat ook gedaan. Kom een keer een bakje koffie drinken en praat eens met vrijwilligers. Of praat eens met andere begeleiders. En zie je hoe mooi het werk eigenlijk is. En voor mij, het heeft mijn wereld behoorlijk veranderd. Sinds ik dit vrijwilligerswerk doe.
0: Noem nog één keer de website, Peter.
1: Vrijwilligers. vluchtelingenwerk.nl
0: vrijwilligers.vluchtelingenwerk.nl Daar vind je alle informatie. Peter, dank je wel voor jouw verhaal en een hele fijne avond.
1: Dank voor je tijd, Aart. Jij ook hetzelfde.

0: Barry. Barry White. Ik kan er geen genoeg van krijgen. Nou, wij ook niet. Het is de week van de 70s op Radio M Utrecht. En zometeen praten we eens verder over vriendschappen uit de jaren 70. Wie was toen je beste vriend of vriendin? En is dat contact er nog steeds? Jannie stuurde een berichtje. En die heeft vrienden die als familie voelen, maar dan op de Canarische eilanden. Hoe zit dat? Ze schrijft: hallo Aard, vanaf 1975 beheerden wij een camping. En dan besef je opeens, ja, in de zomervakantie hebben wij zelf geen vakantie meer. Nou, adviseerde die eigenaar van die camping: vraag een weekje vakantie aan in de herfstvakantie. Nou, toen zijn ze naar de Canarische eilanden gegaan. En nu in 2026 kom ik er nog steeds. Ik heb inmiddels dus al 48 jaar een hele Canarische familie. En dat voelt als thuiskomen. Mooi verhaal, dankjewel Jannie. Zometeen het regionieuws met Annemarie. Tientallen lekke banden, daar gaat het over. En gestolen verkeersdrempels.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Het is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
4: Por favor.
1: Proost. Proost.
6: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
0: Half zeven, Annemarie is er voor het regionieuws. Goedenavond.
13: Hallo.
0: Alle verdachten van de rellen van vrijdagavond in wijk bij Duurstede worden vanavond nog vrijgelaten.
13: Ja, dat meldt het Openbaar Ministerie en twee anderen die kwamen eerder al vrij. De verdachten zijn allemaal mannen uit wijk bij Duurstede van tussen de 20 en 33 jaar oud. Er loopt nog wel een onderzoek tegen ze. Het is al langer onrustig door protesten tegen een noodopvang in wijk. Vrijdagavond werden agenten bekogeld. En ook werden verkeersborden uit de grond getrokken en gooiden mensen stenen naar het gemeentehuis. De politie rukte groots uit met tientallen mensen, paarden en politiehonden. En ook de ME kwam in actie. Een ruime meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad wil opheldering van burgemeester Dijksma over het plan voor een nieuwe koffieshop in de binnenstad. Een ondernemer wil er een openen aan de Zakkendragerssteeg en het Utrechtse college staat er wel positief tegenover. Maar de gemeenteraad is nog niet enthousiast. Omdat de steeg erg smal is, zou die kwetsbaar zijn, vinden de partijen. En ook zijn er ondernemers en omwonenden met zorgen. Opnieuw zijn er aan de Johan J. Vierbergenweg in Oudewater verkeersdrempels weggehaald door onbekenden. Het gaat om drempels bij de fietsoversteekplaats op de kruising met de lijnbaan. Die lagen er tijdelijk, omdat fietsers door wegwerkzaamheden vaker moeten omfietsen en oversteken. En de drempels moeten er dan voor zorgen dat auto's afremmen. Maar niet iedereen is daar blijkbaar blij mee. Want de drempels werden eerder al eens losgemaakt en in de berm gegooid. En de gemeente gaat de aangifte doen. Meer Utrechters zijn tevreden over de hulp die ze krijgen in de huishouding. Staat in een nieuw rapport van de Rekenkamer. Stof tot nadenken heet het. Bijna 8 op de 10 inwoners van de stad vindt hun huis schoon en leefbaar. En 10 jaar geleden was dat nog maar de helft van de mensen. En wel zijn er wachtlijsten door personeelstekorten. En ook krijgen mensen soms minder hulp dan afgesproken. Ja, de gemeente Utrecht biedt huishoudelijke hulp om ervoor te zorgen dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Van tientallen auto's in de Utrechtse wijk Ondiep zijn vannacht banden lek gestoken. Dat zeggen bewoners tegen RTV Utrecht. Meerdere bewoners melden dat hun banden lek zijn gestoken. En ze zeggen ook dat ze meer auto's hebben gezien die doelwit waren. Het zou raak zijn in de Jongeriusstraat en in de Hoogstraat. Nou, inmiddels zijn er een hoop banden gerepareerd. Daarvan zie je ook een foto op onze site en app. En de politie roept slachtoffers op om aangifte te doen. Het weer dan nog. Vanavond klaart het verder op. Morgenochtend kan er nog een bui vallen. En daarna is het droog en komt de zon af en toe tevoorschijn. Het wordt zo'n 23 graden.
14: Klinkt goed. Annemarie, dank je wel. Geen files meer bij ons in de provincie. Wel fijne muziek. Shocking Blue ga je horen. En Sir Paul McCartney.
15: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
16: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
17: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Boutiquehotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu, €154,50.
18: Voordeeluitjes.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
19: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12... tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
18: Verkeersverwachtingen.nl.
20: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
18: Voordeeluitjes.nl.
21: Utrecht komt thuis met Aart van

0: Never Marry a Railroad Man. De week van de jaren 70. En ik ben zo benieuwd, wie was je beste vriend of vriendin in de 70s? En misschien is er nu nog wel contact. Er komen veel reacties binnen, dank jullie wel daarvoor. Hallo Sera, goedenavond.
1: Hallo, Aard. Hallo, goedenavond. Ja. Aard. Ja, nee, ik moest even nadenken. Ja,
0: geeft
1: sorry.
0: Niks. Wij gaan praten over Anneke Thiessens.
1: Nou, dat zal ik je toch eens vertellen. Want ik kwam vanuit Nieuwolda. Kwam ik als, ik zeg altijd maar van als boeren plattelandsmeisje, kwam ik naar Alphen aan de Rijn. En ik was hoogzwanger. Wij hadden daar een huis gekocht en met garage. Dat was nogal wat. En ja, ik voelde me daar best een beetje apart. En wij hadden een hond, Pavlov, een of ander onduidelijke herder. En die was nogal agressief. En ik kwam een mevrouw tegen met een wat lievere hond. Ja. En die heette Wotzek. En dan denk ik, hoe kun je elkaar tegenkomen daar? Een Pavlov en een Wotzek. En we konden niet samen wandelen, maar we hadden wel een klik. En
0: je kon niet samen wandelen vanwege die honden?
1: Ja, die van mij die was agressief.
0: Ja.
1: Dus, nee, dat kon helemaal niet. Nee, die trapt ze op met huid en haar. Dus nee, dat kon helemaal niet. Dus wij... maar wij hadden wel een klik. Dus na die tijd, na afloop, spraken wij af. En dat is dus in 1971. En ik heb altijd contact met haar gehouden. En zij gingen verhuizen. En ze kreeg ook... kinderen en ik heb nog die kinderen, die jongens die speelden met elkaar. En op een gegeven ogenblik, toen ik hier naar Bilthoven verhuisde, na drie keer andere verhuizingen, raakte ik ze kwijt. En toen dacht ik, nou weet je, op een gegeven moment denk je van nou ja, dan moet het maar zo zijn. Maar het gaat toch borrelen.
0: Ja.
1: Van iemand die al zo lang kent en met zoveel gedeeld hebt. En,
0: ja.
1: Nou, dus toen ben ik op zoek gegaan. En hoe vind je dan iemand?
0: Want adres onbekend, zo vind je iemand.
1: Juist. Ik heb... Ja, en bij Ron Kas in 2022 deed hij een oproep. En dan kon je dus een Sinterklaas gedicht. En dat heb ik gedaan.
0: Ja.
1: En dat is... zo ontzettend mooi contact geworden.
0: Ah, geweldig. Zo hebben jullie elkaar weer gevonden.
1: Ja, en het is nooit overgegaan. Want je gaat weer verder waar het ooit gestopt is.
0: Ja. Dus die vriendschap is er nu nog steeds?
1: Ja, nog steeds. Ja,
0: geweldig.
1: Nog steeds.
0: Geweldig.
1: Ja, nee.
0: Mooi.
1: Is zo mooi. Ja.
0: Nou, en, heel fijn. Goed verhaal, Sera. Ja, ik ga eventjes naar Peter. Maar dit toch mooi dat jullie door adres onbekend elkaar weer hebben gevonden.
1: Ja.
0: Schitterend.
1: Ja, en dat is niet het enige, maar dat is een ander verhaal.
0: Oh, dat is weer een ander verhaal. Nou,
1: ja, dat
0: doen we een andere keer. Dankjewel, Sera.
1: Ja, succes, Sera.
0: Dag. Hallo, Peter.
2: Hallo, Aart.
0: Wij gaan terug naar 1971...
2: Ja, we gaan terug naar 1971, naar het dorp Epe op de Veluwe.
0: Ja.
2: Ik ben daar geboren en getogen. Het was in de jaren 60 een dorp zoals in dat liedje van Wim Sonneveld.
0: Ja.
2: Ja, echt.
0: Dat echte dorp uit dat liedje was Deurne trouwens.
2: Oh, echt waar?
0: Ja. Aha. Maar Epe was het zelf door, denk ik. Met een heel...
2: Ja, heel herkenbaar. Ja, precies. Die Ansichtkaart.
0: Ja.
2: De boerenkinderen in de klas. En er kwam in de klas... wij gingen naar de brugklas in augustus, september 71. En daar kwam ineens een knul uit Amsterdam bij ons in de klas.
0: Dat is interessant.
2: Ja, dat was een bezienswaardigheid.
0: Ja. Hoe heette deze Amsterdamse knul?
2: Rob Wordijk.
0: Juist.
2: Juist. Nou, die kwam uit Amsterdam en dat was echt een vreemde eend in de bijt. Hij en ik hadden een klik. En als je daarop terugkijkt, zoveel jaar geleden, ik vond hem Ik vond hem leuk en interessant, want hij kwam uit zo'n hele andere achtergrond.
0: Ja.
2: En hij gebruikte hele andere taal dan wij gewend waren.
0: Ja, dat is even een andere koek. Maar jullie hebben al die jaren contact gehouden?
2: Ja, we hebben al die jaren eigenlijk contact met elkaar gehouden. Natuurlijk gaat ieder zijn eigen weg en dan is er ook wel eens een periode dat je wat minder contact hebt met elkaar. En er zijn ook wel periodes geweest dat we elkaar maar één keer in het jaar spraken. Maar ja, toch was er eigenlijk van allebei

0: hij voor zijn werk verhuisd naar Gouda. Nou, en toen kwam hij eigenlijk in de Randstad en ik zat toen ook in de Randstad. Ja. En toen is het contact weer wat meer op gang gekomen.
1: Ja, als je bij elkaar in de buurt zit, dan is dat wel lekker.
0: Dan gaat dat gemakkelijker, ja. En het is, ik kan niet eigenlijk goed zeggen waarom dat nou met de ene wel in stand blijft en de ander niet.
1: Dat is magisch, Peter.
0: Ja,
1: 55 jaar gaan jullie al mee. Dank je wel.
0: Alsjeblieft.
1: En een fijne avond.
0: En jij een hele goede uitzending. Joe. Hoi, hoi.
1: Radio M Utrecht, met de verhalen en de muziek uit de 70's deze week.

0: Die wordt komende donderdag 84 jaar oud, inderdaad. En still going strong. Margot, goeiedag.
1: Goeiedag, Aart.
0: Ja, wij begonnen bewolkt. Toen brak het zonnetje door. En ja, het gaat een beetje oplopen, de temperatuur. Of een beetje, een beetje boel.
1: Een beetje boel, ja. Ja, nou, gelukkig morgen nog niet zover. Vandaag zijn we onder de 20 graden gebleven. Net zoals de eerste 14 dagen van juni. 18,9 was de meting in de beeld vanmiddag. Met dus nou, de laatste uurtjes van de dag lekker wat zon. En dat is nog steeds zo. Het is wel zo dat ten zuidwesten van Nederland een hele zwakke storing ligt. De bewolking is nu al een beetje te zien. En die trekt vanavond en vannacht over onze omgeving. Er zit een buitje bij, maar ik denk eigenlijk dat wij het op de meeste plaatsen droog houden komende nacht. Dan gaat de temperatuur komende nacht dalen naar een graadje of 11. En morgen hebben we dan nog steeds met die restbewolking te maken. En dan zou er een enkel buitje kunnen vallen. Maar daarna is het gewoon weer droog en dan komt de zon weer tevoorschijn. En dan merk je echt dat met een matige naar west draaiende wind er warme lucht wordt aangevoerd. Want ja, morgen is het zover. We gaan weer boven die 20 graden uitkomen. Ik denk dat het morgen heerlijk is als die zon tevoorschijn komt met 23 graden. En daarna gaan we natuurlijk nog veel verder door. Woensdag passeert er een warmtefront, dus het is niet meteen zonnig. Ik denk dat we in ieder geval in de ochtend met bewolking te maken hebben, 's middags zon. En dan zien we die temperatuur verder oplopen naar 25 graden. Ja, en vanaf donderdag is het hek van de dam. Met zuidelijke winden komt lucht uit Spanje via Frankrijk naar ons toe. Dus zoals het er nu naar uitziet, is het donderdag 28 graden en vrijdag 30 of 31 graden. Dus wat dat betreft gaan we heel snel, heel hoog naar tropische waarden op vrijdag. Met ook veel zon daarbij. Maar het is wel zo dat vrijdagmiddag ook de kans op een stevige warmte-onweersbui toe gaat nemen. Dus dat houden we dan nog wel even in de gaten.
0: Ja, ja, en even rustig acclimatiseren is er dus niet bij. Het gaat snel richting de 30.
1: Het gaat heel snel richting de 30, dus wat dat betreft, ja, het is zoals het is, hè?
0: Ja, zo is dat. Margot, dankjewel. Fijne avond.
1: Fijne avond.

Jimmy James en zijn Vagabonds. Radio M Utrecht. In onze week van de jaren 70, waarin natuurlijk ook de avond van de nostalgie volledig in dat teken staat. Straks J. Vincent Edwards, Earth, Wind and Fire. Het wordt genieten. New Seekers ga je horen. Fijne avond.

0: bespreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen is getekend. Hij deed dat bij aankomst in Frankrijk, waar de G7-top wordt gehouden. Vrijdag wordt het akkoord nog officieel ondertekend in Genève. Dan wordt volgens Trump ook de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Luchtvaartbedrijven stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM worstelden in de coronacrisis met de avondklok. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Hij en zijn collega's betwijfelden hoe effectief een avondklok zou zijn, aangezien Nederlanders 's avonds sowieso al niet veel meer op pad gingen. Achteraf was het effect toch groot, zei Wallinga, vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München. 55 miljoen euro. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen, zegt commentator Dien van het Laar.
9: En het is eigenlijk een hele logische stap, want Saibari was in de Eredivisie absoluut uitgeleerd, is 3 keer kampioen geworden met PSV, zette dit jaar de kroon op zijn persoonlijke werk door de beste speler in de Eredivisie te worden en heeft internationaal gezien ook zijn stempel gedrukt 2-op-1 volgende seizoenen in de Champions League. Dus ik denk dat alle partijen elkaar een stevige handdruk zullen geven en elkaar met een grote glimlach in de ogen zullen aankijken met deze transfer.
8: En het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
10: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
11: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR,
12: hoe het heurt.
13: Verkeersverwachtingen.nl.
14: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunette en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
13: Verkeersverwachtingen.nl.
15: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
16: De week van de 70's.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en in de jaren 70 en 80 een invloedrijk radio- en televisiemaker met programma's als de Fred Haché Show en Ron Flon Flon met Jacques Plafond, die vaak absurdistisch en ontregelend waren. In 1967 was in zijn programma Hoepla voor het eerst een naakte vrouw op de Nederlandse tv te zien. Als stemacteur deed Schippers onder meer de stem van Ernie in Sesamstraat.
2: Wat zei jij nou, Bert?
3: Haal die banaan nou eens uit je oor.
2: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
1: Ook Kermit de Kikker werd door Schippers ingesproken. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève, dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage. Het meenemen daarvan moet gratis zijn. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. De nieuwe regels zijn na 10 jaar onderhandelen door de Europese Unie vastgesteld. Luchtvaartmaatschappijen stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM betwijfelden of de avondklok in Nederland veel coronabesmettingen zou voorkomen. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Achteraf was het effect volgens hem toch groot vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld met wat bewolking, bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De week van de 70's.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
5: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: allereerste glasbak.
1: Vrijdag vanaf 9 uur.
0: De top 100 van 1978.
1: Alleen bij ons. Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.
2: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
3: Radio M Utrecht.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Kunstenaar en programmamaker Wim T. Schippers is overleden. Hij maakte absurdistische programma's als de Fred Haché Show en Ron Flonflon met Jacques Plafond. Ook bedacht hij types als Barend Servet en Chef van Oekel. Als kunstenaar maakte Schippers een pindakaasvloer. Op het strand bij Petten gooide hij een flesje limonade in zee. Verder deed hij in Sesamstraat de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. De kans op excuses is groot, zegt verslaggever Eva Wiesing.
5: Als een premier zich zo plotseling meldt bij zo'n beladen en massaal bezochte bijeenkomst, dan komt hij niet met lege handen. Zo ging dat ook bij de excuses voor het slavernijverleden.
4: Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Luchtvaartmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Volgens de bedrijven leiden de strengere regels onvermijdelijk tot hogere ticketprijzen. Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking, bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De week van de 70's.
2: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
7: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: bijzondere lijst met de beste hits uit het jaar van Grease.
1: Countdown.
0: En de allereerste glasbak.
1: Vrijdag vanaf 9 uur.
0: De top 100 van 1978.
1: Alleen bij ons. Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt er een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Een multitalent is niet meer, laat premier Jette weten naar aanleiding van het overlijden van Wim T. Schippers. Hij gaf Nederland onvergetelijke televisie, iconische personages en de stem van Ernie, schrijft Jette op X. Ook cultuurminister Letchert noemt Schippers een legendarisch televisiemaker, maar ook een fantastisch kunstenaar. Van de pindakaasvloer tot Ernie in Sesamstraat. Hij heeft op talloze manieren een blijvende indruk achtergelaten, schrijft ze. Vanavond werd bekend dat Wim T. Schippers vorige week is overleden. Hij was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Correspondent Rudy Bauma.
2: Hij kan er ook goede sier mee maken op de G7-top in Frankrijk, waar hij vandaag is aangekomen. En daar kan hij zijn Europese bondgenoten houden aan hun belofte om de straat van Hormuz te beveiligen. Want dat gaan ze pas doen als het vechten ophoudt.
1: Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: De week van de 70's.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

creatieve jongen die achter zijn pianootje zat thuis. Zijn ouders vonden het maar niks. En hij zat te pingelen en toen maakte hij het prachtige Your Song. Het is het begin van de glorieuze carrière van Elton John. Een bijzonder goedenavond. Wat fijn dat je luistert naar de Love Songs op Radio M Utrecht. Die natuurlijk, net als de rest van deze zender, helemaal in het teken staan van de jaren 70. En wat werden er mooie liedjes gemaakt toen, hè? Deze bijvoorbeeld van Michael Jackson.

In de jaren 70 werd er veel over de liefde gezongen natuurlijk. Je hoorde Harry Nilsson en Without You. Maar er werd ook veel gedroomd. Dromen van verre en romantische reizen. Over een woeste en tevens liefdevolle zee.

Als je zegt Charles Aznavour, dan denk je natuurlijk meteen aan de liefde. Je hoorde The Old Fashioned Way op Radio M Utrecht. Helemaal in het teken van de week van de 70's. Met nu een van mijn lievelings, Shirley Bassey.

Radio M Utrecht. Elke avond, vanaf 10 uur, de mooiste muziek. Evelien's Love Songs. Drum and Love.

Mijn vader heeft wel eens verteld dat hij dit liedje samen met zijn Schotse vriendinnetje had. Roberta Flack en Killing Me Softly. Mooi hè, die herinnering uit de 70s.

Wat is de wereld toch veranderd, hè? In de jaren 70 werd er nog niet zoveel over gevoelens gepraat. Wel over gezongen door Morris Albert, bijvoorbeeld. Tegenwoordig doen we niet anders dan over onze gevoelens praten. Je luistert naar Radio M Utrecht. Zometeen hoor je David Soul en Michel Fugain. Nu eerst de Rolling Stones.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Door Albegens met het NOS-journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en een vernieuwend mediamaker. In de jaren 70 en 80 maakte hij programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Disco Hoek, Op zoek naar Jolanda en We zijn weer thuis. Onalledaagse chaotische radio maakte hij als Jacques Plafond in Ronflonflon. En hij deed de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Ook is Schippers bekend van zijn conceptuele kunst, zoals de pindakaasvloer en een flesje limonade dat hij in zee goot. Centraal in zijn werk was het idee dat het leven onzinnig is. Kunst was volgens hem net zo onzinnig en kon dus ook alles zijn of niets. Het slaat nergens op, maar het is wel de moeite waard. Wim T. Schippers overleed woensdag, hij was 83 jaar. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. Groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al langer tijd is voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag volledig wordt opengesteld. De democratische gouverneur Newsom van Californië zegt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek naar hem is begonnen. Dat zou zijn gebeurd in opdracht van president Trump. Newsom zegt dat Trump achter hem aan zit, omdat hij zich mogelijk kandidaat gaat stellen voor het presidentschap. De FBI en het ministerie van Justitie weigerden commentaar te geven. Het weer vanavond en vannacht droog, al is er een kleine kans op een enkele bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking, en met 20 tot 25 graden een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. De week van de 70's.
0: Is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de Straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al langer tijd is voor een passend gebaar, maar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben België en Egypte 1-1 gelijk gespeeld. De Egyptenaren kwamen na 19 minuten op voorsprong. België kwam in de 66e minuut op gelijke hoogte door het eerste balcontact van de net ingebrachte Lukaku, wat leidde tot een eigen doelpunt van Egypte. Eerder op de avond zorgde Kaapverdië voor een stunt door de druk van topland Spanje te weerstaan. De wedstrijd eindigde in gelijkspel 0-0. Dan het weer, vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken en in het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De week van de 70's.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Sulyok moet de wet nog ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van onder meer Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché Show van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de 2e verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Sjaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Dan nog het weer. Vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken. In het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De week van de 70's.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: bijzondere lijst met de beste hits uit het jaar van Grease.
1: Countdown.
0: En de allereerste glasbak.
1: Vrijdag vanaf 9 uur.
0: De top 100 van 1978.
1: Alleen bij ons. Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd de afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. De FIFA begint geen onderzoek naar scheidsrechter Sean Evans. De Australiër maakte zondag een handgebaar op televisie vlak voor de wedstrijd Duitsland-Curaçao. Evans was daarbij assistent videoscheidsrechter. Zijn gebaar werd door sommige mensen gezien als extreem rechts en er ontstond ophef over. De FIFA heeft onderzoek gedaan en zegt dat Evans geen regels heeft overtreden. De scheidsrechter zegt dat hij het handgebaar niet met opzet